Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden.

De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op, zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden.

Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden.

0: Franklin en Gavin DeGraw zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. En overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in asielbeleid. Dat sneuvelde in de Eerste Kamer. En dan het radioweer. Eerst zon, 's middags wat meer wolken en het wordt 16 tot 19 graden.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster.
1: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: The Queen of Soul, Aretha Franklin, hoorde je bij Radio 10. En Think uit de Blues Brothers film, hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Terwijl ze zich uitrekt.
2: Weer een strijd om een nest uit te komen.
1: Nou, dat snap ik. Want jij was gisteravond, had jij je grote optreden samen met Replay bij Eva.
2: Nee, we zaten in Tros Radar.
1: Nou, daar leek het wel een beetje op. Want ik schakelde in en Eva was er niet.
2: Nou, dat kwam,
1: ze was ziek, hè?
2: Ja, dat was wel echt wel een beetje heftig. Want die eindredacteur van de muziek, die jongen, hele aardige jongen, Dirk, die kwam de kleedkamer binnen. Helemaal lijkwit weggetrokken. Hij zegt, ja, dit moet echt even, je mag nog niet naar buiten. Je mag het niet, maar Eva is ziek. Dus we waren echt zoiets van, jezus, wat heftig.
1: Is ook de eerste keer, denk ik, of niet?
2: De eerste keer ooit, het is nog nooit gebeurd. En het erge is, van wie moet dat dan opvangen? En toen was Antoinette Herzenberg om 5:00 gebeld.
0: Zo.
2: En die was om 17:15 in de studio. En die staat er dus gewoon echt het programma te doen.
1: Ongelooflijk knap, vond ik, hoe ze dat deed.
2: Respect voor haar. Ja, ik bedoel, het was natuurlijk geen Eva, maar ik vind heel goed dat ze dit gewoon zo heeft opgevangen.
1: Ga er maar even in staan, in die rijdende trein stappen.
2: Ja, ik heb me nog aangeboden. Ik kan er ook met alle liefde willen doen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar ze vonden die korte bob, vonden ze toch.
0: Ja. Maar wat een leuk optreden was het, joh, samen.
1: Ja, hoe was dat voor jullie? Het was echt best wel een beetje een spannend optreden voor jullie allemaal. Want jullie hebben 25 jaar niet met elkaar opgetreden.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben af en toe nog wel eens opgetreden. Een paar maanden geleden nog bij 538. En natuurlijk onze collega's.
1: Ja, maar toch. Dit was het eerste grote tv-optreden voor jullie allemaal.
2: Ja, dat wel. En met de liveband.
1: Ja?
2: En ik vond het leuk. Ik vond het geweldig. Ook Alvin is dan de man van Treintje. Want die is ook zo gek als een deur, die gozer. Maar het klonk gewoon heel goed.
1: Dat is de bandleider.
2: De bandleider, ja. En het klonk gewoon lekker. En de repetities gingen helemaal te gek. En dan, ja, dat is toch heerlijk om zo weer te mogen zingen met die jongens.
1: Ik zag jullie ook echt genieten. En ik heb met mijn dochter gekeken. En zelfs mijn dochter zei van, nou, wat een lekker nummer, man. Dat vind ik toch...
2: En hij is te downloaden nu. Hij is te streamen. Ja, ik zeg downloaden, maar dat is echt boomers.
0: dat is geweest.
2: Hij moet streamen. Ja.
1: We Love You heet het nummer. Heerlijk.
2: En hij is nu online. Dus,
1: en dat niet alleen. Jullie gaan zo meteen optreden hier in de show.
2: Ja, die jongens krijgen het zwaar.
0: Want?
2: Nou ja, goed. Het is best vroeg voor hun.
0: Kijk,
2: ik draai mijn handen niet meer voorom tegenwoordig.
1: Nee, voor jou is het niet erg, maar zij moeten nog even wakker worden. Misschien staan ze al stemoefeningen te doen.
2: Ja, dat later deze ochtend.
1: Ja, strakjes. Zometeen feit of fabel. Jij bent vandaag aan de beurt. Wat is er? Wat is jouw verhaal?
2: Nou, ik vond jouw verhaal over het gokken gisteren zo imponerend. Maar toen dacht ik, ja, ik heb ook zo'n verhaal.
1: Daar heb ik ook nog wel wat over.
2: We gaan een gokje wagen.
1: We gaan het zo meteen horen. Het verhaal van Gordon.
0: Over het leven van Gordon.
2: Alles op seks.
0: Is het waar of niet? Jij kan meegokken en kan...

0: lekker. De dag beginnen met de muziek van Roxy Music. Je hoort het bij Radio 10. Dance Away.
1: Feit of fabel?
2: Ik heb er echt zin in. Elke dag weer een lekkere feit of fabel. Gordon is vandaag aan de beurt. Gordon die gaat een lulverhaal ophangen of niet. Misschien is het wel een echt verhaal, dat zou kunnen.
3: Ik heb
2: voorspel
3: heel veel lulverhaal hoor.
2: I know. Voorspel mee en maak kans op die Radio 10 dopper drinkfles. Ja. Gordon, je vraagt het over gokken, hè?
3: Ja. Je hebt in Kaapstad heb je een casino. Dat is echt een hele rotplek eigenlijk. Dat zit naast een township. Dus dan kom je er aanrijden en er staat dus een gigantisch casino.
2: En township is een soort krottenwijk.
3: Krottenwijk,
2: hè?
3: Ja. Dus eigenlijk is dat ook echt belachelijk. Oh, ik ga er ook nooit meer heen. Maar goed, destijds wel, want dat vonden we allemaal leuk en prachtig. En ik was vroeger best wel een fervent rouletter spelen. En dat vind ik nog steeds leuk. Alleen, ik heb daar eigenlijk helemaal niks meer mee met gokken. Ik ben ook nooit echt daaraan verslaafd geweest of wat er ook. Maar ik vind het gewoon een leuk spelletje. Dus op een gegeven moment, ik ga met vrienden daarheen. En ik zit aan de roulette tafel. En mijn nummers zijn altijd 1, 7, 26, 36.
0: Je pincode, zeg maar.
2: En waarom? Heeft dat een speciale betekenis of zo?
3: Nee,
2: of,
3: maar dat zijn gewoon lekkere nummers.
2: Ja.
3: En dat vind ik altijd mooi. En ik doe meestal ook nog even een grote stack. Dat heet zo'n stapel fiches. Op de 0 of de dubbel 0. Maar goed, ik zet dus mijn fiches in. En ik verzet dat wat behoorlijk in. Want het zijn randen. Hè. Laten we wel even vooropstellen. Dat klinkt heel veel wat ik zeg. Maar het gaat met 100 rand per keer. Maar dat was dan iets van 4 euro of zo.
2: Oh ja.
3: Maar daar deed ik dus van 10 of 20 op een stapel. Dus dan speelde je op één blok met 40 euro, bij wijze van spreken. Maar de eerste klap was een daalderwaard. Hij valt op 1. Ik denk, yes! Nou ja, 36 maal de inzet. Nou, je zit aan zo'n tafel en ik heb altijd geleerd, inkakken is bijpakken. Dus dan moet je gewoon nog iets verhogen. Dus ik zet dan altijd op het nummer wat valt, zet ik nog een keer. Zorg ik nog een
2: op hetzelfde stapeltje
3: nummer. Op hetzelfde nummer. Ja. Okay. Want dat noemen ze repetitie. Nou, en wat denk je? Weer nummer 1. Weer, hij valt. Dus een repetitie, die hele tafel werd gek. Dus echt, ik speel verder. Ik had natuurlijk een gigantische berg fiches inmiddels. Nou, dan krijg je van die grote plakaten, hè. Dan wordt het echt serieus. Dan krijg je van die 10.000 randstukken en weet ik van wat. Maar goed, ik zet weer. Ik denk, het zal te heel gek lopen. Als hij weer. Maar goed, mijn geloof is gewoon zo. Blijf gewoon doorzetten. Dus ik zet nog een stapeltje erbij.
0: Op hetzelfde nummer.
3: Nummer 1, hij valt weer. 3 keer achter elkaar.
2: 3 keer scheepsrecht.
3: 3 keer, dus die roulette meneer, die kijkt me aan. Sir, are you following the guidelines? Ik zeg, goed, de guidelines. Ja, is there a device somewhere? Ik zeg, nee, het is gewoon geluk. Nou, fijn, het volgende nummer was geen nummer 1. Was nummer, weet ik niet meer. Maar het nummer daarna, dus dan gaat die hele stack gaat weg. Weer nummer 1. 4 keer achter elkaar nummer 1 gevallen. Nou, dat is heel bijzonder. Toen werd de beveiliging gehaald. Toen of ik even mee wilde lopen.
2: Ze geloofden je niet.
3: Ze geloofden me niet. Toen werd ik in een kamer apart genomen. Ik had inmiddels, even mind you, had ik iets van 700.000 rand gewonnen. Dat was omgerekend iets van een kleine 2.500 euro.
2: Lekker een goed bedrag.
3: Fantastisch bedrag.
2: Ja?
3: En ik werd dus helemaal met zo'n ding werd ik nagekeken. Want zij dachten dus echt dat ik het spel beïnvloedde. Dus dat ik.
2: Is en ik op je droeg of zo?
3: Ja. Ik mocht niet meer spelen.
0: Nou?
3: Ik mocht niet meer spelen.
0: Je werd een beetje zuur.
3: Ja, dat zal verdomme lekker worden. Ik zeg, ik doe helemaal niks. Ik zeg, dit is gewoon geluk. Je komt hier toch in het casino om geluk te hebben? Uiteindelijk moest ik het casino verlaten.
2: Je bent verwijderd.
3: Ik ben verwijderd. Ik mocht niet meer meespelen.
2: Ho?
1: Nou ja. Feit.
2: Nou,
1: dit
3: is toch een bizar verhaal.
2: Nou, je bent nog steeds een beetje verongelijkt ervan.
3: Nou ja, dat is sowieso, het zit in mijn karakter.
2: Als het waar. Ook dat.
3: Hoezo ook dat?
2: Nog even een vraag. Mocht je de winst houden?
3: Ja, nee, natuurlijk. Want er was geen bewijs of wat dan ook. Nee, natuurlijk. Okay.
0: Maar je mocht niet meespelen.
2: Met 2000 euro moest je wel de tent vriendelijk verlaten.
3: Ja, moest de tent verlaten. En, eigenlijk absurd natuurlijk. Hè?
2: Is dit verhaal van Gordon een feit of een fabel? Stuur je berichten via de app van Radio 10. Of bel 0909-310-10. Zometeen horen we of het waar is.
3: Doe een gokje.
0: En maak kans op die dopper drinkfles.
2: Ook dat.

0: Paul's Garden bij Radio 10 Lemon Tree.
1: Feit of fabel?
2: Zojuist vertelde Gordon een verhaal over een avondje roulette in Zuid-Afrika. Ja. Waar je eigenlijk de tent uitgezet werd omdat ze je niet geloofden.
3: Ja, vier keer.
2: Je bleef maar winnen.
3: Vier keer viel het op één.
2: Ja.
3: En opeens werd het duidelijk.
2: Ik ga maar meteen even naar wat ik denk. Ik denk dat dit waar is. Ik zag jou zo vol vuur. Je was nog steeds een beetje...
3: Vertiefd.
2: Vertiefd erover dat je eruit werd gezet. dit was niet gespeeld. Ik zag het in je ogen.
3: Okay.
2: Wat denk jij, Hannelore?
4: Ik geloof er helemaal niks van.
3: Want?
4: Nee,
2: maar ook vurig.
4: Ja, dat is zo gelukkig in de liefde. Dat gelukkig in het spel kan niet.
3: Wat een gemene opmerking.
4: Nou, ik gun jou heel veel liefde, Gordon. Nee, maar nee, volgens mij mag dat ook helemaal niet. Nee, volgens mij mogen ze jou niet eruit zetten op het moment dat je gewoon echt aantoonbaar geluk hebt. Ik geloof niet dat dat kan.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje ongeloofwaardig. Maar inderdaad, de vurigheid waarin hij dit verhaal... Je raakt al opgefokt terwijl je dit vertelt. We leren jou een beetje kennen natuurlijk.
3: Ja, dat heeft met andere dingen te maken. Dat geheel tezijde.
0: Dus ik ga ook voor een fabel.
2: Okay. Wow. Brigitte, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hi Brigitte.
2: Goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen.
2: Hoe gaat het met jou? Ben je lekker opgestaan vandaag?
5: Ja, prima.
2: Nou, je klinkt ook heel gezellig.
5: Fris en fruitig.
2: Ja, fris en fruitig. Wat denk jij? Vertelt Gordon de waarheid hier of niet?
5: Ja hoor, ik zie dat hoofd van Gordon zo in de casino. Ja, ik denk, ze vertrouwen het niet en ze zetten hem gewoon eruit.
2: Ja,
5: voordat hij nog meer geld kwijt
2: zijn. Ja, dit was een oprecht verhaal gewoon. Ja.
3: Okay.
2: Ja. Nou Brigitte, we gaan het horen van Gordon zelf.
5: Nou, ik ben benieuwd.
3: Brigitte, midden in de week is zondag niet.
5: Ja.
3: Maar dit verhaal is absoluut een feit.
2: Ja!
5: Ja!
2: Ja! Zie je, Brigitte, we beginnen hem al goed te leren kennen, hè?
3: Ja, het is echt.
5: Precies.
3: Maar ik ben er nog steeds boos over.
2: Ja, ik zie het aan je.
5: Ja, nee,
2: gefeliciteerd, Brigitte.
3: Jij wint die doppen drinkfles van ons.
5: Ja, helemaal leuk.
3: Dankjewel, schat, voor het luisteren.
5: Fijne uitzending nog.
2: Doei.
3: En wij hebben het nieuws van 6:30. Jij moet nog even kijken. Wat zit er allemaal in?
4: Komt er eindelijk een einde aan handdoekje leggen op vakantie? Dat hoor je zo.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare...

0: betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
3: Hi, dag.
4: Hoi.
5: Hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Ja, goedemorgen, het is Radio 10 met later deze ochtend live op het podium. Gordon samen met Replay. Hè? En die heerlijke nieuwe single van jullie die ga je horen. Maar ook een classic die je gewoon meteen terug naar de jaren 90 brengt. Leuk wordt dat. Maar eerst Gordon live met het weer.
23: Ja, gisteren zei ik ook dat het een verraderlijke dag zou worden. Maar ik heb alleen maar zon gezien. Ja, het was een prachtige dag. Dus ja, wat kan je hier nog van geloven? De dag begint met zon. In de middag komen er stapelwolken bij. Nou, ik heb ze net zien staan. Nou, ik
24: ga stapel eens... helemaal niet. Er wordt niks gestapeld.
23: Ja, het wordt dan 16 tot 19 graden. Dat dan weer.
24: Ja, lekker. Ja, goede temperatuur. Lekker het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 2 vertragingen op dit moment. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Zoeterwoudendorp en het Liemers Aquaduct 7 minuten. En de A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug 8 minuten.
22: Inmiddels 1 minuut over 6:30. Gordon en Vrouwkje in de ochtend van Radio 10. En dan Loren met het nieuws. Wat viel jou op?
3: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Er waren zo'n 30 mensen binnen en die schrokken zich rot. Maar er zijn gelukkig geen gewonden. Er is een verdachte opgepakt. Nou, alom wordt woedend gereageerd.
23: Nou, het lijkt me dus als je daar binnen zit en er wordt zo'n enorme bom naar binnen gegooid.
24: Niet normaal. Wat een schrik. Want er waren mensen binnen. Hè?
23: 30 man. Ja, het is een wonder dat er niemand gewond is.
24: Ongelooflijk. En het is dus de tweede keer dat dit gebeurt. Ja. Maar tijdens die rellen ook al.
23: De billen, jongens. Echt waar we echt. Als ik die mensen ook zie die dat monument hebben beklad. Die mensen die op die snelwegen
24: zitten.
23: Alleen
24: maar boosheid.
23: Het is zo.
24: Je bereikt er toch niks mee?
23: Ongelooflijk.
3: 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hanta-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid. Maar heeft er nog wel vertrouwen in.
23: Nou ja, ik zei het net heel even.
3: En jij maakt je echt zorgen, hè?
23: Nou ja, zorgen. Maar ik krijg een beetje onbehagelijk gevoel dat we gewoon weer zoiets uit handen laten glippen door iets wat we niet kunnen zien, wat niet tastbaar is. En dat uiteindelijk iedereen zegt, nee, het kan geen kwaad. En dat er uiteindelijk misschien wel een mutatie is geweest van dat virus wat wel kwaad kan.
24: Ja, ik denk ook dat we een soort nationaal trauma hebben opgelopen.
23: Dat hebben we. Nou, wereldtrauma. Ik denk dat de hele wereld toch mee zit te kijken.
24: Nee, zeker, zeker. Maar ja, die zorgen die komen daar natuurlijk vandaan. Ja, van dat drama dood van een paar jaar geleden.
23: Ja, ik blijf het eng vinden.
24: Ze blijven zeggen dat het geen kwaad kan. Ja. Maar goed. Ja.
3: Oké. Okay. Straks nog meer daarover in het
23: TV-overzicht. Dat zeiden ze ook met de laatste single van Gerard.
3: Doe het niet. Nee. En dan nog even iets heel anders. Maakt de rechter een einde aan handdoekje leggen? Ja, je kent het wel, hè? Op vakantie kan je echt niet bij het zwembad liggen, omdat de rest in alle vroegte al een handdoek op alle stoelen heeft gelegd. Een Duitse rechter heeft nu bepaald dat de familie recht heeft op een schadevergoeding, omdat het hotel ertegen had moeten optreden. In de voorwaarden van het hotel stond namelijk dat handdoekje leggen verboden is. En het gezin had er al over geklaagd tijdens de vakantie. De ANVR zegt dat er inmiddels veel hotels strengere regels hebben en dat handdoeken na een half uur standaard worden weggehaald door beveiligers.
24: Ik vind dit fantastisch, want dit is zo effing irritant. Ja. Niet normaal. Ik heb het vorig jaar nog meegemaakt.
23: Schandalig.
24: Ja, zat ik echt in een heel fijn, goed hotel. En dan, je gaat daar natuurlijk toch naartoe. Ik was natuurlijk met Emma en die wilde lekker zwemmen. En dan ga je rond een uurtje of 9 à 10, dus echt niet laat of zo. En dan zijn er gewoon geen stoeltjes meer. Je kunt gewoon nergens meer zitten.
23: Ik haal het gewoon weg. Ik ga je nog sterker vertellen. Ik heb het ooit gehad bij een hotel in Barcelona. We hadden onze spullen neergelegd. Wij lopen weg. Dit is de andere kant van het verhaal. En we komen terug. We waren even een drankje gaan halen. En er zitten opeens Japanners op mijn bedje. En ik zeg, excuse me, maar ik heb mijn handdoek hier neergelegd. En mijn spullen, mijn boeken.
24: Oh, dus jij bent het handdoek?
23: Ja, nee. Dat heb jij gedaan. Want we lagen er al. Ja. Dus het was niet zo dat we er niet waren. En ze weigerden gewoon om weg te gaan. Toen hebben mijn broer en ik hebben die Japanners in het zwembad gegooid.
24: Nee.
23: Met stoelen en
24: al. Dat was een goede voor feiten fabel geweest. Ja.

0: wat je gisteravond hebt gemist op tv. Ja, met daarin moeten we ons nou zorgen maken over het Hantavirus. We gaan het zo meteen horen.
1: Oké. Okay.

0: gordijnen gaan open. Het zonlicht komt je kamer binnen en de dag kan beginnen. Nou. Dit is een liedje wat er toch wel op een of andere manier goed bij past. Hallo.
1: Ben jij een poëtische bij?
2: Ja, hè? Ja, ben je uitgeslapen?
0: Met dit liedje, ik krijg dat gevoel een beetje.
2: Druk eens een, verkeerd knopje. Anders zijn we van slag.
0: Oh, dat komt nog wel.
3: Hey, wat hebben we allemaal gemist gisteravond op tv? Een hoop, Hannelore.
4: Ja, zeker. Naomi, een van de slachtoffers van Ali B, was gisteren bij RTL Tonight. Ze was onherkenbaar in beeld en met vervormde stem vertelde ze haar verhaal. En hoe ze na 8 jaar wachten denkt over de uitspraak van Ali's celstraf.
5: Ik zei toch dat ik niet gek was? Ja, ik kan niks anders zeggen dan dat, want je ziet het nu zelf ook. Ik had gewoon gelijk. Die man, hij is verkrachter.
4: Ook zei ze dat ze helemaal zwart is gemaakt door Ali's advocaat.
5: Hij liet het echt lijken alsof ik een of andere drugsverslaafde labiele hoer ben die iedereen en alles kapot maakt. Terwijl dat niet zo is.
2: Jeetje, het raakt me echt dit. Ja. Als ik dit zo hoor.
1: Ja, wat moet dat meisje afgezien hebben, hè? Afgelopen jaren. 8 jaar lang.
2: Heeft ze 8 jaar lang dit moeten doorstaan? Door al die vooroordelen die je dan krijgt, ook als vrouw zijn. Ik denk ook dit voor vrouwen ook echt hopelijk een soort van opluchting moet zijn. Dat je dus ook soms dus dit kan winnen en in het gelijk gesteld kan worden. En al die vrouwelijke vrouwen die dus zitten te luisteren nu en die ook twijfelen om ga het doen.
1: Ja, praat erover.
2: Want het heeft toch uiteindelijk zin.
1: Nou, en wat heel belangrijk is, niet alleen maar doe aangifte, maar ook praat erover met mensen. Want we zien ook in deze zaak dat bijvoorbeeld het steunbewijs heel belangrijk is. Hè? Dus dat meisje heeft ook gesproken met anderen en Ellen ten Damme ook. En daardoor is hij veroordeeld.
2: Het is ook uniek, want Ellen ten Damme heeft zelf geen aangifte gedaan. Klopt. De OM heeft daar zelf de hand in.
1: De zaak van gemaakt.
2: Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurd is eigenlijk. En ook een precedent, wat heb ik het gisteren met die hele leuke strafrechtadvocaat erover gehad, Veerle Hammerstein, die zat bij Eva. Ze zegt, dit is ook heel goed dat je voor al die bekende Nederlanders die denken dat ze hiermee weg zijn gekomen. Ja. En ook moet ik wel even zeggen, de schoen wringt toch enorm bij mij dat er sommige mensen weg zijn gekomen met hele kwalijke zaken.
1: En wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, ik ga geen namen noemen, maar er zijn dus bekende Nederlanders mee weggekomen met dingen die gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen.
1: Bedoel je Marco Borsato?
2: Bij wijze van spreken. En dat de schoen wringt. En ik heb toch ook het idee, en ik ben absoluut geen Ali B-fan, dat het ook heeft meegespeeld dat hij van Marokkaanse komaf is. Dat er een soort van beeld is moeten worden geschept van we gaan een voorbeeld stellen. Het wringt een beetje bij mij. Weet je, aan de ene kant denk ik van terecht. Hij is veroordeeld, hij is nog hoger gestraft. Maar er is iets in mij wat zegt een soort van het voelt een beetje ongemakkelijk. Hmm. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nou ja, nu jij het zo uitlegt. Want je zegt eigenlijk van Marco Borsato is vrijgesproken.
2: Begrijp je? De publieke
1: maar dat waren ook wel hele andere feiten.
2: Waren andere feiten, maar er zijn hele kwalijke zaken.
1: Want Ali B. is veroordeeld voor verkrachting.
2: Ja.
1: Dat is toch wel een heel groot verschil.
2: Het is heel verschil, maar als je als volwassen man in bed gaat liggen bij een naakt meisje waarvan je de wetenschap hebt, is dat ook een kwalijke zaak. Het is gewoon waarschijnlijk dan geen strafbaar feit, maar het is wel heel smerig.
1: Dit is jouw onderbuikgevoel.
2: Ja, dat is mijn onderbuik. Dus er zit een bepaalde soort van, ja, ik weet niet hoe mensen hierover denken, maar
1: Ja, goed, hij is vrijgesproken, het recht heeft gesproken.
2: Het recht heeft gesproken, maar of het echt recht is, dan moeten we, dat zal de toekomst uitwijzen.
4: Ja. Okay. Ja, en waar jij je ook zorgen over maakt, Gordon, is het Hanta-virus. Ik zei het al eerder, 1 op de 3 Nederlanders maakt zich daar ook zorgen over. Viroloog Ab Oosterhuis die vertelde bij Pauw en de Wit dat het virus een stuk minder besmettelijk is dan corona. En dat we ons niet echt zorgen hoeven te maken.
6: Dus die besmettelijkheid van mens op mens is waarschijnlijk relatief laag. En natuurlijk moeten we maatregelen nemen omdat mensen besmet kunnen raken. Zeker ziekenhuispersoneel. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Ja. Maar we moeten er rekening mee houden dat het voor de hele bevolking eigenlijk niet echt een gevaar is.
2: Oké.
4: Nou ja, als Ab het zegt. Hè?
2: Ja. Ja, hij is viroloog. Altijd, hij zit altijd aan de wijn. Die
4: en dermatoloog Annick Vommers die vertelde bij VI een mop over een oud mannetje, Jan, die steeds allerlei dingen door elkaar haalt.
7: Heb je nog wat leuks meegemaakt afgelopen week? En dan zegt Jan, nou, de zuster heeft mijn pijp gepikt. Of was het andersom?
0: Ja.
1: Is dit nou een vrouw die je moet vertelt in VI?
4: Ja, het is ongelooflijk.
1: Wat gebeurt er hier nou? Ja. Ik ben helemaal van zorg. Ja.
0: Ik vind het wel heel leuk. One of the guys.
1: Het is ongelooflijk. Ja.

0: In om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Alpe d'Huez. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Hè? We hebben een grote veiling met allemaal hele toffe items.
1: Ja, een van de veiling items is de speciale editie van de Playboy met Vrouwtje.
0: Ja.
1: Die is goed terechtgekomen.
0: Die is heel goed terechtgekomen. Er is goed op geboden. En dat is belangrijk, want we willen zoveel mogelijk geld ophalen voor de Alpe d'Huez. Maar wie heeft die veiling gewonnen? Nou, diegene is hier in de studio.
2: Oh,

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Het goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
15: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Aan het begin van de laatste werkdag van je werkweek. Gordon en Vrouwtje op Radio 10. Maar eerst het nieuws van 7 uur. En dat krijg je van Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen. Wat zei je?
19: Goedemorgen.
18: Oh ja.
19: Als je mijn microfoon aanzet. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van een keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt er woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks toch sneller ongewenst worden verklaard. Asielminister Van den Brink werkt aan een nieuw wetsvoorstel. De Telegraaf schrijft daarover. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in asielbeleid, maar de Eerste Kamer veegde dat toen van tafel. En een hackersbende heeft sites van een paar universiteiten weer overgenomen. Op webpagina's was even een bericht van de groep te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar zei eerder nog dat het allemaal veilig was na een eerdere hack van die bende. De Vrije Universiteit heeft nu uit voorzorg alle systemen maar losgekoppeld. En dan het Radio 10 weer. Het is droog en vooral in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt en het wordt zo'n 18 graden.
20: Er is verkeersinformatie, Vrouwtje.
21: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 2 vertragingen op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Zevenaar en IJsselbrug 9 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik 19 minuten.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Laat het hier zijn.
5: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.

0: Whitney Houston. Mocht je wekker net zijn gegaan, dan heb je net je eerste kopje koffie gezet terwijl je ontbijtje klaarmaakt. Gordon en vrouwtje zijn bij je deze vrijdagochtend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag de dag van de release van Gordon en Replay met Me Love You. Over een uurtje, vlak na achten, treden ze hier op. Ben je zenuwachtig, Gordon? Vind je het spannend?
2: Nee, joh, ben je gek.
0: Ja, wordt leuk.
2: Het is alleen maar leuk en gezellig. De jongens zijn in ieder geval gearriveerd.
1: Ja, die zijn het niet gewend om zo vroeg op te staan. Zijn ze wel een beetje goed bij stem vandaag? Zijn ze een beetje al aan het oefenen, denk je?
2: Ja. Die jongens zijn altijd goed.
1: Nou,
2: hey, en heb jij trouwens gezien hoeveel jouw veiling-item voor de Alpe d'Huez jouw Playboy-nummer heeft opgebracht voor die actie?
1: Ja, ik heb het gezien.
2: Niet te geloven.
1: Het is echt 501 euro.
2: Ja, eerder deze week spraken we namelijk geile Berry in onze uitzending. Ja, hij was driftig aan het meebieden. En vertelde ons toen al hoeveel hij ervoor over had.
3: Nou, zeker wel 500 euro.
0: Nou mooi.
2: Heetje, nou.
1: Oké, okay, nou.
2: Zo duur ben je aan nooit verkocht. Ja, slecht nieuws alleen voor Berry. Hij vist achter het net, want wie de Playboy wel heeft bemachtigd, dat hoor je zo meteen. De winnaar schuift hier aan in de studio. Hij is er al trouwens, met zijn vrouw ook.
1: Ja, heel gezellig.
2: Hoe ze dat gaan verdelen, die Playboy.
1: Dat je uit elkaar scheuren.
2: Ja, nou, dat ben jij wel gewend.

0: 10 jaar. We gaan ons de komende maand inzetten. Samen met jou om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Alpe d'Huez.
1: Ja, samen naar de toppen zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
2: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
3: Ja, we doen dit onder andere voor Paul en zijn team. Vorig jaar is zijn vrouw Yvette overleden aan de gevolgen van endeldarmkanker. En jij kan dit team helpen door te doneren. Het lijkt ons heel mooi om namelijk 10.000 euro te kunnen overhandigen aan Paul voor dit fantastische doel. Elke euro is welkom en ga daarvoor naar radioteam.nl/doneer.
1: Ja, mocht je wat meer dan een euro over hebben, dat kan natuurlijk altijd. Dan is er ook nog een veiling. En via radioteam.nl/doneer kan je meebieden op onze veiling items. En dat zijn echt niet de eerste de beste hoor. Vrouwtje, jij hebt een vrij persoonlijk item. Je kon namelijk 2,5 dag lang bieden op een gesigneerde Playboy... Ja. Van meer dan 150 jaar geleden.
3: Ja, van voor de watersnoodramp.
1: En de winnaar is aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt het afgelegd tegen Barry. Ja. Hey, hoe blij ben je met de Playboy?
4: Ja, superblij.
1: Ja, hè?
3: Ja, ja, en had je ook een bijzondere reden om mee te bieden voor het goede doel?
4: Dat sowieso. Ik vind het gewoon belangrijk dat gewoon die ziekte weggaat.
3: Ja.
4: Elke euro die telt.
1: Ja, ja.
4: Simpel is het.
1: Hey, nou, vertelde jij net even buiten de uitzending dat je op de binnenvaart zit. Hè?
4: Wij verkopen de pompen ervoor.
1: Oké. Maar het lijkt mij dan, waar ga je zo'n Playboy hangen? Hang je die dan ergens op kantoor of op het toilet?
4: Nou ja, ik moet mijn vrouw aankijken.
3: Ja, want Peter heeft zijn vrouw meegenomen. Hè? Die zit hier ook achter te filmen ondertussen. Die steekt haar duim omhoog.
1: Ja.
4: Nee, ik denk dat...
3: Waar mag je hem ophangen? Boven het bed?
1: Nou, wat ik zou doen, omdat het best wel uniek is. Het is echt 25 jaar geleden. Ik zou een mooie lijst of zo gewoon maken. En dan toch die...
4: Als ik wel van plan.
1: Ja, en dat je gewoon een soort kattenluik ervan maakt.
4: Zoiets, ja.
0: Een luik.
1: Een kattenluik.
3: Hey, boven het bed. Oké. Okay,
1: nou, ja, het is tijd om hem te signeren.
3: Ja, ik heb hem hier liggen. Hij valt bijna uit elkaar. Dat is natuurlijk is niet waar. Hij is gewoon in een hele goede staat. Ja, dit is hem, Peter. En ik ga hem voor je signeren.
5: Waar wil je dat ze de handtekening zet? Want we willen natuurlijk niets van vrouwtje missen door die handtekening.
1: Ja, zou je misschien een klein snorretje kunnen tekenen ook?
3: Nee, ik zet hem gewoon hier overheen. Waar mag hij van jou? Hij is van jou. Waar wil je hem?
1: Ja,
3: hier een beetje in het midden. Ja.
1: Hey, en het is wel waterproof, hè, die stift.
4: Ik wel, ja. Het is wel fijn.
1: Het is wel fijn. Hey, Peter, je steunt hiermee een belangrijk deel van de... Heb je nog meer items gewet op de veiling?
4: Ik heb ook op die van Robert van Beckhoven.
1: Oh, die bakcursus?
4: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind je wel wat weg hebben van een bakkersjongen.
4: Oh,
1: ook.
4: Oh leuk.
1: Ja, dat is een compliment, hoor.
4: Ja.
1: Nou, hopen dat je daar ook mee scoort.
3: Ja, maak het zo af, want het is een heel verhaal. Ja, dus ik ga meteen even rustig afschrijven. Maar ik vind het fantastisch wat je hebt gedaan, Peter.
4: Ja, dank
3: je
4: wel.
1: Ik vind het super dat jij dat nog kan, die hieroglyphen.
3: Ja, ik kan dat. Ik kan dat. 501 euro voor Peter, voor de Playboy. Hartstikke goed. Wil jij ook meebieden op andere veiling-items? Zoals bijvoorbeeld een billboard langs de A20. Een mystery box van Gijs Staverman. Of meerijden met hapjes en drankjes op de tram bij Erik de Zwart. Nou, hoe leuk dit. Ga naar radioteam.nl/doneer. En bied mee op de site van vakantieveilingen. En breng een bot uit voor het goede doel. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Hè, voor de Alpe d'Huez.
1: Dankjewel, Peter, voor
3: je
1: komst.
3: Dankjewel.
4: Jullie bedankt dat ik
1: mocht. En je vrouw ook. Hè?
3: En jouw vrouw Mandy. Bye bye. Dankjewel.

0: John Secada bij Radio 10. Just another day. En ik heb nog nooit iemand met zo'n brede glimlach de studio zien.
1: Ja, gezellig en leuk. Ja, hij is helemaal blij. En dan worden wij natuurlijk blij van. Ja, en een lekker bedrag voor de Alpe d'Huez. Dat is natuurlijk waar het om gaat allemaal.
0: En zo zijn er nog veel meer mooie dingen waar je op kan bieden. Radio10.nl/doneer.
1: Ja, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
2: Onder andere drie hele verrassende tips voor je gezondheid.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
10: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn

0: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
2: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
5: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoey!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
4: De meeste, de beste aanbiedingen.
3: Amster!
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: Vandaag je laatste kans op tickets voor Treasure, hè? De Bruno Mars Tribute Band. De winnaars van het tv-programma Tribute Battle of the Bands vorig jaar. Op 31 oktober staan ze in de AFAS Live. Jij kan daar gewoon bij zijn. Hoor je de oproep, dan reageer je met het woordje tickets via de app van Radio 10. Terwijl Gordon aan het soundcheck is. Hè?
12: Ja, die staat al beneden met replay. Die staat lekker te zingen.
11: We moeten vaak een stukje gaan beluisteren. Maar eerst heb ik het weer voor je. Het is droog, wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten wat zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. En het wordt zo ongeveer 18 graden.
12: En aan het Radio 10 verkeer, er zijn 4 vertragingen. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug 20 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lunetten 5 minuten door een auto met pech. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek 5 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps 8 minuten.
11: Sterkte als je erin staat. Deze vrijdagochtend 1 minuut over 7:30. Gordon en Vrouwtje op 10 en Hannelore met het nieuws.
13: Minister-president en D66-leider Rob Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 een laffe daad. Politici laten zich niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven gelukkig ongedeerd.
12: Godzijdank. Ja. Toch wel heel eng dat er mensen in dat gebouw waren.
13: Voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en HAVO-leerlingen gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn. En voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk.
12: Nou, ik vind het goed.
13: Namens heel Radio 10. Ja. Succes, carrières. Jullie
12: kunnen het. Veel succes.
13: Ik kan me dat tegen mijn eigen dochter. Oh, ik vind het zo spannend.
11: Ik kan me dat gevoel nog zo goed herinneren. Dat van die druk die je ervaart bij je eindexamen. Hoe was het voor jou, vrouwtje?
12: Ja, dat is natuurlijk 100.000 jaar geleden. Maar ik weet dat nog wel, die spanning. En mijn dochter Emma, die is inderdaad nu eindexamen gaat ze doen vandaag, Nederlands. En die vindt het ook heel spannend. Ja,
13: dus ik had zo'n faalangst. Ik had echt diarree. Ik was overgeven. Alles. Na de derde keer zei de surveillant, ga nu maar alleen naar de wc. Dat mag wel. Want die moesten dan het voor gaan staan voor dat wc-hokje.
12: Ja.
13: Zo gênant.
11: Ja. Oh, en dat was het moment dat je je speakbriefjes erbij kon pakken.
12: We hebben ook een hele lijst gekregen. Hè, wat dan wel en niet mag tijdens het examen. Ze mogen bijvoorbeeld kauwgom meenemen. Je mag bepaalde voedingsdingen mag je meenemen. Maar je mag weer niet smakken en kraken. En ze hebben een hele lijst hebben ze gekregen.
13: En een woordenboek Nederlands mag ze ook hebben. En toen zei mijn dochter, dat is heel handig, want die heeft ook bijvoorbeeld filosofie. En die kan in het woordenboek, wat ze erbij mag houden, opzoeken wat de stroming ook alweer zijn. Want dat betekent. Dat wordt uitgelegd in het woordenboek.
12: Ja, ook Gordon is weer aangeschoven.
14: Ja, sorry, ik moest even repeteren. Het klinkt als een klok.
12: Ah, fijn.
14: Ja,
11: dat is goed om te horen.
14: Nog.
12: Ah, je hebt nog een anderhalf uur. Hè?
5: Ja, nee, komt goed.
13: En ik kwam nog drie nieuwe onderzoeken tegen over een gezonde leefstijl, die ik zelf nogal verrassend vind. Allereerst blauwe bessen. Ja. Die zijn verrassend goed voor je brein. Het regelmatig eten van blauwe bessen kan de veroudering van je hersenen vertragen. Want het zorgt onder andere voor een beter geheugen.
5: Nou, daar had ik inmiddels al 16 moeten zijn. Want ik eet per dag ongeveer 500 gram blauwe bessen.
12: Blauwe bessen. Ja, dat staat dus ook echt op jouw dieet. Daar begin je ook altijd mee. Je hebt altijd zo'n bakje bij je.
5: Havermout met blauwe bessen.
13: Nou, dat is heel gezond, Gordon.
5: Ja, super.
13: Vrouwen van boven de 40 moeten echt anders gaan sporten. Want vooral krachttraining is belangrijk. Veel vrouwen zijn geneigd om meer aan cardio te doen. Dus rennen of een keer gaan op die cross trainer. Maar als je in de weer gaat met gewichten, levert dat veel meer voordelen op.
5: Ja,
12: ik heb dat inderdaad het onderzoek ook gelezen. Ja, ik word af en toe wel een beetje gek van wat we allemaal moeten doen. Dan is het weer Pilates, dan is het weer een ijsbad. Ja. Nu moeten we krachttraining doen. Ik ben in de war vaak.
5: Ja, volgens mij is het wat je goed voelt.
13: Ja, toch?
5: Ja, wat ik wel geleerd heb, dus nu door het hele trainingsprogramma, patroon, daar hadden wij het net over, dat het minder heftig is, hoeft te zijn dan je denkt. Want zoals nu, dit hele traject wat ik doe, de krachttraining, die kun je eigenlijk met een hele lichte gewicht, kun je zoveel resultaat behalen. En met wandelen. Nou, wat is nou wandelen?
12: Ja, dus wandelen is heel goed. Maar jij hebt het over krachttraining. Ja. Ik denk ook dat wij het gevoel bij krachttraining is meteen van, we moeten aan die gewichten hangen en heftig. En,
5: het weet gaat om de herhalingen.
12: Ja, krachttraining kun je dus ook doen zonder gewichten.
13: Ja, of gewoon bij het shoppen. Heel veel kopen en dan hele zware tassen. En dan gaan die hele winkelstraat door. Ik hou daarvan.
12: De winkelstraat door squatten.
13: Ja, en dan nog de derde. Noten zijn gezond. Want het voedingscentrum adviseert niet voor niks om elke dag een handje ongebrande, ongezouten noten te eten. Maar we weten nu ook wat de allergezondste noten zijn. En dat zijn
5: karrelnoten.
13: Walnoten.
12: Wauw.
13: Ja, die bevatten het meeste plantaardige omega-3 vetzuur en veel polyphenolen. En het is allemaal gunstig voor je cholesterol, bloed.
12: Maar moet je
13: alles
12: wel mee uitkijken, want ik had op een gegeven moment ook zoiets van, noten zijn gezond, maar als je veel noten eet, dat is ook super vet.
13: Ja, gewoon een klein handje elke dag.
5: Ik doe elke dag een handje walnoten. Want dat is dus ook bij het dieet. Dus je hebt wel gelijk. En ik moet eerlijk
13: gelukkig
5: zeggen, mijn noten zien eruit. Nou, echt.
12: Ja. Wij willen niks weten over jouw noten.
11: We gaan het zo even hebben over de Beatles. Daar, die vieren een jubileum, zou je kunnen zeggen, toch?
13: Ja.

0: Sommigen noemen ze de grondleggers van de popmuziek. Hè? De Beatles in 1965 waren ze de allereerste nummer 1 in de Nederlandse top 40 met I Feel Fine. En 5 jaar later hield de band er door constante ruzie mee op. En dat klinkt als de toppers.
1: Het is wel kort bestaan eigenlijk, als je het zo bedenkt.
0: En wij nog lang volgehouden.
1: Het laatste album van de Beatles is misschien wel hun meesterwerk. Want op 8 mei 1970 brachten ze het album Let It Be uit. Vandaag dus precies 56 jaar geleden.
0: Ja, en iemand die superfan is van de Beatles en zelfs gaat toeren met de muziek van de Beatles is onze eigen Roel van Velsen. Goedemorgen, Roel.
2: Goedemorgen, vrouwtje. Goedemorgen, Gordon.
0: Hey. Hey, kerel. Hey,
2: jij bent jullie?
0: Ja, heerlijk. Ja,
1: heel lekker.
0: Hey, wat maakt de Beatles nou zo bijzonder voor jou?
2: Voor mij toch onlosmakelijk verbonden met mijn muzikale band met mijn vader. Dus hij draaide dat. En dat waren de muzieklessen. Dus dat wilde ik ook gaan spelen. Die energie die de Beatles uitstraalde. We hadden VHS-videobanden. En ik zette de Ed Sullivan Show op. En zat zo'n aantrekkingskracht in. Er zat zoveel lol in en spelvreugde. En ja, ze vonden ze zo cool.
1: Ja, dat cool ook. Leuk.
2: Ja. En daarna ging ik met ze mee op reis en ontdekte ik, er is nog veel meer gemaakt. En werden de composities ingewikkelder en gingen ze met orkesten werken. En werd het een hele muzikale ontdekkingsreis voor mij, die zij ook doorgemaakt hebben.
1: Ja. Dus die muziek was bijzonder voor jou, maar dus ook belangrijk als ik het zo hoor.
2: Ja, echt heel belangrijk. Dat vormde echt de basis van mijn vader zei ook, op een gegeven moment zei ik van ik wilde leren zingen. En hij zei, dan moet je dit liedje gaan we dan oefenen. En dan moet je de partij van Paul en die partij van John.
0: Maar dat is gelukt.
1: Heb je daar ook veel muzikale inspiratie uitgehaald, Roel, voor je eigen muziek?
2: Ja, ik denk dat je dat toch wel een beetje altijd in zit. Dat je toch de koortjes die zij daar in stoppen, de 3-4-stemmige koortjes.
0: Ja.
2: Het is toch die neiging moet toch ook wel heel erg. Ik bedoel, je gaat je eigen pad bewandelen, maar dat DNA dat zit daar toch wel diep van binnen. Maar ik denk stiekem dat heel veel muzikanten beïnvloed zijn door de Beatles. Ja. Of ze het nou weten of niet. Maar
0: Het is vandaag, het is 56 jaar geleden dat het album uitkwam, Let It Be. Dat is een extra aanleiding ook voor jou geweest, hè, om deze tour te doen.
2: Nou, het komt allemaal een beetje samen eigenlijk.
0: Ja.
2: Wij hadden eigenlijk meer het besef van, ze zijn 60 jaar geleden gestopt met toeren. Dat is namelijk, dat is dit jaar, 66. En ze hebben zoveel ongelooflijk goede muziek gemaakt. En we kwamen Ruben Heijn tegen en Darien van den Berken, een klassiek toppianiste. En we raakten aan de praat over het instrument de piano. Maar het ging eigenlijk de hele tijd kwamen op de Beatles. En ik dacht, klassiek toppianiste die het over de Beatles heeft. Ruben Heijn, jazz en soulman. Hoe kunnen zij net zoveel liefde voor de Beatles voelen als ik? En zo kwamen we eigenlijk op het idee van de tour. Van, ik wilde gewoon dat de mensen die gesprekken die we hadden ook konden horen. Van, ik leerde de Beatles eigenlijk op een andere manier kennen, doordat ik het door hun oren hoorde. Van, ze wezen me op liedjes die ik wel al heel goed kende. Maar van, luister eens, hier zit iets. Dit is bijna Bach wat je hierin hoort, toch?
0: Dat Let It Be Me is ook wel eens in een klassieke versie opgenomen. Dat klinkt ook echt als Bach.
1: Ja.
2: Of bijvoorbeeld Aretha Franklin die Let It Be zingt. Ja, daar word je ook helemaal
0: gek. Ja,
2: dat komt zo goed. En dat smaakte gewoon zo naar meer. En dat zijn we gaan uitbouwen. En dat is dus de tour Music and Wonders of the Beatles geworden.
1: En wat kunnen we allemaal gaan verwachten, Roel? Wat gaan we zien als we naar het theater gaan?
0: Ja.
2: Ja, een concert waarin we de Beatles eren. Maar ook, wat ik ook heel erg geleerd heb van de Beatles is dat zij experimenteren erop los. En dat is hun leukste eigenschap, denk ik. Ze namen zichzelf niet super serieus. Maar gingen met heel veel musicaliteit en lef en lol en energie gingen ze muziek maken. En dat gaan wij eigenlijk ook doen, maar dan met het repertoire van de Beatles. Maar we gaan dus wel ook andere versies maken. En we gaan ook wel
0: Ja, ze hadden ook continu bonje, hè, Roel? Dat
2: ja, ja. Ja, het was die documentaire die gemaakt is tijdens de opnames van de wat het album Let It Be uiteindelijk zou worden. Daar zie je dat ook in. Maar je ziet ook, en dat is echt wel een uniek ding, het staat op Disney Plus. Het is de 6 uur documentaire. Maar er zit een moment in dat je McCartney bijvoorbeeld Get Back ziet schrijven. Daar zijn we een beetje bij. Ja, dat is te gek. En je ziet ook de lol van een bandje, gewoon, het is de grootste band van de wereld, maar ja, die met elkaar in een ruimte zit en gewoon lol maakt en danst en een scheet laat en er is iemand te laat en er stoot iemand een bak koffie om. Gewoon zoals ieder bandje repeteert. Dus het was ook wel heel erg, dacht ik, oh wauw, zo repeteren wij ook. Weet je wel. Dus,
1: nou, zoals ieder bandje, maar wel met legendarische muziek. En we gaan Let It Be ook draaien. En ja, binnenkort dus in het theater, vanaf 21 mei... Music and Wonders of the Beatles met Roel van Velsen, Ruben Heijn en Daria van der Berken. Dankjewel.
0: Succes, Roel.
1: Succes.
2: Fijne ochtend.
0: Bye-bye. Hoi.

0: Rain en Sing It Back. En over zingen gesproken, Gordon, hoe is je stem?
1: Ja, heel goed.
0: Ja, een beetje opgewarmd.
1: Heerlijk, ja, zeker.
0: Net even de soundcheck gedaan, want zometeen...
2: Ja, Gordon en Replay hier op het podium. En,
1: leuk, hè, jongens.
2: Ik heb er veel zin in, want jullie gaan jullie heerlijke nieuwe single spelen. Milobio, maar ook Never Nooit Meer. Vind ik zo leuk. Dat was in de tijd, ik weet het nog goed, eigenlijk dat ik die Playboy net weggeef. uit die Playboy-tijd was het iets.
1: Eind jaren 90.
2: Eind jaren, ja, dit was begin 2000.
1: 20 jaar geleden. Zo leuk. Dat is toch niet te geloven.
0: Live op het podium, dames. Ja.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: www.chateaumeiland.nl.
1: Het goed!
2: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Goedemorgen, Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10 met Gordon. Zometeen live op het podium, samen met Replay. Maar nu eerst het nieuws van 8 uur, Anne-Lore.
7: Goedemorgen. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven gelukkig ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Argentinië heeft nog niet in beeld wat de bron is van de Hanta-besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid moet nog duidelijk worden waar de 2 Nederlanders precies zijn geweest die pas aan het virus overleden. Ze trokken 4 maanden lang door Zuid-Amerika voor ze op cruise gingen met het schip Honius. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. En later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. En dan het Radio 10 weer. Het is droog en vooral in het noorden en oosten veel zon en het wordt zo'n 18 graden.
8: En er is verkeersinformatie, vrouwtje.
9: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 3 vertragingen op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 15 minuten. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek, 21 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal, 13 minuten.
10: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Jordan samen met Replay. En wie staan daar bij dat podium, vrouwtje?
1: Ja, ik sta hier met Gordon en Replay. Grappig om jou een keertje zo in deze rol te zien, Gordon. Ja, en ze zijn terug, jongens. Ze zijn terug, Gordon en Replay. En hoe? 25 jaar geleden hadden jullie natuurlijk de grootste hits. Hoe is het, mannen, om weer zo met elkaar op het podium te staan?
2: Nou ja, me love you, alleen maar liefde. We zijn zo blij dat we... Het was wel even, ik zou je zeggen, want het is na 25 jaar.
1: Ja.
2: En dan denk je toch altijd van, gaan de mensen dat nog wel leuk vinden? Weet je, want we hebben natuurlijk zoveel hits uitgebracht samen.
1: Ja.
2: Maar volgens mij waren de reacties wel heel erg
3: superleuk.
2: Goed.
3: Superleuk. Ja, en de sound is bewaard gebleven. Dat is het belangrijkste.
1: Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Want ik heb zelf hele warme herinneringen aan heel veel liedjes van Gordon en Replay. En het was echt een beetje in de tijd van, wat ik net zei, Costa en zo.
2: Wat is je favoriet?
1: Heerlijk. Never Nooit Meer. Ja, die gaan jullie zo meteen, spelen. Maar hebben jullie een leuke herinnering van die tijd? Want jullie hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Ik zie hier al lachende gezichten. Ja, even één ding. Ja, leuke anekdote.
3: Sam, noem eens wat.
2: Ik vond Israël heel leuk toen.
3: Ja, we zijn toen bij het Eurovisie Songfestival geweest met Marleen. Trad daar toen op met One Good Reason. En wij waren te gast bij Paul de Leeuw.
1: Okay.
3: Kan je het nog herinneren?
4: Ja, superleuk. We zijn toen voor het eerst naar de Klaagmuur geweest.
1: Daar voelde jij je helemaal thuis, Gordon.
3: Ja, je was bij me thuis.
1: Heerlijk, we gaan zo meteen jullie fantastische nieuwe platen, Me Love You, horen. Maar eerst gaan we terug in het verleden. Ja. Een heerlijke, warme gevoelens naar een van mijn lievelingsplaten.
3: Oh, speciaal
1: live,
3: voor jou.
1: Speciaal
2: en
1: voor mij.
2: Veel luisteraars.
1: En voor heel veel luisteraars. Live hier in de studio. Gordon en Replay met Never Nooit Meer.

0: elkaar never nooit meer los.
1: Woe! Ja.
2: Oh, heerlijk. Jongens.
0: En dat op de vroege
1: lekker.
2: Oh, wat lekker. Ik sta helemaal te genieten. Ik voel me weer helemaal...
1: Hij ging lekker,
2: 20.
1: Hè?
2: Oh, heerlijk. Ja, oh, heerlijk. Fijn dat jullie er weer zijn, jongens, met z'n allen.
1: En straks een nieuwe, hè?
2: Straks een nieuwe plaat, Me Love You. Ja. Maar jullie hebben eerst nog iets fantastisch wat jullie bekend willen maken. Hè? Want we zijn nu natuurlijk de hele tijd bezig voor de Alpe d'Huez. Dit geweldige doel voor Paul en Yvette. Het doel wat wij steunen. Ja. En jullie hebben een heel mooi
1: veiling item
2: in te brengen.
1: Ja. We gaan twee mensen heel erg blij maken. Die krijgen een speciale VIP-treatment bij het concert van Replay. 9 oktober, waar ik speciale gast ben. En daar worden mensen helemaal in de watten gelegd. En die kunnen bieden op dit arrangement. En dan krijgen ze ook een meet and greet. En foto's, dus alles krijgen ze erbij. Röntgenfoto's krijgen ze ook na afloop. Feit dat ze geweest zijn.
2: Jullie mogen heel dichtbij komen bij de mannen. Ja,
1: ja, en Mark is vrijgezel, dus ze blijven ook een nachtje slapen.
2: Het is ook een oproepje meteen. Heel leuk. Zometeen, het is het geweldige veiling item. En zometeen Me Love You van Gordon en Replay.
1: Dankjewel.
2: Zometeen.
1: Tot zo. En kijk voor de veilingen op radio10.nl/doneer.

0: podium met replay en de nieuwe single natuurlijk. Maar eerst...
1: Shownieuws.
2: Tijd voor je dagelijkse portie. Shownieuws, Hannelore, wat speelt er allemaal in showbiz? Volgens mij zijn het alleen maar rechtszaken.
3: Ja, iedereen had het gisteren natuurlijk over Ali B. Hè, die in hoger beroep 3 jaar cel heeft gekregen voor 2 bewezen verkrachtingen. Maar er gaat nog een BN'er de cel in. Vastgoedondernemer Peter Gillis. En daarom komt er geen nieuw seizoen van Massa is Kassa. Hij kreeg van de rechtbank een werkstraf van 60 uur... voor het mishandelen van zijn ex-partner Nicole Kremers. En hij is veroordeeld wegens belastingfraude. Maar hij had zelf niet meteen begrepen hoe lang hij de gevangenis in moet.
4: Ja, ik vind het gewoon 1,3 miljoen. En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
5: 12 maanden zitten.
4: Nou, weet je niet wat?
6: Ja, ja? 18, waarvan 6
4: 12, ja, nou.
3: Nou ja, half jaar. Ja.
2: Ja, weet je wat het gekke is? Die man is een paar maanden geleden bij me geweest. Een hartstikke aardige man. Maar het is natuurlijk zo krom als een hoepel... dat je voor 60 uur werkstraf krijgt... voor het mishandelen van een vrouw, die ook bewezen is. En dat je anderhalf jaar gevangenis
3: voelt dat
2: krijgt,
3: scheef, hè?
2: Voor een economisch delict. Nou, dat is toch bijna gewoon niet uit te leggen, mensen.
7: Ja. Maar goed, dat is met veel strafzaken.
3: Ja, zo werkt dat eenmaal met de rechtszaken. Maar ja.
2: Ook de positie is onhoudbaar natuurlijk. Ook qua SBS natuurlijk, om dit nog langer een podium te geven. Want het is... veroordeeld iemand.
7: Als iemand veroordeeld is, dan wordt het wel
2: lastig. Niet dat je daar nooit meer een kans hoeft te krijgen. Maar het is natuurlijk in deze, met dit licht op deze zaken, is het natuurlijk gewoon niet meer te houden gewoon.
7: Ja. Dus, maar goed, misschien ooit.
2: Ze hebben ook gezegd, Talpa, dat ze geen nieuw seizoen meer maken van Massa is Kassa.
7: En als iemand zijn vrouw heeft mishandeld, dat vind ik toch ook wel goed.
2: En als je de details hoort van die mishandeling, ik vind het nogal heel heftig, hoor.
3: Ja, en niet alles is dan weer bewezen, maar inderdaad, het heftig verhaal.
2: Ik vond het heel heftig.
3: Ja. Iets leuks dan. Na 20 jaar komt de Staatsloterijshow terug met een nieuwe presentatrice, Helene Hendricks. In het tv-programma spelen liefdeskoppels tegen elkaar om 100.000 euro te winnen. Is het eigenlijk wel een goed idee voor je relatie?
8: Nou, het is wel een relatietest. Ja, want je gaat tot het uiterste. Maar ik kan je alvast verzekeren, ze zijn allemaal nog bij elkaar. Dus dat is een mooi uitgangspunt.
7: Maar hoe?
2: Is het niet een ouderwetse televisie? Want vroeger werd het door Mark, hoe heet het ook weer? Die dokter had...
3: Mark Klein Essink
2: werd het gepresenteerd. Het is natuurlijk wel uit de stal van de Showbiz Quiz en weet ik veel wat.
7: Ja, heerlijk, toch?
3: Ja, dat wil je juist. Maar dat is een tv-show.
2: Het werkt niet.
3: Jawel.
7: Nou, dat weet ik niet, hoor, of dat niet meer werkt. Ik denk dat mensen ook wel weer behoefte hebben aan dit soort televisie. Ja, een relatietest, ik moet er zelf niet aan denken.
3: En ik ben ook echt benieuwd hoe het eruit ziet nu. Het schijnt een heel nieuw hip decor te hebben.
2: Ja, ik had het dan anders genoemd als ik het had gepresenteerd. De Zaadloze Reisshow.
7: Ja, we zijn blij dat jij dit programma niet presenteert, Gordon. Elke avond rond 11 uur op SBS6. Shownieuws.

0: Het zijn Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two.
1: Ranking de hits.
2: Jouw kans op €250 weer lekker met Ranking de hits. Raad of een hit voor of na een bepaald jaar dan komt. En het is vandaag de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough.
3: That is my personal favorite. It's one of a kind animal. It's just extraordinary to see in the jungle of Bali.
2: Ja, we horen hier een fragment van Sir David Attenborough. Live. Ja, hij spreekt hij maakt de mooiste de natuurdocumentaires natuurlijk. Hè. En er komt binnenkort ook weer een nieuwe van hem uit. Our Story heet die. Daarom luisteren we even naar deze hit.

0: Daan.
1: Aan Daan, de producer van dit programma.
2: I'm like a bird. Oh.
1: Ja. Was Birdje. Dit een hit voor of na 1995? Als je het weet, stuur het dan in via de app van Radio 10. En misschien win je wel €250 zo meteen.
2: Ja, en we hebben ook het nieuws met Hannelore.
3: Koop je een nieuwe auto, er moeten straks 3 nieuwe dingen in zitten. Je hoort zo welke.
4: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft deze week

0: de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop... Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
3: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
2: Die andere stuiterbal daar.
3: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar Greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
11: Greets. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
15: Goedemorgen, vandaag je laatste kans op tickets van 10 voor Treasure, de Bruno Mars Tribute Band, 31 oktober in AFAS Live. De hele dag door kun je de oproep van de band voorbij horen komen. Hoor je ze, dan gebruik je de app van 10 en reageer je met het woordje tickets. Gordon, het weer.
16: Ja, het Radio 10 weer. Vandaag droog en wisselend bewolkt, af en toe zon bij 18 graden. En de verkeersinformatie, een rustige ochtendspits.
17: Ja, zeker. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 2 vertragingen op dit moment. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 16 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en best 6 minuten.
15: 2 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel jij op in de nieuws?
18: Het is nog niet duidelijk wat het motief is achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. Door de klap raakte het gebouw beschadigd, maar de ongeveer 30 jongeren die binnen waren hebben gelukkig niks. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt uit cijfers van vacature-site Indeed. Door nieuwe Europese regels mogen vage omschrijvingen zoals marktconform salaris of goede beloning vanaf volgend jaar niet meer. En dat moet loondiscriminatie tegengaan. En ook vragen over het salarisverleden mogen straks niet meer. En grote bedrijven krijgen een rapportageplicht over loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
17: En waarom is dat? Dat niet...
18: Nou ja, om dus die loondiscriminatie tegen te gaan.
17: Ja, precies.
18: En ja, je moet gewoon eigenlijk meteen concreet weten als je ergens op wil gaan solliciteren wat je ongeveer kunt verwachten qua salaris. Ja, het is raar dat er alles zo vaag over gedaan wordt.
16: Ja, dat is gewoon niet gek.
18: Ja. En krijg je binnenkort een nieuwe auto? De Europese veiligheidsregels worden steeds verder aangescherpt. En dat is positief, want onze wegen worden daardoor veiliger. Maar het slechte nieuws is dat het zorgt voor duurdere auto's. Vanaf 1 juli moeten nieuwe auto's een zwarte doos hebben. Die snelheid, het gebruik van je gordel, Gordon, en stuur- en remacties vastlegt. Ook krijgen de nieuwe auto's een ander remlicht, waardoor duidelijk te zien is dat een auto hard remt ineens. Dus dan krijg je nog een extra waarschuwing. En ook een camera die jou in de gaten houdt, waardoor je meteen een waarschuwing krijgt als je niet op de weg let.
16: Maar dat heeft hij van mij al.
18: Ja.
16: Hij is zo irritant.
18: Ja.
16: Word wakker staat er dan.
18: Ja, precies. Word wakker, Gordon.
16: Ja, maar echt.
18: Ja, maar het geldt alleen voor nieuwe auto's. Hè. Dus als je een occasion koopt na 1 juli, dan maakt het niet
19: uit. Weet je wat irritant? Dan zit je dus in een baan en dan ga je dus langzaam een beetje naar de zijkant. En dan ga je dus over die streep heen. En dan word je teruggestuurd. Ja. Maar dan denk ik, nee, ik wil dat. Ik wil naar de andere baan.
16: Dat kan niet.
19: Nou, ik word gewoon teruggestuurd.
16: Daar is je richting aanwijzer voor, hè?
20: Ja. Hey, maar even over die zwarte...
19: Oh, wacht even. Dus als je... Hey. Oh, dus als je die aanzet, dan doet hij dat.
16: Nee, inderdaad. Ja.
18: Nou. Maar ook als je over de spitsstrook rijdt en je denkt, ik wil hier rijden, en er staan van die schuine strepen, dan denkt mijn auto ook, hé, hey, je zit verkeerd. Ja, en dan moet ik ook tegensturen.
16: Even over die zwarte doos in de auto.
18: Ja, ga jij nog even over de zwarte doos
16: praten? Nee, maar dat is natuurlijk heel gek. Toch?
18: Hoezo?
16: Nou ja, ik bedoel, het is hetzelfde als met een vliegtuig. Ik bedoel, het is toch heel raar.
19: Het is toch goed dat er is? Want dan weten ze toch precies, dan kunnen ze toch reconstrueren wat er is gebeurd als er iets misgaat.
16: Nou, voor een auto een beetje hoog gegrepen, maar goed.
19: Nou ja, maar er gebeuren echt heel veel ongelukken.
18: En alles is elektronisch in zo'n auto nu. Dus als ook kan worden bijgehouden of je gordel droeg en hoe hard je reed. Ja. Prima toch? Lijkt mij weinig discussie
16: en moet
18: dan.
16: Het echt een zwarte doos
18: zijn. Het moet een zwarte doos zijn, Gordon. Oh, ja.
15: Ga je zo meteen even naar het podium?
16: Nee, ik ga nu. Wil jij ranking alleen spelen?
19: Ik speel ranking alleen. Ga jij lekker zingen met de mannen van Replay.
15: Heerlijk. Doe je zo meteen. Eerst Madonna, like.

0: Lovely Day.
1: Ranking the hits.
2: Ja, dat gaan we vandaag spelen met Jan uit Landsmeer. Wat leuk. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen, vrouwtje.
2: Ja, wat leuk. Ik zeg ja, wat leuk, want ik kom ook uit Landsmeer.
0: Jij woont dus in dat, Landsmeer, inderdaad.
2: Ja.
0: Maar kennen jullie elkaar dan? Of,
2: ja, weet ik niet. Nee. Kennen we elkaar, Jan?
3: Nee, ik volg je wel op Instagram. Maar ik bedoel niet, ik heb je wel eens bij de tent gezien op Koningsdag.
2: De tent.
0: Ja, zeker.
2: Ja, de tent is een begrip in Landsmeer.
0: Oh ja.
3: Ja, en op Koningsdag, vorige afgelopen Koningsdag.
2: Ja, ik stond te verkopen in de straat.
3: Samen met je vriend.
2: Ja, met Jordi. Ja,
0: en Jan, zie jij Frankje wel eens rijden door Landsmeer? ze heeft net bekend dat ze nooit haar richtingaanwijzer gebruikt.
2: Ah.
3: Ja, dat hoorde ik net inderdaad. Maar we hebben geen rotondes in Landsmeer. Dus dat is ook alweer...
0: Dat scheelt weer.
2: Jij bedoelt, het is geen gevaar voor Landsmeer, deze vrouw in de auto.
3: Volgens mij niet, nee.
2: Hey Jan, we gaan lekker spelen. De hit die jij net hoorde, I'm Like a Bird van Nelly Furtado. Was die voor of na 1995?
3: Nou...
2: Ja, lekker nummer,
3: hoor. Maar dat zou zo na 95, als ik het goed heb.
2: Ja, dat is helemaal goed. Uit 2001. Dat betekent dat je de eerste €50 al lekker binnen hebt, Jan. In totaal maak je kans op €250. We gaan lekker spelen, maar ja, maak je een fout... Ja, dan lig je uit het spel, hè, dat weet je. Dan is het keihard. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopper drinkfles. Zullen we lekker snel gaan beginnen?
3: Helemaal goed, ga je
2: voor
3: gang.
2: €100. Jan, was dit een hit voor of na 2001?
4: I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too.
0: Oh, mooi liedje.
2: Ja, mooi liedje. Ja, krijgen we meteen helemaal herinneringen erbij.
3: Ja, met Paul de Leeuw toen. Dat was voor 2001. Twijfel, maar voor 2001.
2: Dat is goed.
3: Yes.
2: Hartstikke goed. Uit 1993 was het inderdaad René Klein.
3: Ja, met
2: klopt.
3: Paul, ja.
2: Ja, met Paul de Leeuw. Tenminste, in zijn programma zong hij dat toen. Ja. €100 heb je al verdiend. Wat gaan we doen, Jan? Stoppen of doorgaan?
3: Oei. Mag ik stoppen?
2: Natuurlijk mag dat. Ja, dat is natuurlijk een hartstikke lekker bedrag. Ik snap het wel.
0: Nou, oké. Okay.
3: Ja, daarom. Ja.
2: €100, wat ga je ermee doen, Jan?
3: Nou, ik ga eind mei een paar dagen naar Limburg. Dus dan kunnen we dat mooi meenemen.
2: Dat begrijp ik helemaal. Dan kan je lekker Limburg onveilig maken met die €100. Nou, hartstikke lekker bedrag. Jan, ik wens jou nog een hele fijne dag. En ik zie jou in het Landsmeerse.
3: Oké, okay, dankjewel, vrouwtje.
2: Ja, wil opzij springen als ik eraan kom met de auto.
0: Kijk aan, ja, nou, signaleer
3: dat moet sowieso wel.
2: Oké, doei Jan.
3: Doei.

0: Jurgen en Alice, DJ Better Off Alone bij Radio 10.
1: Ja, ze zijn terug. Gordon en Replay. Kan je bijna niet ontgaan zijn. Vandaag is de release van hun nieuwe single. Ach, wat is het toch een lekker nummer. En natuurlijk vindt de radioprimeur plaats hier in zijn eigen ochtendshow op Radio 10. Hier zijn Gordon en Replay live in de studio met Me Love You.

0: dankjewel.
1: Oh, lekker jongens. Zo. Heel, heel goed gedaan. Wat een lekker nummer. Blijft echt in je hoofd zitten. We hebben hier lekker gedanst in de studio. Dankjewel mannen. Ja, zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. En er zitten weer ook heerlijke nummers in.
2: Ja. Zometeen op Radio 10. Pleasure.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
15: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
16: Wat goed!
17: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
18: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
21: Hey, bedankt.
22: Merci.
20: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Amster!
24: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
23: Yes!
24: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
23: Play.
24: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
23: Zoé!
24: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
23: Yes!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Amster!
25: Radio. Schok, ik denk, mijn god.
26: Mij toch, och.
25: Ik denk, wat is dat nou?
26: Nou, het is de vrolijke vrijdag van Radio 10... met een uur lang meezingers in de Guilty Pleasure Party. Na het laatste nieuws, Hannelore, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland... dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jetten noemden de aanslag een laffe daad van intimidatie. Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers. Dat zegt het CBS. En dat aantal is al een jaar of 5 stabiel. Het zijn vooral vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Beth Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. En na een uitbarsting van een vulkaan op een Indonesisch eiland worden 20 wandelaars vermist. De vulkaan spuwde een rookwolk zo'n 10 kilometer de lucht in. Reddingsteams zijn op zoek naar de wandelaars. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor de rook. En dan het radioteam weer. Het is droog en vooral in het noorden en oosten veel zon vandaag. En het wordt zo'n 18 graden.
26: 2 vertragingen gemeld door Flitsmeister op Radio 10. De A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug 18 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom Breda voor Breda West. Een vertraging daar van een half uur.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snieprootjes 10 stuks voor 1,99 en AH...

Shoep Shoep Song in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ja, een hele goede vrijdagmorgen. 8:07. Martijn hier. En toch altijd een heerlijk moment de vrijdagmorgen. Dan gaan we zo kruipend aan het einde van de werkweek. En in het weekend kun jij de wekker even laten weten wie de baas is, om het zo maar even te zeggen. Met natuurlijk weer een uur lang alleen maar meezingers. En zometeen kunnen de stoelen op kantoor of in de woonkamer aan de kant. We nemen een voorschot op het weekend met Dan Hartman. Relight My Fire komt eraan. Ook de zomer uit je speakers met Alvaro Soler. Maar eerst Muts.

Ach, wat lekker, Martijn, schrijft René via de app van Radio 10. Ten Hartman hoorde je met Relight My Fire in de Guilty Pleasure Party. En dan weet ik niet of je het komende weekend buitenactiviteiten hebt gepland, maar doe dat vooral. Het blijft namelijk droog de komende dagen en dat is niet toevallig, want de lente van 2026 behoort tot nu toe tot de top 3 van de meest zonnige lentes ooit gemeten. Dus zonnebril op en lekker gaan. En vanaf maandag wordt het dan weer frisser en gaat het ook weer regenen. Maar goed, dat maakt voor de tandartsassistent niks uit, want daar is het namelijk altijd lente. Gekroond door de Guilty Pleasure koning van vanmorgen, dit

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
9: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Even over later.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Oh, sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes.

0: type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Zometeen ga je op de vrolijke vrijdag van Radio 10... Maar eerst even een blik naar buiten. Het is droog en ja, zo is genoeg. Droog en wisselvallig. Droog en wisselend bewolkt met hier en daar wat zon. Temperatuur vandaag maximaal 18 graden. Dan 7 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de drie langste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 19 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. En staat op de hoog voertuig. Vertraging 24 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda voor Breda-West.

Henk, leuk dat je meedoet. Ik had alleen een gordijn even dicht gedaan. You can leave your head on van Joe Cocker in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En de mannen waar ik juist een petje voor afneem zijn de mannen van Treasure. Je weet wel, die onlangs de tribute Battle of the Bands wonnen op SBS6... en een muzikale ode brengen aan Bruno Mars. Vandaag maak je nog kans op tickets van 10 voor een show. Vindt plaats in de AFAS Live op 31 oktober. Hoor je de oproep? Houd dat in de gaten. Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, heb je 2 tickets van 10 te pakken. En dan pak ik even het woordenboek erbij. En ik blader naar de H van... Hekken!

de Guilty Pleasure Party. Martijn Koopman.

Automatic. En mocht het nou vandaag bij jou niet helemaal op de automatische piloot gaan, hou je dan vast aan het volgende. Op vrijdag is onze productiviteit op het werk het laagst. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wij op vrijdag gemiddeld 20-35% minder taken voltooien dan op andere werkdagen. Kortom, je bent niet de enige. Hou je vast aan simpele dingen zoals even het openen van een kurk, het laten zakken van het mandje in de frituurpan of je favoriete liedje aanvragen in Alles Mag Natuurlijk na 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen op Radio 10. En dit is La Solitudine van Laura Pozzi.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Are you drinking my Mullermilk protein?
5: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Ik hoop dat Peter Gillis deze spot gehoord heeft. Het is bijna 10:00, vrolijke vrijdag van Radio 10 met RWM zometeen. En UB40 na het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
16: Goedemorgen. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag... was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen om politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw... Sorry hoor, zit even wat in mijn keel. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw... die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. Ik hoop geen Hansa. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Naast de klachtenlijn komt het LAX dit jaar ook met een eindexamen stresslijn. Volgens het LAX ervaren leerlingen namelijk vaak prestatiedruk... onder meer door social media en minder persoonlijke aandacht op school. Met die lijn kunnen ze erover praten. De eindexamens zijn vandaag voor zo'n 185.000 middelbare scholieren begonnen. Het Radio 10 Weer, het is droog en wisselend bewolkt. Met wolken en zon wordt het vanmiddag zo'n 18 graden. Maar in het zuiden kan het 20 graden worden.
15: Flitsmeister met 4 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 18 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijsoord staat een vrachtauto met pech, vertraging 20 minuten. En de A50 Apeldoorn-Ossen ook voor Grijsoord, een vertraging van een kwartier.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks.
0: Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, maar je thuis.

Alvast een voorschotje op het komende weekend. Je eerste rode wijntje vandaag. Toverdrank die hoofd en hart helpen te ontspannen. Ja, Martien, dat weten we ondertussen wel. Red Red Wine van UB40 op Radio 10 op de Vrolijke Vrijdag. Het is 8:08. En vandaag maak je nog kans op tickets van 10 voor Treasure, de winnaar van de Battle of the Bands van SBS6. 31 oktober treden ze op in de AFAS Live. En daar spelen ze de grootste hits van Bruno Mars. Hoor je de oproep? Stuur dan pas tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan ga je dus 31 oktober naar de AFAS Live voor Treasure met 2 tickets van 10. Zometeen Billy Ocean in eerste 1000 miles. Dit is Vanessa Carlton.

wees eerlijk, hè. Voor altijd jong blijven. Dat willen we allemaal natuurlijk, hè. Er zijn heel veel bedrijven die al een hoop geld daar verdienen. Maar mocht je nog niet het geld hebben voor die dure cremmetjes en zalfjes, dan kun je bijvoorbeeld ook verjongingskuurtjes gebruiken uit de oudheid. Wat dacht je van placenta-cremes? Een papje gemaakt van moederkoek, wat blijkbaar fantastisch is om je huid helemaal strak te houden. In Engeland en Frankrijk aten ze vroeger in de middeleeuwen gemalen Egyptische mummies. Die zouden mystieke krachten bevatten die je jong houden. En in India had je zoiets als de urine-therapie. Ja, ik zeg het zo en het is precies wat het is. Je dronk namelijk de urine en dat zou je jong en fris houden. Nou, vooral niet fris, maar jong in dit geval natuurlijk, hè. Ik zou zeggen, doe met deze informatie waar je zin in hebt het komende weekend. Strak richting de vrijdagmiddag om 12 uur natuurlijk. Alles mag op vrijdag met Jeroen Nieuwenhuizen met jouw favoriete muziek. Staat nu klaar op spoor nummer 10, Train.

0: Breakfast Live. Alle info op radio10.nl. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: geven. Lidl, je verdient het.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
3: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
2: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl, sterk werk.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
22: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
23: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Wij zijn Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avos Live. Daar wil je toch bij zijn?
25: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure.
26: Op de vrolijke vrijdag van Radio 10 hoor je zo meteen Line Marlin met Sitting Down Here. Maar eerst gaan

0: arme meid. Ze zit er al 26 jaar. Liedje kwam namelijk uit in 2000. Misschien dat iemand dus een schop onder de kont moet geven. Lina Marlin met Sitting Down Here.
1: Tickets van Dien.
0: En we hebben contact met Didi uit Tilburg. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Treasure, hoe heb jij ze ontdekt?
2: De eerste keer dat ik ze zag was in Uden. Dat was voordat ze meededen met de Battle of the Bands.
0: Oh joh, jij bent zeg maar de ontdekker van Treasure ook gelijk. Ja.
2: Nou, nee, niet echt.
0: Nee, oké. Je hoorde de oproep inderdaad. Wat heb je toen gedaan?
2: Ja. Ik heb tickets gehad.
0: Nou meis, fantastisch. Ik heb heugelijk nieuws, want je gaat ze weer zien.
2: Helemaal geweldig.
0: Je hebt namelijk 2 tickets van 10 gewonnen voor Treasure in de Avals Live op zaterdag 31 oktober. En misschien herkennen ze je nog wel, hè? Dat je even zwaait. Zelf. Oh, je hebt ze nog een uur.
2: Misschien wel.
0: Ja, wie weet. Hey, Didi, mooi weekend en lekker genieten. Veel plezier met de tickets.
2: En dankjewel. Fijne uitzending.

0: De Mavericks op Radio 10. Er komen vanmorgen heel veel vragen binnen over de
1: Alduzes veiling.
0: 4 juni gaan duizenden mensen de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. En daarvoor is de actie Alpe d'Huez en jij kunt je steentje bijdragen door mee te doen aan de
2: veiling.
0: Aan de veiling. En tegenover mij zit Nicola Ruijs. Nico, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent een beetje onze veilingmeester, want de vraag is natuurlijk waar kan je op bieden via radio10.nl/doneer. Nou, wat heb je allemaal staan?
3: Er zijn best een hoop leuke dingen. Je kan een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Daar kan je dus 2 weken lang je eigen boodschap op laten staan. Staat nu op €758. Dat is geen geld voor zoiets.
0: Nee, cool. Je kan ook huwelijksaanzoek opzetten bijvoorbeeld. Of de groetjes van Ruud of whatever. Wat je wil natuurlijk, hè?
3: Ja, een meet and greet met Gordon en Replay. Plus tickets voor een optreden. Is nog niet zo duur, tientje.
0: Oh dus, joh, meet and greet met Gordon.
3: Ja,
0: is leuk hoor. Ik zie hem meet and greet hem elke morgen. Dus €10, daar kan ik wel wat bij natuurlijk.
3: Ja, is dat het waard?
0: Ja, zeker. Okay. Zeker. Altijd goede verhalen en goede grappen, joh. Gaat lachend thuis toe.
3: Oké, nou, die staat nu op een tientje, dus daar kan absoluut wat meer bij. Maar het hoogtepunt is natuurlijk het all-inclusive feest voor 50 personen. Met als klap op de vuurpijl niemand minder dan Tino Martin die daar komt optreden. Wordt wel opgeboden hoor, €5.000 staat hij. Maar dat is natuurlijk helemaal niks. 50 man, eten en drinken, locatie en Tino Martin.
0: Jeetje mina. Doneer dus voor het goede doel. Doe dat via radio10.nl/doneer. En dan, ja natuurlijk Nico, daar gaan we. Hè?
4: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: 11 uur, Nicola Ruijs met het laatste nieuws. En kerel, wat heb je zo meteen voor de hele natie in petto?
3: Ik wil graag tegen het kabinet zeggen, het kan wel. Je moet alleen even luisteren. Wat precies kan en hoe dat moet.
0: Nou, als Nico het zegt, nou, dan moet je opletten natuurlijk. Zometeen op Radio 10, maar eerst Donna Summer. Dit is I Feel Love.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Radio 10.

0: live.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zometeen in 4x1. Krasse mannen van rond de 80 die de komende zomer hun 25ste album gaan uitbrengen. Maar eerst altijd fris en fruitig. Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius. Niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hanta-virus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikie de Wambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is ook deels afgesloten. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zegen voor de partij Reform UK van Nigel Farage. En in een klein dorpje in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. Het kan dus wel. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. En de burgemeester heeft de smaak echt te pakken. Er komen namelijk ook windmolens, waardoor mensen gratis van alles kunnen opladen. Nou, dat is toch een mooie manier om zo met je zonnepanelen en je burgers om te gaan.
3: Het is de eerste keer dat ze in Frankrijk zo vooruit lopen, denk ik.
4: Ja, maar het kan dus wel, blijf ik herhalen. Goed, het weer is het een beetje voor zonnepanelen hier. Nou, droog, wisselend bewolkt, wolken en zon, 18 graden. Maar in het zuiden is het 20 graden.
3: Flitsmeister met 8 vertragingen, dit zijn de 3 langste. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 21 minuten. De A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat een auto met pannen. Vertraging 14 minuten en de A58 Vlissingen de Bergen op Zoom voor de Kreekrakbrug is een ongeluk gebeurd. Vertraging 17 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
6: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Schops is erbij, Noah en ook onze buschauffeur.
1: Goedemorgen, Martijn Koopman.
0: Han de Jong.
1: Bijna weekend. Woehoe!
0: Ja, dat is de spirit op de vrolijke vrijdag van Radio 10. En voor Lionel Richie hoorde je U2 met Pride. Het is 11 minuten over 11. En dat betekent dat je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt. Artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een paar krasse knarren van rond de 80... die de komende zomer hun 25ste album gaan uitbrengen. Maar eerst de zomertrack van 2019. Het werd het meest beluisterde nummer op Spotify. En er was geen hitlijst in de wereld waar het niet in voorkwam. In een hoop landen stonden ze ook bovenaan. En ik heb het net even geteld, ik ben er net klaar mee. Het zijn 52 landen geweest, waaronder bij ons in Nederland. Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita is vandaag de eerste in 4 keer.

0: dit zijn gasten van rond de 80, de Rolling Stones. En ze hebben blijkbaar nog nooit gehoord van geraniums.
1: Nee.
0: Want ze werken nog altijd keihard door, ze treden op, maken nieuwe muziek. En de komende zomer komt er een compleet nieuw album uit, hun 25e. Painted Black uit 1966, vandaag de tweede in 4x1. Met nog twee nummer 1's te gaan, zometeen een boyband uit de Zero's die nog altijd volle zalen trekt. Welke het is, hoor je zometeen. Maar eerst gaan we naar het Songfestival van 1981. Het Verenigd Koninkrijk deed mee in Dublin en deed

0: John en Blue, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Nummer 1 uit 2003. En die gasten van Blue treden nog steeds op 43 shows dit jaar in totaal. En aankomende zondag kun je ze zien in Tilburg. Over een half uur begint de vrijdagmiddaglunch met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op vrijdag. Dus gooi alles ook gewoon even hup aan de kant. Want het gaat namelijk om jouw favoriete liedjes. Laat aan Jeroen weten wat hij zo meteen na 12 uur kan draaien voor je. Doe dat via de gratis app van Radio 10. En zie het als een tractatie voor jezelf of voor iemand anders.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie.

0: en een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ja, zometeen voelt het al als het weekend met The Weeknd. Sherbert komt eraan met House Head, maar eerst Can You Feel It? Dit zijn de Jacksons.

0: Om 12 uur natuurlijk, zoals elke dag, met Jeroen Afternoon. En vandaag weer Alles Mag op vrijdag. Collega Nico Daruis, ja. Je bent van Alle Markten Thuis. Kun jij nog even vertellen wat er zometeen gaat gebeuren en wat jij als bijdrage kunt leveren als je nu Radio 10 aan hebt staan? Nou,
1: ik wil vooral even echt een dringend verzoek doen. Kom op, geef even wat door. Geef leuke, vrolijke vrijdagmuziek door. Doe het, er is ruimte, want Jeroen heeft geen platen in zijn playlist staan. En we willen namelijk alleen maar lekkere, fijne, vrolijke hitjes draaien. Of hitjes, knallers! Ja, dat kan je doorgeven. En als je dan de grootste knaller hebt, weet je wat je dan krijgt?
0: Nou, ik neem aan de Babberamme broodtrommel.
1: Ja, jij kent het programma.
0: Ja, inderdaad. En je kan goed verkopen. Hij zou zelf op de markt kunnen staan. De Albert Kuip zou die niet meer staan, Nicola.
1: Doe het nou.
0: Doe het gewoon. Laat weten wat Jeroen kan draaien. Grijp je kans misschien vandaag voor de allereerste keer via de gratis app van Radio 10. Typ het in.

0: Clips of the Heart op Radio 10. En vanmorgen werd bekend dat ze in een kunstmatig coma ligt na een spoedoperatie aan haar darmen in Portugal. En dat hebben ze gedaan om haar herstel te bevorderen. Nu staat er eind mei een tour gepland, maar hoe dat gaat lopen, zou beginnen in Malta. Wat wel gaat beginnen, zo meteen na 12 uur, is Jeroen Nieuwenhuizen!
1: Jongens, wat hebben jullie hard gewerkt als ik zie wat er binnenkomt allemaal.
0: Zo. Een moeilijke keuze zo meteen. Laat weten wat Jeroen zo meteen voor je kan draaien na 12 uur in Alles Mag op vrijdag. Tractatie voor jezelf en natuurlijk ook voor een ander. En laat dat weten via de gratis

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 Plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster!
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post...
12: en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Een hele goede middag kunnen we stellen. Het is 7 seconden geleden dat die vrijdagmiddag aanbrak. En dat vieren we zometeen met Alles mag op vrijdag. Nu het nieuws, Nicola Ruis.
20: Goedemiddag. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste wonen verblijfplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en ook of die alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd en de mensen die in het pand aanwezig waren bleven allemaal ongedeerd. Nederland voelt zich verantwoordelijk voor alle passagiers op het cruiseschip waar meerdere mensen overleden zijn aan het Hantavirus, en niet alleen voor de Nederlanders. Het schip komt dit weekend naar de Canarische eilanden, zegt zorgminister Hermans.
21: Nu is het zaak, als die boot hopelijk in de loop van zondag aankomt in Tenerife, dat we de Nederlanders aan boord en natuurlijk ook alle andere mensen zo snel mogelijk naar hun eigen land kunnen vervoeren.
20: En Nederland werkt ervoor samen met Spanje en andere organisaties.
22: Waarom voelen we ons verantwoordelijk voor deze boot? Dat heb ik even gemist.
20: Omdat het een Nederlandse boot was.
22: Ach, dat verklaart alles.
20: Dat is een stuk makkelijker. Er zaten ook veel Nederlanders op. Goed, in een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en ook gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook de benzine weer wat goedkoper.
22: Wat?
20: Ja, voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. En diesel kost €2,52. Nog steeds belachelijk veel. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stukje voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Radio 10 weer. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Morgen, dan is het overwegend zonnig en net iets warmer dan vandaag.
13: Nou, dankjewel. Dan gaan we eens even naar de weg kijken. Veel vertragingen rondom de grens met Duitsland. Verder A58 Tilburg-Breda, bij Tilburg-Reeshof 7 minuten en bij Ulverhout 5. Vlissingerberg op Zoom, Krikkelakbrug 15 minuten op de A58. En op de A208 Haarlem-Velsen bij IJmuiden een kwartier.
23: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl. Laat het hier
24: zijn. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
28: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: Leuker met John erbij.
1: Goedemiddag.
0: Ben je nou de babycamera aan het schilderen?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En wil je ook al onthullen wat voor kleur je doet?
1: Nou, één kant wordt blauw, andere kant wordt crème. En er zit al één kant zit al bang op.
0: En gaan we ervan uit dan dat het een jongetje wordt?
1: Ja, ja, daar gaan we zeker van uit.
0: Ja, en je wordt dan niet vader, maar opa voor de tweede keer?
1: Ik word opa voor de tweede keer, inderdaad.
0: Wat leuk, man. Hey, spannende tijd. Ja.
1: Zeker, zeker.
0: En je dochter is zwanger, hè? Gaat het goed?
1: Ja, prima.
0: Ja, alles...
1: Mooi rondduikje.
0: Kijk, eind juni moet het gebeuren.
1: Ja, ja, eind juni, ja.
0: Spannende tijden. Ja, ik weet het van thuis, want wij verwachten er een in juli dus.
1: Ah, kijk.
0: Ja, nee, dat... Leuk. Nou, even doorklussen maar, John. Dan is het op tijd klaar allemaal. Dan is die stress ook een stukje minder. En ja, dan zul je wel wat energie verbrand hebben, John.

0: De vraag is, krijgt John ook een mooi rond buikje?
1: Ja, lekkere bolletjes met kaas en één met leverworst.
0: Oké. Nou, eet smakelijk. En waar gaan we lekker de middag mee aftrappen?
1: The Romantics met That's What I Like About You. Woo!

0: The Braxtons and the Boss. En die draaiden we voor Aniek. Dankjewel. Dat was een lekkere tweede. De voorraad namelijk de Bammerammer. Een goed begin van de middag. The Romantics. What I Like About You. Ja, op vrijdag de 8e van mei zit de lunchshow van Radio 10. Fijn dat je erbij bent. Jeroen Afternoon, 2 uur lang. Net later nog de top 4000 quiz. We gaan dikke 10 uitdelen en een uur lang alles mag om te beginnen. Hè. Wil jij je dochter of kleindochter beroemd maken? Let dan op, Videoland is op zoek naar actrices van 7 tot en met 14 jaar. En dat doen ze voor de serie Maxima. En dat is gezien, heb jij het gezien, Nico?
1: Ja, supergoeie serie inderdaad.
0: Ja, die Delfina Chavez vind ik erg goed, die actrice.
1: En ook heel prettig om naar te kijken.
0: Ja, nee, maar dat bedoel ze, het was een geloofwaardig dingetje gewoon.
1: Ja, nee, zeker.
0: In de serie, ja. Gaat om de rollen van prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. En kleine prinsesjes worden groot, schrijft de streamingsdienst in een oproep op Instagram. Dus dan weet je, dat kun je je daar aanmelden. Nederland telt vandaag de dag zo'n 2500 mensen die ouder zijn dan 100.
1: Zo.
0: Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. En de oudste Nederlandse is nog altijd Bet Smaal uit Capelle aan de IJssel.
1: Betje.
0: Die werd geboren in, let op, januari 1915.
1: 1915.
0: Daar heb je een hoop meegemaakt.
1: Ik heb 2 wereldoorlogen meegemaakt. Jeetje.
0: Als die plaatje aanvraagt voor alles mag, dan kan het wel wat ouder worden. Dan moeten we nog echt even de archieven in. Goedemorgen, het is nu 111, dus nou ja, in goede gezondheid hoop ik. En de veiling voor Alpe d'Huez is nog altijd open. Hè. We halen geld op voor onderzoek tegen kanker. Dat doen we onder andere via een veiling met unieke items, zoals bijvoorbeeld een rit met de Amstertram.
1: De Amstertram, wat is
0: de
1: dat?
0: De Amstertram, yes baby. Dineren terwijl je door de hoofdstad rijdt. Erik die bestuurt dat ding. Oh. Niet dat je denkt van god, moet hij niet gewoon plaatjes draaien? Nee, de man heeft er een opleiding voor gevolgd. Kan het ook goed.
1: Ja, ja.
0: En ik ga mee als conducteur en babbelbox.
1: Oh, wat dus, lachen. Ja, zou ik ook wel willen trouwens.
0: Het is echt heel erg leuk. Ja. Dus kijk op radio10.nl ervoor. Een all-inclusive feest voor 50 personen met een optreden van Tino Martin.
1: Dat is ook vet hoor.
0: Hij heeft die kwaliteit in huis, hè. Dus dat kun je ook scoren. En een meet and greet. En tickets voor Gordon en Replay staat er ook op.
1: Ja.
0: Dus lijkt dat je wat. Kijk op radio10.nl en bied mee. En je vindt het alles natuurlijk ook in de Radio 10 app. Alle informatie is daar terug te vinden. En als je die app toch open hebt staan, joh, doe eens een gooi. Kom maar.
2: Alles mag op vrijdag.
0: Het is natuurlijk de vrolijke vrijdag van Radio 10. Zeggen we altijd, hè. Dat is extra.
3: Gezellig.
0: Ja. Dus er kan een tandje bij. Heb je wat leuks in gedachten? Laat maar weten.
4: Goedemiddag.
0: Dag Ruben.
4: Ik wil graag Suavemente van Elvis Crespo aanvragen. Want daar heb ik zomaar zin in. Het zonnetje schijnt hier nog een beetje een mooie vandaag te maken.
0: Joe, doen we zo meteen, hè. Eerst Carla.
5: Goedemiddag, Jeroen. Wil je van mij Split Ends draaien met Message to My Girl uit 1983? Groetjes, Carla.
0: Ja, komt er meteen aan.

0: dan, Stefan?
1: Lekker liedje met Pitt. Ja. Man, I feel like a woman, want Brad Pitt komt daarin voor. Groetjes!
0: Eerst even kijken wat hier binnenkomt. Is de Corné?
2: Ja, ik wil graag Chai Coltwin horen met Go Like Elijah. Groetjes, Corné.
0: Nou, dat wordt een radiootje harder. Meezingen maar, hoor.

0: €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
13: Tango? Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Altijd tanken met extra korting? Download.

0: Odido-app. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: Ja, niet aanmodderen, gewoon die app openen van Radio 10 en laten weten wat ik moet draaien. Voor Stefan nu, Man, I Feel Like a One. Radio 10.
8: Let's go, girls.

0: Soul to Soul, een paar grote hits gehad natuurlijk. Back to Life onder andere, Keep on Moving was er ook zo in. En deze ook, Get Alive. En die werd aangevraagd door René, die zat lekker in de bus mee te schallen. Zoals we het graag hebben natuurlijk, René. Het is een feestje voor elkaar, toch? Een tractatie voor jou en voor jezelf.
1: Alles mag op vrijdag.
0: En wat hebben we hier? Is dat Theo?
2: Goedemiddag, Jeroen met Theo. Ik zou graag voor Alles mag op vrijdag de Hoeters met Satellite willen horen. Dankjewel.
0: Ja, dat is wel een gezellig op de vrijdagmiddag. Die gaan we zo meteen even doen. En eens kijken wat Marion eerst zou willen.
3: Hey, het nummer wat ik graag wil horen is Band on the Run van Wings.
0: Ja.
3: Het nummer kwam zomaar in me op en ik dacht, die heb ik al lang niet meer gehoord. Dus graag Band on the Run van Wings.
0: Oké.
3: Doei.
0: Yo!

0: kleine tractatie tijdens de lunch. Satellite Hooters op Radio 10. En kijk eens. Dat klokje is weer onverbiddelijk. Het vliegt voorbij. Ontzettend bedankt voor alle leuke berichten die ik heb binnengekregen. Heel veel aanvragen, ook nog een hoop van die audioberichtjes en zo. Bewaren we allemaal, want maandag is om 12 uur weer een nieuwe ronde natuurlijk. Eentje nog dan, van Herma.
1: Danza Kuduro van Don Omar. Heerlijk nummertje, vooral als de zon schijnt. Einde bericht.

0: Martial.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
20: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
22: Kippie.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ja, ja. Radio 10. En zometeen de top 4000 quiz.
1: Woehoe.
0: Oh, dacht ik ook, ja. Groen Afternoon vervolgt na het nieuws van Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Universiteiten hebben hun studie-apps uitgezet na de grote hack bij de leverancier van de Canvas software. Hackers hadden de apps waarmee studenten opdrachten kunnen inleveren en cijfers in kunnen zien overgenomen. Eerder hadden ze al namen en mailadressen te pakken gekregen. De universiteiten proberen alle lessen wel gewoon door te laten gaan. De man die is opgepakt voor de explosie in het D66-kantoor in Den Haag is 37, zegt de politie. Of het een politieke aanslag was, is nog onbekend. Maar justitieminister Van Wil zegt wel dat het er ook in de politiek nu soms veel te verhit aan toe gaat.
3: Er zit heel veel spanning in de maatschappij. Nou, dat rekenen wij ons als politici ook aan. Wij moeten ook bijdragen aan het verlagen van die temperatuur. Of het nu gaat om het asieldebat of dit soort aanslagen op politieke partijen. Dat brengt ons echt niet verder.
2: Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Binnen waren tientallen mensen en die zijn allemaal ongedeerd gebleven. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is het nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag helemaal dicht en het CBS heeft ook last van de schade. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een dronecrash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat extra moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is nog niet duidelijk. Radio 10 weer vanmiddag. Een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het is 18 tot 20 graden. Morgen dan overwegend zonnig en net iets warmer dan vandaag.
0: Lekker. Zo'n dag voor moederdag kun je nog even mooi genieten, hè?
2: Ja.
0: Zondag kun je lekker binnen gaan zitten.
2: Zondag lekker binnen, lekker iets kijken.
0: Dan hebben we vertragingen. A12 Oberhausen-Arnheim voor de IJsselbrug. 40 minuten inmiddels. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht. 34. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 37 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
28: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
29: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
30: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.

0: Katy Perry, I Kissed the Girl. Ja, het is er weer voor, hè. Op een bankje in het park, lekker.
1: Top 4000.
0: Jezelf weten natuurlijk, je kan ook meedoen met...
1: De Top 4000 quiz.
0: Dat is ook interessant, want dan kun je 4 prijzen meepakken. En dat is onder andere een fijne cap. We hebben een DOB Plus radio, een Radio 10 Bammer Rammer Broodrommel. En de...
2: Zonnebril.
0: Ja, heel goed. Kan voor jou zijn. Wil je meedoen, dan heb je even de app nodig van Radio 10. Als die op je telefoon staat, open dat ding dan nu en geef het antwoord op deze oefenvraag. De Vrijmibo komt eraan natuurlijk. En dan trekken we weer een flesje open. Zo'n hele jongen met een witte kop. In de top 4000 vinden we ook een geestig flesje. Wie staat er in de lijst met Genie in a Bottle? Weet u dat? App dan nu de naam. Zo snel mogelijk en speel mee zometeen. Dat gaat al vrij snel gebeuren, kan ik je vertellen. Over een pakken beet gewoon wegleggen neer. 6 minuten hier op Radio 10 dus. Over een minuutje of 6 kun je gaan strijden voor die prijzen.

0: welkomen, Dick. Goedemiddag, Dick.
1: Hi, Jeroen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: 80's en 90's hits, daar moet het over gaan volgens jou, hè?
1: Ja, dat vind ik, ja.
0: Ja, dat is
1: wel
0: dus
1: een beetje mijn...
0: Dat is je hoekie. Dat is je hoekie.
1: Ja, mijn hoekie, ja, zeg maar. Waar het allemaal begon, zeg maar. Ja.
0: En als we in die decennia rondspeuren, wat zijn dan echt artiesten die eruit springen voor jou?
1: Oh, zoveel. UB40, U2, Dire Straits. Ja, echt van alles wat.
0: Nou, dan zit je hier wel lekker bij Radio 10. Zeg maar, tot 4000 ook natuurlijk. Er zijn heel veel lekkere dingen in.
1: Absoluut, ja. Ja, heerlijk. Ja.
0: Onvervraagd ging niet over een plaat uit de ethies. Maar misschien wel,
1: nee.
0: Ja, misschien wel uit de 90's, dat ligt er maar aan wat je antwoord is. Genie in a Bottle, hè? Van wie is dat?
1: Ja, ik dacht te weten van Christina Aguilera.
0: Dat is zeker goed, Christina Aguilera.
1: Mooi.
0: Ja, dat was haar doorbraakplaatje.
1: Ja.
0: Toen nog een brave meid. Hè?
1: Ja.
0: Daarna werd ze wat ondeugender. En toen werd het weer heel netjes. Ja. Toen ging ze weer mooie dingen zingen. En goed, 99 dus. Genie in a Bottle. En daarmee ben jij aan de start van een nieuwe editie van de Top 4000 quiz. We gaan 4 vragen stellen aan je. Als je ze allemaal goed beantwoordt, is alles voor jou. Lukt dat niet? Nou, dan kijken we naar wat je wel goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je ook.
1: Ik ga mijn uiterste best doen, Jeroen.
0: En dat bouwt op, hè. We beginnen met het brilletje, dan krijg je de cap. Dan daarna de Bamarama broodtrommel. En als klap op die welbekende vuurpijl, de DHB Plus Radio.
1: Helemaal geweldig.
0: Ik wens je veel succes en veel plezier ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is internationale dag van het Rode Kruis. In de top 4000 geen Red Cross, maar wel een andere cross. En die maakte onder andere Sailing en Ride Like the Wind. Hoe heet die heer?
1: Rod Stewart?
0: Nee, het is gewoon... Oh. Hij heet toch Cross? Dat zeg ik toch net?
1: Oh ja, oh ja.
0: Het is zijn voornaam dan.
1: Christopher Cross?
0: Wat zeg je?
1: Christopher Cross?
0: Ja!
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Chris Cross had ook gekund, maar... Hey, Chris Cross had ook gekund, maar die had al één hitje.
1: Ja,
0: maar die broek hebben die broek omgekeerd, weet je niet? Nou, goed, anyways, door met de gelul. Vandaag vieren we de 51ste verjaardag van de man die in de top 4000 staat met Hero, Do You Know, Bailamos, Escape and Tired of Being Sorry. Wie is de jarig?
1: Even denken, hoor.
0: Ja, dat doe maar even denken. Ja. Dat is goed, hè. Hier in Nederland had hij gewoon Erik Kerk geheten.
2: Dat is wel waar, ja.
0: Ja.
1: Even denken, hoor. Goeiedag.
0: Ben je aan het googelen? Je bent aan het googelen, hè?
1: Stik het. Nee.
0: Ja,
1: nee,
0: denk
1: nee,
0: eerlijk nee, zijn. Nee. Nou,
1: ik
0: zeg maar.
1: Ik kan hier een weetje doen.
0: Je weet het niet. Nou, we hebben twee. Dat was Enrique Iglesias.
1: Ja.
0: Maar dan krijg jij eens een lekker introotje te horen. Wil ik van je weten, hoe heet dit nummer? Luister maar even, het is alleen maar beat dit en dan komt er zo'n gitaar in. Dan heb je...
1: Dat is Bluff.
0: Wie is dat?
1: Bluff.
0: Ja, Bluff, maar welk nummertje?
1: Oh, alles is liefde.
0: Alles is liefde, zegt hij. Is dat goed, jongens?
1: Ja!
0: Nou, hè.
1: Ja.
0: Zwak geloven naar de nieuwsdesk, daar zit hij, Nicola Ruijs.
2: Ja, klotsende oksels, liters Red Bull en zenuwachtige pubers die over het schoolplein lopen. Het is namelijk vandaag voor het eerst de eindexamendag, de eerste eindexamendag vandaag. Filosofie voor de HAVO, kunst voor algemeen, VWO, wiskunde en bedrijfseconomie. Nou, oh ja, en we krijgen ook nog Nederlands HAVO. Ik ben blij dat ik er niet hoef te doen, want ik kom er nauwelijks uit. Op 11 juni, dan is het allemaal afgelopen, dan krijgen ze de uitslag te horen. Ik kan me nog zo goed herinneren aan die tijd hoe vreselijk spannend dat was.
0: Nou.
2: Als ik zeg dat ik 4 jaar eindexamen heb gedaan, dan bewijst wel waarom ik het zo spannend vond.
0: Ja, begrijp ik, ja. Nou ja, ik weet niet, hoe was bij jou eigenlijk precies daar? Ben je al een tijdje afgestudeerd, toch, Dick, of niet? Dick.
1: Ik ben al een heel poosje afgestudeerd.
0: Ja, precies. Kan je nog wel herinneren hoe die tijd was? We hebben met die eindexamens of niet?
1: Ja, heel vaag.
0: Oké.
1: Heel vaag.
0: Ik vond het ook... Ik had heel erg mijn best gedaan in het begin van het jaar en halverwege. Zodat je dan ging rekenen van... Oh, hier kan ik een -3 voor halen. Daar een 2 is ook genoeg. Dat was wel lekker, jongen. Dat ben je gauw klaar.
1: Ja.
2: Ik had het precies andersom.
1: Zoiets, ja.
0: Ik dacht, ik ga niet meer zitten blokken met dat mooie weer. Want het is natuurlijk in het voorjaar. Dat is weer om buiten te zijn. Moet je niet achter de boeken gaan zitten. Nou goed, anyways.
2: Goed.
0: In de lijst staat een man die volgens zijn eigen songtekst kansloos is bij een schoolexamen. Okay. Luister goed, Dick. Don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about a science book. And don't know much about the French I took. Dat is een nummer van Sam Cooke. Maar hoe heet dat nummer?
1: Ja.
0: A. Wonderful World. B. Wonderful Life. C. Wonderful Days.
2: Ja, je kletst dwars door...
0: Ja, je moet niet kletsen, dit. Je moet luisteren zijn. Ja, dus nou, nog een keer. A. Wonderful World. B. Wonderful Life. Of C. Wonderful Days. Kiezen.
1: Wonderful Life.
0: Wonderful Life. Wonderful Life. Nee, dat was van Black. Ja, en Wonderful Days was van Charlie en Theo. Nee, dit was toch echt Wonderful World wat dat zocht, hè? Maar goed, dan rekenen we af. Twee prijzen.
1: Wonderful World. Ja.
0: Hey Dick. Je hoeft je toch niet te schamen, man. De helft had je wel. Ja, zo is het ook natuurlijk. Radio 10 Zonnebril en Radio 10 Pet. Daar loop je lekker mee door aan meiden binnenkort.
1: Alsjeblieft. Helemaal. Super. Gezellig, ja.
0: Ja, er zit wat vertraging in de lijn. Maar dat is opgelost bij deze, want we gaan ophangen.
1: Ja, ik hoor het.

0: 1 mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
19: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
20: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
22: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
23: Ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.

vast aan de muur zaten met een draadje. Gehuurde videobanden moet je terugspoelen en verder kijk je gewoon naar wat er op dat moment op tv is. Dus er is geen Netflix, maar wel een internetmodem dat eerst 10 minuten herrie maakt voordat je op het World Wide Web kon gaan surfen. Ja, dit moeten de jaren 90 zijn. Waarin je ook heel voorzichtig meezingt, want het is een guilty pleasure met dit Duits-Amerikaanse gezelschap op nummer 2181 in de top 4000 van 2025.

na 3 uur ga doen. Ik ga lekker tickets van 10 weggeven voor de band Treasure, de coverband. In de AFAS Live op 31 oktober aanstaande. Even goed de oproep in de gaten houden, hè. Zodra je die hoort, heb je...

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Nieuw voor de kippiepan, de Dippiebar. Met 3 heerlijke sausjes.
8: Kippie.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl. Radio.

0: Vi.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Na het weekend met uren van lang leven, de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk Dan Hartman, Beyoncé, wie weet wel van Jay-Z en Lynyrd Skynyrd. Na het nieuws, hier is Martijn Nijhuis.
9: Asielminister Van den Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plaatsen auto's kunnen stilzetten. Dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden die vaste controles maar niks. Onder meer door de files en de ongelukken die daardoor soms ontstaan. Premier Jetten heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het Hanta-virus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jetten dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Dat merkt dit weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. En AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtold. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtold heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Het radioteam weer. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is er nu zo'n 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon en wat warmer, 18 tot 22 graden.
8: Dankjewel. 34 files. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. Een half uur extra reistijd daar. A12 Oberhausen Arnhem voor Velperbroek, 40 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Zwolle Zuid, 24.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.

0: Madonna op Radio 10. Who's That Girl was dat?
1: Tickets van 10.
0: Hallo Arthur.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij een geluksgetal, Arthur?
2: Ik denk 16 uur als ik naar huis mag.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Ja, en wat is de helft van 16?
2: 8.
0: Ja, en laat het vandaag nou 8 mei zijn. En dat brengt jou ook geluk, want jij wilt tickets van 10 hebben voor Treasure, toch?
2: Dat klopt.
0: Nou, die heb je bij deze te pakken. Gefeliciteerd. Je bent erbij op 31 oktober aanstaande in Avans Live. Treasure!
2: Hartstikke mooi, ik ben hartstikke blij.

hebt coverbands. En je hebt tribute bands.

0: Havas Live. Alle info op radio10.nl.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden.

0: De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Frankfurt, eind jaren 80. In een kleine studio werken producers Michael Münzing en Luca Anzilotti aan een nieuw danceproject. Gewoon twee mannen tussen stapels apparatuur op zoek naar een sound die harder klinkt dan alles wat op dat moment uit de speakers komt. Maar een sterke beat alleen is niet genoeg. Dus zoeken ze verder. In Amerika vinden ze rapper Darren Butler. Zijn stem klinkt alsof hij dwars door de muur van een club heen kan rappen. Daarna komt zangeres Penny Ford erbij voor het refrein. Eromheen bouwen ze een keiharde dancebeat. In Duitsland slaat het nummer vrijwel direct aan in clubs, en ook in Engeland, Amerika en de rest van Europa gaan ze overstag. Zelfs bij mensen die nooit dansen zit die ene kreet nog steeds in hun hoofd. I've got the power. Van Snap.
1: De doorbraak.

0: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Even over later.
8: Sst, ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Are you drinking my Mullermilk protein?
13: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
21: Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
22: Radio 10. Ja, goedemiddag. Het is inmiddels alweer 4 uur. 4 uur precies. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Gijs. De Duitse politie is in een plaats onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er twee opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw in Duitsland werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn die criminelen dus toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar die had het Hantavirus niet, zo bleek.
2: Het gaat toch niet over van mens tot mens? Dat werd door Ab Oosterhaus ons ingefluisterd.
0: En dat is niet het enige, want ja, na Ab Oosterhaus en andere experts zegt premier Jetten het nu ook. Het Hantavirus dat rondging op een Nederlands cruiseschip gaat geen corona-achtige toestanden opleveren.
3: Ik denk dat het goed is om één punt heel duidelijk te maken. En dat is dat dit virus totaal niet te vergelijken is met corona. Het is echt een andere situatie.
0: Nou, ons land gaat een vliegtuig sturen naar Tenerife om de 10 Nederlanders op te halen die nog meevaren. Ze komen daar zondag aan. En realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude toch aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex, dat is nog niet bekend. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden. Morgen flinke zonnige periode. Oh,
2: heerlijk.
0: Een paar stapelwolken, moet je gewoon niet naar kijken. Het wordt dan de warmste dag van de week, 19 tot 22 graden.
2: En gaat het nou zondag regenen of niet?
0: Wil je een leuk antwoord? Of...
2: Nee, nou, een eerlijk antwoord, want ik heb wat plannen. Maar dan kan ik die even
0: nou, als je regen niet erg vindt, kan je gewoon door laten gaan.
2: Ja, oké, dat dacht ik al, ja. Nou, dat wordt dan morgen barbecue in plaats van zondag. Ja, oké, dankjewel Martijn. We gaan meteen naar Robin van de regie om even te kijken waar het stilstaat op de Nederlandse snelwegen. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld, daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog een half uur file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A15 richting Ridderkerk sta je 3 kwartier in de file voor Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. En op de A28 heb je ook vanmiddag weer een half uur file tussen het Harde en Zwolle Centrum.
2: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee. Zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En wij blijven

0: Free For. Het was een grote hit en het zit in Stavons Disco. Maar ook Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. En dames en heren, hij is in de house. Stefan Gassler!
1: Yes!
0: Oh, in een paar minuten.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Amster!
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: dat is het. Het gaat zo ongelooflijk hard. Voordat je het weet is het alweer 11 minuten over 4. Nou, sterker nog, het is alweer 12 minuten over 4. Het lijkt wel magie gewoon.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, en over magie gesproken, dames en heren, Stefan Kazan.
2: Ja, dat is sterker.
3: En dan lees je allemaal van klok.
0: Ik lees wat van de klok.
2: Nou ja.
0: Dat is mijn autocue. Dan kan ik precies zien hoe laat het is.
3: Een magische klok.
0: Steven, hartstikke fijn dat je er bent. Ik ga je zo officieel even introduceren.
3: Ja.
0: Ik zal Martijn ook introduceren. Oh. Martijn Nijhuis, dames en heren.
3: Nou.
4: Oh.
5: Ja, ik heb toch niet die wrist, dat charisma van Steven. Dat is jammer.
0: Nee, jawel. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je...
5: Ik denk er even over na.
0: Nou, weet je, ik zal het even anders doen. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
3: Ja, goed, Gijs.
0: En de hele middagcrew.
3: Hey.
0: Gewoon lekker bij je op de achterbank als je op dit moment onderweg bent in de file. En nu toch, als we het over onderweg hebben... ik stuit vandaag op het meest bizarre stukje wegdek van de wereld. Namelijk in de Hongaarse stad Zalaegerszeg.
3: Zo.
0: Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek, maar zo staat het er wel. Ligt namelijk midden in een weiland een hagelnieuw, prachtig geasfalteerde rotonde. Het is een klein dingetje, er is geen weg aangesloten op deze rotonde. Je rijdt na een paar meter gewoon een grasveld in of een modderpoel in. Dat is echt een idioot gezicht. Ik zit nu naar een foto te kijken. Dat is een prachtige rotonde, maar geen enkele weg die erop aansluit. Het is een idioot gezicht, de waarde van 1,25 miljoen euro aan EU-geld. Er zou namelijk een logistiek centrum worden gebouwd in deze regio. En deze rotonde zou onderdeel zijn van de wegen eromheen. Maar het logistieke bedrijf weigert voorlopig de bouw van het centrum door te zetten. En tot die tijd worden er ook geen aansluitingen gebouwd. Resultaat? Een loze rotonde in the middle of nowhere. Maar het kan misschien wel handig zijn. Ja, om bijvoorbeeld te oefenen, om je auto onder controle te krijgen.
6: Als ik auto rijd, dan ben ik gewoon de Mac Daddy. Dan is er godsamme. Dan weet ik precies wat ik aan het doen ben. Hier, klak, klak, vlam, hier, vlam, vlam. Verdomme. Wat ik bijvoorbeeld kan als ik auto aan het rijden ben, omdat ik dat onder controle heb, wat ik bijvoorbeeld kan. Ben ik auto aan het rijden als er dan bijvoorbeeld een auto van de andere kant komt en die wil voor mij afslaan. Wat ik dan doe, wat ik dan kan, dan rem ik even af op zijn kruispunt. En dan geef ik hem even zo als signaaltje met een pookje bij mijn stuur. Geef hem even zo, omdat ik dat kan. Even zo met een pookje bij het stuur. Geef hem even zo als signaaltje. Even met een pookje bij het stuur. Even zo. Een sproeiertje ruitenwisselvloeistof op mijn eigen voorruit. Niks heb ik onder controle. Geen ene hoer.
7: Gijs op 1. De meeste muziek.
8: In de middag.
7: Gijs Staverman.
8: Radio 10.

0: En ja, ik moet eventjes even iets doen, maar heb ik even mijn
1: weet
0: tafel...
1: je wel hoe het moet, Gijs? Ja, je zei net, als je gaat het opscheppen, dat je alles in jezelf deed.
0: Ja, dat bedoel ik ook. Er is niemand die mij helpt met al deze techniek natuurlijk.
1: Nee, dat is zo.
0: Maar moet je opletten wat ik nu doe. Ik knip even in mijn vingers.
1: Wow.
0: Er zit ineens een hele leuke vrijdagmiddaggast hier in de studio. Voor zijn werk zaagt hij mensen doormidden. Hij laat ze verdwijnen. Hij stopt ze in kisten.

0: allemaal. Influencer, ja. Presentator, illusionist, goochelaar,
1: ja.
0: Doe maar.
1: Ja, maar dat is allemaal zo.
0: Ja, een soort van. Ja, oké.
1: Ik heb zo wat meer tijd om wat langer met je te praten over wat er allemaal in je leven gebeurt. En hoe het nou echt met je gaat. Ja. Je snapt natuurlijk wel dat we dat zo direct gaan doen. Maar voor de verandering gaan we jou nu even doorzagen.
0: Ja.
1: Ben je klaar voor een 40 seconden vraagvuurtje?
0: Kom maar op.
1: Oké, het idee is heel simpel. Je hoort een klokje lopen.
0: Ja.
1: Ik vuur allerlei vragen en dilemma's op je af. Beantwoord deze zo snel mogelijk, zonder te twijfelen.
0: Ja.
1: Je mag wel terugkomen op één of misschien twee dingen.
0: Oké, deal.
1: Ja? Oké, nou dan gaan we.
0: Let's do this.
1: Okay. Goed, kunnen vliegen of onzichtbaar zijn?
0: Kunnen wat? Vliegen?
1: Ja.
0: Onzichtbaar zijn?
1: Ja. Ja, die gaat allemaal van de tijd af.
0: Ja, als heel snel vliegen zie je ze niet. Dus,
1: Oké, succes op Instagram of volle zalen?
0: Volle zalen.
1: Goocheltrucs en illusies uitleggen, ja of nee?
0: Nee.
1: Heb je ooit een truc gebruikt om iemand te versieren?
0: Ja.
1: Hans Kazan of Hans Klok?
0: Hans Kazan natuurlijk.
1: Hans Renzo of Oscar?
0: Ja. Hans, mijn vader. Ja.
1: Goed, wie zijn makkelijker voor de gek te houden? Kinderen of volwassenen?
0: Volwassenen.
1: Ben je verslaafd aan je telefoon?
0: Nee.
1: Wat wilde je vroeger worden?
0: Ik wilde in een eigen hotel hebben.
1: Een leugentje om best wel of altijd de waarheid?
0: Nou ja, een leugentje om best wel mag wel.
1: Oké. Waarom moest je zo lachen om Hans Renzo of Oscar? Waarom,
0: nou ja, dan moet ik kiezen tussen mijn familie.
1: Ja, natuurlijk. Dat is zo'n mooie choice.
0: Ja.
1: Ik had nog, wat is je favoriete woord? Die had ik er ook nog
0: te staan. Mijn favoriete woord?
1: Ja.
0: Prestidigitateur.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan komen we daar zo direct even op terug. Want ik ben toch wel heel benieuwd wat dat betekent. Goed, nou, ik vind het hartstikke fijn dat je er bent.
0: Blijf lekker
1: zitten. En dompel je onder in de gezelligheid. Want we hebben een hoop voor je geregeld.
0: Ja, dan haal ik balletjes uit, Moor.
1: Ja. Martijn, hier kun je niet meer overheen. Maar
0: nee.
1: Wat zit er zo in het nieuws?
2: Ik ben even stil van. Hè? De overgebleven mensen op het Nederlandse virusschip gaan eerder naar huis dan gedacht. En er is al lekker veel geld opgehaald met de veiling van Radio 10. Vooral op nu 6 natuurlijk. Er komt zometeen een bijzonder en magisch veiling item bij. Of veiling item, zoals Gijs zou zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Wat het is, dat hoor je zometeen.
1: Twee rode balletjes van Steven. En dit hoor je...

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte.

0: fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar €1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Goedemiddag. Vanavond en vannacht zijn er wat opklaringen. Vannacht een graadje of 7. Morgen stapelwolken. Ook flink wat zon. Het wordt warmer. 19 tot 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier. Want die weet immers waar het allemaal stil staat. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vooral in het zuiden. Op de A2 richting Maastricht bijvoorbeeld. Sta je tussen Borren en Vliegveld Maastricht een uur stil. Op de A27 Utrecht weer daar. Sta je tussen Hagestein en Knoopend Gorkum. 3 kwartier stil door een ongeluk. En op de A28 een half uur tussen het Harde en Zwolle Centrum.
12: Oké. Nou, heel veel sterkte ermee. Blijven gewoon lekker deze hele file bij je. Het is inmiddels alweer 1:05. Het gaat zo snel allemaal. Hoog tijd voor het nieuws, want we vertellen je ook wat er in de wereld gebeurt. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Opvarenden van het Nederlandse virusschip Hondius worden eerder naar huis gebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodat dat schip is aangekomen bij Tenerife. En dat is zondag. In een stadje onder Keulen is de politie een bank binnengevallen. Daar zou een gijzeling aan de gang zijn geweest, maar er zijn helemaal geen verdachten gevonden. De politie zegt, ja, er waren wel 2 mensen opgesloten in een kluis. Het zou nog een ingewikkeld seksspelletje kunnen zijn geweest. Maar dat is dan mijn interpretatie.
12: Oh. Maar wordt een seksspelletje dan verward met een gijzeling?
14: Er zitten wat rare elementen aan. Geen verdachten gevonden, mensen waren opgesloten in de kluis, maar kunnen ook niet uitleggen hoe het nou precies zat.
12: Oh. Kijk,
14: hè? Ja. En waterbedrijf Vitens, die weet waardoor eind vorig jaar in de regio Amersfoort het drinkwater vervuild is geraakt.
12: Oh.
14: Komt waarschijnlijk door verouderd beton in de kelder waar dat water lag opgeslagen.
12: Oh.
14: Dan brokkelt dat zo in het water.
12: Er zitten daar knaagdieren toevallig in, die af en toe...
14: Het hantavirus.
12: Nou ja, ik wil net zeggen, want ik maak me nu toch wel een beetje zorgen om dat hantavirus, hoor.
14: Nou ja, die knaagdieren die hier zitten, verspreiden niet een hantavirus.
13: En zeker
14: niet
13: het hantavirus. Ik wil net zeggen,
12: wij zijn slangen in een soort slangenkuil.
14: Ja, dat is de media, dat weten we allemaal. Over slangen gesproken, het gaat erg lekker met de veiling van Radio 10. Voor het goede doel, de Alpdu 6.
12: Wacht even.
15: Alpdu 6, veiling.
12: Ja.
14: Ja, er wordt natuurlijk geld mee weer ingezameld voor onderzoek naar kanker en voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die ziekte hebben.
12: Ja.
14: Er kan nog steeds worden geboden op de culinaire tramrit langs de mooiste plaatsen van Amsterdam. Onder de vakkundige besturing van Erik de Zwart.
12: Ja, dat vind ik dus echt een hartstikke leuk ritje. Dan ga je dus met de tram en dan krijg je een drankje, een hapje.
13: Ja.
12: En Erik de Zwart die gaat dus met 160 kilometer met die tram door de stad heen. Dat vind ik zo te gek.
13: Dat is inderdaad wel heel apart.
14: Zegt Jeroen

0: huis hard rijden.
1: Ja, je wordt een nieuw huis en die gaat je kaartje knippen bij binnenkomst. Er wordt dus geborreld met lekkere hapjes.
2: Ja.
1: De mysterybox uit de beschimmelde opslag van Gijs Staverman staat op iets meer dan 100 euro.
2: Ja, dat weet je misschien niet, Stefan. Of Steven. Ik heb... Goochelaard. Nee, maar ik heb een opslag en daar staan af en toe wat dozen in. En dat ruim ik natuurlijk altijd heel keurig op.
0: Ja, zo ben jij.
2: Nu heb ik dat laatste 36 jaar niet meer gedaan.
0: Ja.
2: Dus er staan heel veel dozen. Ik heb er één doos uitgehaald.
0: En wat zat erin?
2: Ja, dat weet ik niet. Het is een mysterybox.
0: Oh, mysterybox. Ja. Oh, dat is wel leuk.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Misschien
2: ja.
0: zit er wel een waardevolle plaat in of zo.
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja, nou. Misschien ook niet.
1: Wij scannen dat allemaal.
2: Ik weet het niet.
1: Dat allemaal demi-troep voor 105 euro. Maar we gaan het zien. Maar nee, ik denk echt wel dat er wat waardevols in zit, eerlijk gezegd. Er kan ook nog worden geboden voor een tekst op dat megagrote billboard.
2: Ja.
1: Langs de A20 bij Rotterdam. Nou, dat is echt heel veel geld waard.
2: Mm-hmm.
1: En er komt nu iets heel bijzonders bij. Want, Steven Kazan, jij gaat ook iets aanbieden.
0: Jazekers.
2: Ja.
1: Wat is
0: oh, je wilt dan weten wat ik ga aanbieden?
1: Ja, dit was echt wel. Ja,
0: dit is het moment.
1: Het een beetje spannend
2: dus
1: brengen.
2: Nou, zullen we er een momentje van maken?
0: Ja. Wauw. Wow, wat ik ga aanbieden is ongelooflijk. Nee, wat ik ga aanbieden, vrienden, is vier kaarten voor mijn theatershow. En daar mogen vier mensen mogen naartoe komen. En daarna natuurlijk een meet and greet. En ze krijgen nog even een rondleiding door het theater.
2: Oh,
0: ik dacht,
2: wow,
0: dat is wel leuk.
2: Wat
1: ja,
2: leuk.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, kan, met de hele ook, familie kun je erheen komen.
2: Gaan ze ook een beetje jouw trucs dan...
0: Ja, nou, ze komen natuurlijk wel op het podium. Dus ja. Ze zullen wel wat dingetjes zien. Maar ja, dan zien ze dingen en dan weten ze toch niet wat ze ermee moeten.
2: Maar je gaat niks...
0: Ik ga niks uitleggen.
2: Maar je gaat er één truc
0: ja, misschien
2: uitleggen.
0: Dat ik ze een trucje uitleg.
1: Nou, oude Pietskoning. Ik heb een oude
2: Pietskoning. Ik wil graag dat er veel geld op geboden wordt, snap je?
0: Ik leg er een trucje bij uit. Okay. Afgesproken.
2: Hartstikke goed. Wil je daarop bieden? Ga naar radio10.nl/doneer. En nou, ik heb die trucjes net gezien.
0: Ja.
2: Ik weet niet waar die rode balletjes vandaan komen.
0: Ik ook niet.

0: Je kan het wel zeggen, maar je kan het beter zingen natuurlijk. Nog steeds bij ons in de studio de man met de droombaan van elk kind. Ja. En eigenlijk ook van elke volwassene.
1: Nee, stiekem wel, hè.
0: Illusionist Steven Kazan. Moet ik je zo aankondigen als illusionist?
1: Nou, eigenlijk goochelaar.
0: Goochelaar?
1: Ja.
0: Maar ik dacht dat het wat lullig klonk of zo.
1: Nee, kijk, een illusionist is Hans Klok.
0: Mm-hmm.
1: Dat is met grote kisten, spektakel. En een goochelaar is eigenlijk meer zoals mijn vader. Kijk eens, ik tover de borrelplank hier naar binnen.
0: Dit is geen illusie, hoor.
1: En dan ga ik een bitterbal laten verdwijnen. Moet je opletten. Frikandel, moet je kijken. Hoppakee. Gas.
0: Wauw. Hoe doet hij het?
1: En nou wordt het vroeg.
2: Dat is warm.
0: Maar even moet ik zeggen dat het net uit de frituur komt. Goed. Nou, je bent nu met recht een goochelaar. Ja. Elke truc lukt.
1: Ja, alles lukt bij mij. Dat is het mooie van mij. Het kan ook wel eens mislukken.
0: Hij ging weg. Oké, en toen was hij weer terug. Stefan, we gaan het er niet de hele tijd over hebben. Maar er is toch een beetje een soort van olifant in de kamer. Jij hebt niet zo'n lekker jaar achter de rug, toch?
1: Nee, dat was inderdaad een wat minder jaar. Inderdaad. Van, ja, dat is natuurlijk omdat Jamie en ik natuurlijk uit elkaar gingen. Dat was heel erg jammer en heel verdrietig. Maar ja, dat is nu alweer we zijn nu alweer een jaar verder. Mm-hmm. En het gaat hartstikke goed. En het leven gaat door, hè.
0: Maar zij was toch ook een onderdeel van de firma?
1: We hebben natuurlijk wel samen ons bedrijf eigenlijk opgezet. Mm-hmm. En dat hebben we samen. En dat hebben we nu ook nog steeds samen.
0: Mm-hmm.
1: We werken nog ook echt steeds samen. En dat gaat allemaal heel goed.
0: Ja.
1: Alleen ja, we zijn niet meer samen op persoonlijk vlak. Daar komt het eigenlijk op neer. En en het leven gaat door. En maar kijk, ik treed natuurlijk. Ik heb altijd zelf opgetreden. Jamie was altijd mijn manager.
0: Ja.
1: Maar ze zat wel altijd in online filmpjes van mij. Met mij deden we samen.
0: Ja.
1: Maar ik deed solo dingen en met haar. Maar de optredens, die deed ik grotendeels eigenlijk altijd alleen.
0: Ja.
1: En
0: het zijn dat er binnenkort weer een filmpje komt met Jamie erbij? Of niet?
1: Nou, ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet.
0: Dat is gewoon een afgesloten hoofdstuk.
1: We werken gewoon samen op dit vlak. En misschien dat het in de toekomst wel gebeurt. Ja. Ik heb geen glazen bol van de action.
0: Nee.
1: Zoals jij. Als ik die had gehad. Het enige wat ik altijd over kwijt wil. Jamie en ik zijn nog steeds op goede voet. En
0: jullie zijn wel vrienden nog.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, okay. En we hebben altijd heel goed met elkaar overweg gekund. Dat kunnen we nu ook nu nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Alleen de wegen zijn wel gescheiden. Ja. Op persoonlijk vlak.
0: Dan even een persoonlijke vraag. Mag ik dan de rol van Jamie overnemen? Want vanmiddag heb ik dat gedaan. We hebben vanmiddag dus hier op het parkeerterrein een filmpje opgenomen. Ik denk dat dat briljant is geworden.
1: Nou ja, ik kan een programma beginnen. De nieuwe. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Vind ik wel echt heel leuk.
1: Ja. Je hebt er ook het haar voor.
0: Heb ik het haar ervoor? Ja. Hoe bedoel je?
1: Nou, gewoon een beetje dat goochelhaar.
0: Heb ik goochelhaar?
1: Ja,
0: dat lange haar.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, dat doe ik net de Hans Klok. Heb ik een beetje Hans Klok haar?
1: Ja. Is
0: dat een beetje,
1: als je het nog wat langer zou doen, dan
0: ga ik dat
1: een beetje spreetje er doorheen.
0: Ik zei net dat je illusionist. Nou, dat vergeten we. Goochelaar is er dus. Presentator, influencer.
1: Ja, dat wist ik niet, maar ja, dat ben ik dus blijkbaar wel.
0: Je online doe je het hartstikke goed.
1: Dat alweer wel. Ja.
0: Dan als dat goed gaat, dan word je automatisch influencer.
1: Ja, dat is ook alweer zo.
0: Maar je bent ook de zoon van. En je bent

0: Tita Tovenaar, toch?
1: Ja, Tita Tovenaar, ja. Ja. Ja, dat nummer, het stond al heel lang op mijn... ik heb dat nummer natuurlijk, ken ik al van vroeger.
2: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, het lijkt me wel leuk om daar een parodie op te maken. Omdat mijn vader is goochelaar.
0: Ja.
1: Die Tovenaar, maar goochelaar.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, dan maak ik gewoon mijn vader is goochelaar van.
0: Was hij er wel enthousiast over?
1: Mijn vader? Ja. Nee, hij was heel enthousiast over. Hij vond het hartstikke leuk. Nee, maar het is ook... eigenlijk iedereen die het hoort, vindt het een hartstikke leuk nummer. Het is echt heel vrij... ja, het is gewoon een liefelijk, blij, vrolijk nummer.
0: En hoe is het eigenlijk met je vader? Want de laatste jaren heeft hij best wel wat last gehad van gezondheidsproblemen.
1: Ja, dat gaat goed met hem. Hij was afgelopen week trouwens nog in Nederland.
0: Oké.
1: Ja, dus dan hij treedt ook nog steeds op. En inderdaad, hij heeft wel hier en daar wat dingetjes. Ja, de ouderdomskwaaltjes. Maar ja, dat hoort erbij eenmaal. Maar het gaat goed met hem. Maar ja, hij woont in Spanje.
0: Ja.
1: Dat vindt hij heel erg fijn om daar te zijn. Maar af en toe komt hij nog even naar Nederland. En dan staat hij nog ergens voor een bedrijf te goochelen. Of in een feesttent of wat dan ook. En dat vindt hij hartstikke leuk.
0: Oké, dat doet hij nog steeds. Dus
1: hij gaat goochelend de kist in. Dan kan ik als die kist open gaat, is hij spoorloos verdwenen.
0: Wat een mooie manier om te gaan, toch?
1: Ja, toch? Okay. Ja.
0: En dat nummer, hè? In mijn vader is een giga goochelaar. Je zingt dat het bij jou nog wel eens verkeerd gaat.
1: Ja.
0: Wat is je grootste blunder?
1: Mijn grootste blunder? Dat is zoals ik ooit een beetje ben begonnen. Ik had twee mensen op het podium.
0: Ja.
1: En toen werd ik vastgebonden met twee stukken touw.
0: Ja.
1: En op de tel van drie moesten die twee mensen aan de touwen trekken. En dan was ik ontsnapt.
0: Oh.
1: Ja, dus ik zeg 1, 2, 3, hoppa. En die mensen trekken aan die touwen en ik zit vast. En ik zit vast in die touwen. En ik dacht, shit. Toen dacht ik van fuck. En ik werd helemaal rood en het zweet liep over mijn voorhoofd heen. En ik dacht, nee. En ik dacht, ik zit vast. Wat had ik dus gedaan? Ik had een foute handeling gemaakt. Er zat een trucje in natuurlijk. En ik had een foute handeling gemaakt. En ik dacht, ik zat vast en ik kon er ook niet meer omheen. Dus ik zei, nou jongens, bedankt voor het meedoen. Ga maar weer terug naar de zaal. En ik ben de coulissen ingelopen. En ik zeg tegen Jamie, ik zit vast. Mm-hmm. Ik zit vast, maak me los.
0: Ja.
1: Dus die pakt zijn schaar, knipt me los en ik loop weer het podium op. Maar mijn microfoon stond nog aan. Die hele zaal, die kwamen niet meer bij. Die goochelaar die zat vast in zijn eigen truc.
0: Okay.
1: Maar ja, daardoor is wel weer gekomen dat ik erachter kwam dat mensen het leuk vonden als iets fout ging bij een goochelaar. En daar ben ik toen uiteindelijk wel weer op doorgegaan.
0: Oké, 4 mensen die mogen bij jou langskomen. En kun je op doneren, radio10.nl/doneer. Nou, hartstikke leuk dat je er bent. Blijf lekker zitten.
1: Ja.
0: Frikandellen zijn nu afgekocht.
1: Ik ga los, dus
0: je kan gewoon lekker wat eten. En heb je een vraag aan Steven? Laat het even weten via Radio 10.
1: Dat zou ik heel leuk vinden.

0: bezig en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avonds Live. Daar wil je toch bij zijn?
1: App nu tickets via de Radio 10 app en maak

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Tickets van 10.
0: Ja. Wij geven tickets weg voor Treasure in Avos Live.
2: Leuk.
0: Ja, en dat is een geweldige coverband, mogen we dat niet noemen. Maar het is een tribute band.
2: Wauw.
0: En we hebben net Erik de Zwart hebben gehoord dat je tickets moet appen.
2: Ik schrok.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. En dat moet je dan zo snel mogelijk doen. Kun jij een nummer noemen? Dan kan ik een naam erbij zeggen.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aan wie gaan wij deze tickets weggeven?
0: Dat gaan we weggeven aan Maaike. Maaike, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Je verslikt je helemaal, Maaike.
3: Ja.
0: Ja, dat hoor ik.
3: Ik schrik er helemaal van.
0: Ja. Maaike, Steven heeft het voor elkaar gekregen. Jij krijgt 2 tickets voor 10 van 10 voor Treasure in de Avond Live. Yes. Zaterdag 31 oktober 2026, aanstaande dus.
3: Nou, fantastisch. Daar ben ik super blij mee.
0: Nou, wij zijn blij dat jij zo blij bent. Maak je even wat foto's? Laat je weten hoe het geweest is na afloop?
3: Ja, zeker. Dat ga ik zeker doen.
0: Gefeliciteerd, Maaike.
3: Ja, dankjewel.
0: Goeie avond. Hoi, dankjewel. Nou, je hebt weer iemand blij gemaakt.
2: Wat een schat.
0: Wat een lieverd, hè?
2: Treasure. Ja. Nee, oké. Okay.
0: Wat een treasure. Goed, Matthijs, wat zit er zo in het nieuws?
4: Nou, mensen aan boord van het Nederlandse virusschip worden eerder thuisgebracht dan gedacht. En als je echt hip wil zijn, dan vier je vakantie zoals je ouders en grootouders dat deden. Want de ouderwetse vakantie is weer helemaal terug.
0: Oh, spannend.
1: Radio 10.
5: Gijs op 10. I'm never gonna
1: dance again. Zelf zijn ze er niet meer. Nothing compares to you. Maar hun muziek is nog springlevend.

0: op 150.
1: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Het goed!
13: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
14: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Ja, goedemiddag. Inmiddels alweer 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Gijs. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife. En dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als ze klachten hebben die lijken op het hantavirus. Op middelbare scholen zijn de eindexamens begonnen en dat is te merken bij de klachtenlijn van het scholierencomité LAX. Want die is ook weer geopend. Is te zien bij Hart van Nederland.
21: Het gaat supergoed. We hebben al veel mensen gesproken, veel klachten binnengekregen. We kunnen veel mensen helpen en ze weten ervan dat ze hier een klacht kunnen indienen.
20: Ja, vandaag moesten VMBO'ers wiskunde doen. Op de HAVO begon het met filosofie en Nederlands. En op het VWO met bedrijfseconomie en kunst.
19: Ja, mijn zoon is ook bezig met zijn examen.
20: Oh, spannend.
19: Ja, het is heel spannend. Ik wens hem heel veel toi.
20: Ja, we gaan duimen. Nou, ja. Of jij nog je VMBO-examen zou halen, gaan wij om 5:30 even checken, Gijs. Ik heb een paar vragen voor je samengesteld. De Ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. En de caravan maakt een comeback, zeggen caravanverkopers. En dat zijn dus niet 60-plussers, maar vooral jonge gezinnen. Die willen steeds vaker met de caravan op pad. Afgelopen maanden zijn er bijna 20% meer van die sleurhutten verkocht, terwijl in andere Europese landen juist veel minder caravans zijn besteld. Daar gaan campers juist weer harder. Nou, Nederlanders hebben daar helemaal geen zin meer in, vanwege die staanplaatsen die steeds duurder worden en de steeds hogere brandstofprijzen.
19: Ik vind dat ik vind het echt gewoon niet leuk in een caravan. Sorry, maar ik stoot altijd mijn hoofd. Ik kan nergens liggen, ik kan nergens zitten. Ik vind het echt... Hoe ging dat bij jullie thuis vroeger? Ging je met een caravan of niet?
0: Nee, wij gingen met... mijn ouders gingen op vakantie. En dan lieten ze de kinderen gingen serieus, dan gingen met de andere familie gingen we kamperen. Ja, dan gingen we op zo'n tent. Maar dat was wel heel leuk, hoor. Maar ja, het is inderdaad... Dan had je zo'n tent en zo'n emmer in de voortent staan. En dan moest je... Ja, nee, het is ook niet... Het is niet dat is niks voor mij. Dat is, nee.
19: Een vreselijk leven heb je wel niet gewoon.
0: Nee, ik heb een heel mooi leven gehad. Okay. Ik heb een hele leuke jeugd gehad.
20: Sorry voor het ophalen van de trauma's. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht de opklaringen. Morgen stapelwolken, maar vooral flink wat zon. En dan wordt het warmer. 19 tot 22 graden.
19: Ongelooflijk. Het is echt lente. Hartstikke fijn. En dan gaan we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Helaas heel erg druk op de A2 richting het zuiden bijvoorbeeld. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging verderop. Toch steeds bijna 2 uur file tussen Born en Maastricht Airport door de nasleep van een ongeluk. Op de A28 een half uur file tussen het Harde en Zwolle Centrum. En op de A59 Den Bosch-Zonsheel moet je over de vluchtstrook tussen Dussen en Maden door een ongeluk. Levert je ook 3 kwartier file op.
19: Oké, nou heel veel sterkte al daar.

0: De discotheek.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Amstel!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste de beste aanbiedingen.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Radio 10.

0: nog iets eerder. Daarom is er iets later. Het is 7 minuten over 5, maar dat doet er niet toe. Het is afgelopen.
1: Het is weekend!
0: Het is weekend als je dit hoort!

zondagmiddagborrel en hij is op zoek naar jou. Eigenlijk naar je kinderen. Voor een nieuw programma laat hij hun magische dromen uitkomen. Meer daarover zometeen, maar eerst Free.

0: Als er al je lampje aan staat, dan is heel Nederland kan je horen. Oh,
1: Hele aardige gast.
0: Whitney Houston.

0: Stefan of ja. Steven?
1: Stefans, ik word Steve genoemd.
0: Steve?
1: Steven.
0: Oké. Okay.
1: Steven, ik liep gisteren reed ik ergens weg. Hey, kijk, daar heb je Steven Kazan.
0: Steven Kazan.
1: Ja, Steven Kazan. Oh, dat... ja, nou ja, iemand, waarom niet?
0: Iemand
1: ja.
0: die in Engeland jouw filmpjes heeft gekeken.
1: Ik dacht, ik meteen een soort internationale naam. Ik voel me een soort internationale artiest
0: ook. Nou, heel goed. Ja. Je gaat het tv-programma De Magische Auto presenteren.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Wat is dat voor programma? Waar ben je naar op zoek? Hoe ziet het eruit?
1: We zijn op zoek. eigenlijk naar kinderen die een magische auto, een soort lievelingsauto hebben. En daarmee gaan we een soort magische, die gaan we een soort droom gaan we werkelijkheid maken. Dus stel je voor, jouw lievelingsauto is een, weet ik veel, een ambulance.
0: Ja.
1: Dan gaan we een dagje een magisch avontuur beleven in een ambulance. En dan gaat dat jongetje gaat mee, of meisje. En dan gaan we iets leuks doen.
0: Wat een ongelooflijk leuk idee.
1: Ja, het is
0: en
1: echt
0: ik denk
1: een
0: dat je kinderen heel blij gaat maken.
1: Ik werd er heel blij. Het is een oud programma. Het is een paar jaar geleden is het ooit een keertje gemaakt door Soy Kroon.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik al, wat een leuk programma. En een magische auto. Ik dacht, dat had ik ook wel leuk gevonden. En het een of ander wonder kwam het op mijn pad terecht. Dan gaan ze een nieuw leven inblazen. En ja, mag ik de dromen waarmaken van de kinderen. Dus dat is superleuk.
0: Nou heb je natuurlijk, want je vertelde het net al, een magische jeugd heb je gehad. Ja, jouw vader is Hans Kazan. Wanneer wist je dat jij ook met een toverstaf wilde werken?
1: Oh, dat is pas heel laat gekomen.
0: Is dat zo? Want jij was onderdeel van de roadies, toch? Ik werkte achter de schermen.
1: Mijn broers, mijn vader trad op, mijn broers traden op. En ik was de jongste. En ik ging gewoon mee met de vrachtwagen. Opbouwen, afbouwen. En daar voelde ik me heel blij. Het is alleen toen ik, naarmate ik toen op een gegeven moment ouder werd. Toen dacht ik ook van ik moet wel verder. En ik had toen één rolletje. Ik had één act in de theatershow.
0: Ja.
1: En dat was een soort komische rol. En dat werkt heel goed. En ik dacht van, dan ga ik daarmee door. En dat heb ik toen nog een paar jaar gedaan. En op een gegeven moment kwamen we in corona. Mm-hmm. En toen ben ik online video's gemaakt. En toen pas is het eigenlijk een beetje...
0: Dus corona is een hele goede periode?
1: Indirect natuurlijk wel. Want daardoor gingen we online content maken. En die deed het heel goed. En daardoor zijn wel weer dingetjes naar boven gekomen. Ja, absoluut.
0: Nou, je hebt twee broers, Oscar en Renzo. Op een of andere manier heb ik altijd in mijn hoofd, maar dat vertelde ik je vanmiddag ook, dat jij met hun altijd aan het optreden was. Maar dat is dus niet zo.
1: Ik was er wel, maar achter de schermen. Dus mijn broer stond op het podium samen met Mara. Die had Magic Unlimited. Dus Oscar, Renzo, Mara, Magic Unlimited. Mm-hmm. En mijn vader stond op het podium en ik werkte achter de schermen. Dus ik was er wel, maar niet op het podium.
0: Nee, maar zij zijn ermee gestopt, hè?
1: Ja, klopt. Ja,
0: waarom is dat?
1: Ja, gewoon op een gegeven moment, dan word je wat ouder. En dan op een gegeven moment was het finito voor hun. Dan hebben ze op een gegeven moment we kunnen nog doorgaan of stoppen we. Toen hebben ze ervoor gekozen om te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: En ze wonen nu in Spanje en ze doen allemaal een beetje hun eigen ding. Dat gaat hartstikke goed met ze.
0: En heb jij dan zoiets van, ik ga lekker door, hoor.
1: Het rare is ook van, het klinkt altijd heel raar, maar ik heb nooit goochelaar willen worden. Ik heb nooit op het podium willen staan.
0: Okay.
1: Maar door een of andere kronkel in het leven ben ik er toch terechtgekomen. Ja. En het gaat natuurlijk hartstikke goed. Ik vind het ook ontzettend leuk. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. En ik ben blij dat het goed gaat.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: We hebben nog een appje binnengekregen van Ronald in het familiekader. Stefan, doen jullie onderling met je familie ook trucjes?
1: Onderling trucjes?
0: Ik kan me zo voorstellen. Ik snap deze vraag want het lijkt me een hele leuke soort avondjes.
1: Vroeger dachten mensen bij ons ook altijd van dat er bij ons konijnen uit de koelkast kwamen. En terwijl we eigenlijk gewoon een hele normale familie zijn. Gewoon mijn vader ging naar het werken. Ja, hij goochelde in plaats van dat hij weet ik veel bakker was of zo. Weet je? Het was een apart beroep.
0: Testte hij niet even wat dingen op zijn kinderen? Jawel, absoluut.
1: Ja, hij heeft heel veel trucjes op ons gepakt. Voor die televisieprogramma's die hij allemaal maakte, moest hij echt duizenden trucs. En dan zei hij, kijk eens even naar dit trucje, wat vind je ervan? Ja, en kinderen die laten toch altijd wel weten wat ze vinden. Er is veel gegoocheld. En ik zit nog regelmatig met mijn vader aan de lijn. Ook afgelopen week dan bel ik hem en dan zeg ik van, pap, trucje dit en hoe zit dat en dat. En dan zegt hij, ik zou het zo en zo en zo doen. En het leuke is, ik had een paar weken geleden een truc. Die had ik geleerd. En ik dacht van, wat een goede truc. Ik had een kaarttruc helemaal geoefend. En ik dacht van, als ik deze aan mijn vader ga laten zien, die begrijpt het niet. Die begrijpt het niet.
0: Nee.
1: Nee, dat kan niet. Dus ik bel hem op Skype, want hij zat in Spanje. Ik pap, ik wil een nieuwe truc laten zien. Dus ik laat die truc zien op beeld. En halfweg denk ik, oh ja, dan doe je die handeling. En dan die kaart, ja, die komt waarschijnlijk dan nu uit het doosje.
0: Oh.
1: En pap, dat klopt. Dat was echt een hele grote teleurstelling. Nou, maar mijn vader weet echt alles van het goochelen. Ja. Echt, maar die heeft ook allemaal boeken gelezen. En die weet het gewoon.
0: Maar dat is wel heel fijn. Ja. Want je kan nu andersom testen. Je kan nu bij hem
1: testen. En als ik echt een keer iets niet weet, dan kan ik altijd mijn vader bellen.
0: Nou, Stefan, ik vond het hartstikke fijn dat je er was. Tot slot, ik wil de druk niet opvoeren, maar komende zondag is het moederdag.
1: Ja.
0: Heb je iets geregeld voor moeder Wendy?
1: Goed dat je me eruit hebt.
0: Misschien een nieuwe inloopdouche of zo.
1: Ja. Wie weet.
0: Dankjewel voor je

0: Ja, op een of andere gekke manier hebben wij Steven nu weggetoverd. Hij is nu hij is gewoon weg uit de studio ook gewoon.
1: Even bijkomen hoor. Jongen, wat een...
0: Ja, dit was heel gezellig. Oké, beelden kun je terugvinden op radio10.nl. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de brandweer is gisteren bekogeld bij het blussen van de brand in Zoetermeer. Doet aangifte. En zou jij nu, Gijs, als volwassene, nou ja, schijnbaar, slagen voor het eindexamen VMBO?
0: Absoluut.
1: Wij gaan het zo checken.
0: Oké.
2: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft deze week

0: Stars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero.
0: Je hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag... Mozeloot bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
21: Even overlaten.
22: Ik ben aan het streamen.
21: Oh, sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
25: Oh yeah.
24: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
27: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen af en toe wat stapelwolken, maar ook flink wat zon. En het wordt warmer, maximaal 19 tot 22 graden. Hoepoe. Dat is lekker. We hebben een mooi weekend voor de boeg. En hoe staat het met de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
28: Goedemiddag. Drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons, maar nog steeds 238.

0: kilometer totaal. Op de A2 richting het zuiden heb je bijvoorbeeld tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. Verderop nog drie kwartier tussen Echt en Meersen. Op de A28 een half uur tussen het Harde en Zwolle Centrum. En op de A58 een half uur tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof.
1: Oké, nou, wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan die file wat draaglijker maken met de top 4000 in 40 seconden. Gaan we zo doen. Maar eerst, omdat het alweer 4:05 is... Nieuws, Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs, de brandweer van Zoetermeer gaat aangifte doen... omdat brandweerlieden gisteren zijn bekogeld. Bij het blussen van een grote brand gooiden omstanders stenen richting de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. Organisaties die de dupe zijn van de grote brand in een datacenter bij Almere... moeten nog even geduld hebben. De stroomvoorziening is waarschijnlijk binnen 3 dagen hersteld. Pas dan kunnen ze weer bij hun gegevens. En als laatste provincie is nu ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Iemand zag hem vorige maand lopen bij Barendrecht, maakte er een filmpje van. Nou, experts hebben de beelden onderzocht en zeggen... nee, het is geen hond, het is inderdaad een wolf.
1: Nou, dat is fijn om te weten. Dan heeft alle provincies zijn gedekt, als het ware dan.
2: Ja, ik denk niet dat iedereen het leuk vindt... maar goed om zekerheid te hebben in elk geval, toch?
1: Okay. Nee, ja, maar dan hebben we soms voor je achtergesteld als provincie. Zo van, ja, ik heb nog geen wolf.
2: Precies.
1: Nou, nu dus wel.
2: Bijna 145.000 leerlingen zijn vandaag begonnen aan hun eindexamens... onder wie de zoon van Gijs.
1: Ja.
2: Wat denken jullie? Zouden jullie nu slagen voor het eindexamen VMBO?
1: Je zegt jullie dan. Dan ga ik meteen even aan Robin kijken. Oh, Jos is er ook bij. Wat
2: ja,
1: fijn.
2: Jos
1: van de regie. Jos van de Goeroes.
2: Zouden jullie het halen? Het VMBO-examen BB, zoals dat heet?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, oké.
1: Okay. Dan moeten wij toch wel...
2: Nou, Gijs, ik ga de vraag aan jou stellen. Het is de truc om snel te antwoorden.
1: Oké. Okay.
2: Geen hulpvragen.
1: Uh-huh.
2: Komt-ie. Een trui kost 100 euro. De winkel geeft eerst 50% korting, daarna nog eens 50%. Wat kost de trui?
1: 25 euro.
2: Hoe doe jij dit?
3: Ja, maar...
1: Nou, het is gewoon rekenen.
3: Ja.
2: Oh. Meeste mensen trappen erin, want die denken 50 en 50% is 100, dus dan is die gratis. In welke eeuw begon de Tweede Wereldoorlog?
1: In welke eeuw begon de Tweede Wereldoorlog? Ja? In de 19e...
3: De 20e eeuw.
1: Inderdaad. Ja, nee, ja, laat maar even... Ja. Ik heb een pen en ik moet hem nog even nat maken.
2: Dus. Tuurlijk, de 20e eeuw begon natuurlijk in 1901. Zullen we meteen maar de laatste doen?
1: Ja.
2: Een dokter geeft je 3 pillen en die zegt... neem elke 30 minuten 1 pil.
1: Mm-hmm.
2: Hoe lang duurt het dan voordat alle pillen op zijn?
1: 1,5 uur.
2: Dat is niet goed. Stel, je neemt de eerste pil om 5 uur.
1: Ja.
2: Dan neem je de tweede pil om...
1: 17:30.
2: En de derde pil om...
1: Om 6 uur. Dat is een uur.
2: Inderdaad.
1: Oh, wat een
2: nou komt die.
1: Ja?
2: De vraag die jij niet wist... Nou. Is niet een vraag van het VMBO-eindexamen. Dit is een vraag van de CITO-toets in groep 8.
1: Vindt die mooi, hoor.

medewerker. Inmiddels 6 minuten over 5:30. Team. En dit is Billy Ocean op 10. Gonna get tough.

2000 herkennen. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide net Billy Ocean dus voor je. Hij staat vaker in de top 4000. Bijvoorbeeld op nummer 3563. Met een koninklijke tropische plaat. En de vraag is eigenlijk, hoe heet deze koninklijke tropische plaat? Nummer 3563 in de top 4000, Billy Ocean. Nou, laat het weten via de gratis Radio 10-app. Stuur mij gewoon een WhatsAppje. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd. En als je wint, kun je dat vanavond.

0: dat klopt ook. We gaan het weer spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: We spelen het immers iedere dag, van maandag tot en met vrijdag. Meeste muziek in de middagshow. En daarom hebben we ook een muziekspel dat heet de top 4000 in 40 seconden. En Stefan uit Amsterdam doet lekker mee. Stefan, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Is het Stefan of Steven?
2: Stefan.
0: Stefan, ja. Ja, we hadden net Stefan Kazan hadden we in de studio. Maar ik noemde hem altijd Stefan. Maar dat vond hij niet erg. Ja, oké. Okay. Nou, Stefan, 58 jaar ben je. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de koninklijke tropische plaat van Billy Ocean? Die staat op 3563 in de top 4000. Dat is natuurlijk...
2: Caribbean Queen.
0: Nou, dan mag je meedoen. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, dan moet je even passen. En dan zetten we de tijd stil. Dan gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen over artiesten te herkennen, dan win je €100 aan thuisbezorgde goed.
2: Lekker,
0: hè? En ik weet uit ervaring dat je dat in Amsterdam heel goed kan besteden.
2: Ja, maar 1 of 2 zaakjes hier
0: dan. Oh, 1 of 2 zaakjes. Nou ja, dan kun je daaruit kiezen. We gaan het zo spelen. Even kijken, moet ik nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
2: Nee, is wel duidelijk.
0: Ja. We spelen het immers iedere dag, dus je kan het wel eens gehoord hebben. Zullen we gaan beginnen?
2: Helemaal goed.
0: Hier is nummer 1 dan.
2: Caribbean Queen.
0: Ja, heel goed. Dat heb je ook geappt natuurlijk, hè. Billy Ocean, hier is de nummer 2. Nou, ze zongen het wel, hè. Bad Moon Rising van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival.
2: Helaas.
0: Nee, helaas. Oké. Okay. Hier is nummer 3.
2: Are we human or dancers?
0: Ja, are we human of dancers? Ja, precies. Ik hoor nog iemand op de achtergrond, klopt dat?
2: Ja, dat is mijn vrouw. Die zit helemaal te springen, joh.
0: Ja. Ze zit te springen. Dat lijkt me een heel leuke...
2: Die staat te springen.
0: Oh, die staat te springen. Oké. Okay. Nou ja, als ze meedoet, geen enkel probleem. Je hebt er 2 nu. Jullie moeten er nog 8. Je hebt nog 30 seconden. En hier is de volgende...
2: Vienna.
0: Ja, Vienna. Heel goed. Van Ultrafox. Ik heb er nog één voor je.
3: Helemaal goed.
0: Hoe noemde je deze man nou?
2: Ja, hij is goed, ik noem hem geloof ik Iglo.
0: Ja, Iglo. Ja, nou, ik vind het goed. Julio Iglesias en Kierro. Ik heb er nog één. Frank Boeien. Ja, Frank Boeien, ja. Je wilt het goede doel zeggen volgens mij, of niet?
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar het is Frank Boeien en Zwart-Wit. 5 om 5. 19 seconden heb je nog over. En hier is de volgende.
2: Run to You.
0: Ja, van Bryan Adams. Ja, dat is goed. Dat hoor ik jouw vriendin ook zeggen. Hoe heet je vriendin eigenlijk?
2: Het is Robella.
0: Robella?
2: Ja, Robella.
0: Labella.
2: Nee, Robella.
0: Oh, Robella, pardon. Ja. Ik moet het wel even goed uitspreken. Oké, okay, Robella, hier is de volgende.
2: Madonna.
0: Hoor ik in koor. En Papa Don't Preach. Heel goed, jullie hebben er 7. Je moet er nog 3. Daar hebben jullie nog een hele ruime 15 seconden voor over. Nou, dat moet wel lukken, toch?
2: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Hier is de volgende.
2: Coldplay.
0: Oké, de volgende 2. De 2 laatste moet je ook in duo moet je dit gaan roepen. Let op, hier is de volgende.
2: Rolling Stones,
0: heel goed. Nou, 9 graden, 1 moet je er nog. 11 seconden heb je daar nog voor over. En hier is het volgende fragment.
2: Living in a box.
0: Ja zeg, hoe is het? En weet jullie band heet ook, toevallig, Stefan?
2: Nee.
0: Nee, die heet ook Living in a Box. Okay, dat was de eerste hit die ze gescoord hebben. Living in a Box van Living in a Box. Nou, van harte gefeliciteerd, Stefan en Robella. Jullie hebben de €100 gewonnen. Yay! En die mag je vanavond meteen gaan besteden, want Robin maakt het meteen over naar je.
2: Ja, fantastisch, man.
0: Lekker, hè? Oké. Nou, ik wens je er veel plezier mee en ik wens je sowieso een heel fijn weekend.
2: Dank jullie wel. Jullie ook een fantastisch weekend. En het wordt

0: Show. Dit is Gijs op 10 met straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Vuurwerkverkopers krijgen veel minder schadevergoeding van het kabinet dan ze dachten. En een bijzondere rechtszaak van Albert Heijn tegen de plaats Sleeuwijk in Brabant.
0: Oh.
1: Die de supermarkt heeft verloren. Nou, waar het over ging, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag?
1: Ja, zo lastig.
2: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Ja, goedenavond. 6:01. Het gaat snel, hè? Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
12: Goedenavond Gijs. Vuurwerkverkopers krijgen veel minder compensatie voor het vuurwerkverbod dan ze hadden gewild. Het kabinet trekt er 100 miljoen euro voor uit, maar de handelaren en importeurs hadden zelf ruim 8 keer zoveel gevraagd. Meer dan 800 miljoen. Volgens het kabinet hadden de verkopers het vuurwerkverbod al aan kunnen zien komen. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Brandweerlieden waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen naar ze begonnen te gooien. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. Stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Minister Heijnen van Financiën zou de miljarden aan geblokkeerd Russisch geld naar Oekraïne willen sturen. Zou die hebben voorgesteld aan andere Europese landen op een besloten bijeenkomst. Het ministerie zelf wilde niet op ingaan. Vorig jaar besloot de EU om de Russische miljarden juist niet aan Oekraïne te geven. En een Albert Heijn in Brabant heeft een rechtszaak aangespannen om ook op zondag open te mogen zijn. Supermarkt in het vrijchristelijke dorp Sleewijk was tot nu toe niet open op zondag. En dat gaat ook niet gebeuren, want de rechter heeft nee gezegd. Terecht, zeggen veel mensen in het dorp.
13: Nou, God heeft ons 10 geboden gegeven. En de vierde daarvan is, hou mijn dag, de zondag, in ere.
14: Het is niet nodig om zondags je boodschappen te halen.
13: Ik denk dat er niemand iets tekort komt als je op tijd eten en drinken in huis wil halen.
12: Ja. Ja, dat kan. Vooral jongeren in het dorp balen enorm. Niet om principiële redenen, maar omdat ze nu niet goed kunnen uitbrakken.
15: Wel vaak na een feestje of zo. Hè, dan zit je op de zondagochtend en ben je aardig brak. Dus dan wil je toch wel even een broodje halen. Maar dat kan dan helaas niet.
16: Soms heb ik op zondag gewoon zin in Red Bull en dan kan ik het niet halen.
12: Ja, daar trekt de rechter zich niks van aan, van die Red Bull. Albert Heijn zei, ja, van Europese regels mag je niet zomaar winkels verplicht om dicht te blijven. Maar de rechter zegt, ja, leuk dat de EU dat zegt. Maar daar gaat de gemeente over.
11: Maar onze lieve Heer, die heeft wel dus gezegd, dat stond in de 10 geboden, gij gaat niet naar de Aldi op zondagochtend.
12: En ook niet naar de Albert Heijn.
11: En ook niet inderdaad. Naar de Lidl en ook niet naar de Albert Heijn.
12: Nee, dan moet je dus een brug over in Sleewijk. Ja. Daar kan het wel. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht een graad of 7. Morgen soms stapelwolken, maar vooral flink wat zon. En ook warmer, 19 tot 22 graden.
11: Barbecue weer, dat is het. Dankjewel Martijn. Yes. We gaan meteen even naar Robin van de regie. Want die weet nog steeds waar het stil staat. En het is wel een stukje minder geworden hè, vandaag.
17: Ja, gelukkig
11: tenminste,
17: wel.
11: Tenminste, dit tijdstip.
17: Dit tijdstip staan er nog wel 25 files. Goed voor 123 kilometer totaal. Op de A2 richting Maastricht bijvoorbeeld. Tussen Born en Maastricht Airport. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A12 richting Arnhem sta je tussen knopen de Oud-Dijk en Velperbroek 3 kwartier stil door de werkzaamheden bij de IJsselbrug. En op de A58 Tilburg-Breda heb je tussen knopen de Baars en Tilburg-Gijsselhof 3 kwartier vertraging door een politieonderzoek. De afrit die is ook dicht.
11: Nou, heel veel sterkte daar. En voordat je het weet ben je thuis. Hè? Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Met onder andere muziek van Donna Summer, Bad Girls Ordinary. Alex Warren ga ik ook voor je draaien. En denk ook even na over jouw vergeet me nietje, want die kun je zo bij mij kwijt.
18: Tuinhout voorleurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
19: Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Hoi van Ethos.
22: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
23: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
24: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.

0: Zelfs met een gospelkoor, hij draait zijn hand daar niet voor om. Phil Collins en I Wish It Would Rain Down. Michael Cooligan die zegt van, wat is dit toch een geweldig nummer. En Michael, ik ben het helemaal met je eens. Ja. En de Coming Arts en Don't Leave Me This Way uit 1986 hoorde je daar weer voor. Goedenavond. Ja, het is avond. Terwijl het de meeste muziek in de middagshow is. Het is 6:15. Dit is Gijs op 10. Elke maandag tot met vrijdag. En dan vieren wij een heerlijk weekend. En dan aanstaande maandag dan, gaan we weer gezellig verder. Mijn naam is Gijs. Gijs Tafelman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij nog steeds lekker bij op de achterbank. Bij die 25 files die er nu op dit moment nog staan. Of we zitten naast je in de trein. Of we zijn al gewoon bij je thuis. We zitten misschien op de veranda of bij de voordeur. Daar wachten we even omdat je ons niet binnen wil laten. Maakt ons niet uit. We blijven in ieder geval lekker bij. We gaan een bijzonder weekend tegemoet. Zondag is het natuurlijk moederdag. Ja, de kans dat er in ieder geval één luisteraar nu denkt... Wat? Dat is 100%. Het is nog niet te laat. Morgen kun je net als de rest van alle mannen in Nederland... nog snel een last minute moederdag cadeautje scoren. En mocht je net als alle andere mannen denken... wat moet ik mijn moeder in godsnaam nou geven? Nou, ze bloeit altijd wel op van een bloemetje. Toch? Ja. Er is alleen één nadeel. Naar de bloemist gaan is totaal geen pretje.
2: Oh man, dan krijg je zo'n flutbosje voor veel te veel... En dan wil je naar huis gaan en dan zegt zo'n bloemist van... Hoi, moet thuis even schuin afknippen. Nee, wat is hier aan de hand? Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Nou, dat is gewoon voor bloemisten onderling, hè. Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen van... Ik heb hem net weer in huis gestuurd, jullie gaan schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, dat is gewoon... Een dood ding. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiers van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij. Zo van, hier heb je een dode hond en een zak brokken.

0: Sommige mensen denken dat het ordinair betekent, ordinary, maar dat is niet helemaal waar. Het is gewoon in het Nederlands. En als je ordinair vertaalt naar het Engels, dan krijg je natuurlijk, Martijn,
1: Gijs Staverman.
0: Dat is goed.
2: Vergeet me niet.
0: Ja, precies. En dan krijg je lowbrow. Lowbrow.
1: Oh ja,
0: lowbrow.

0: Nou, je hebt nu de mogelijkheid om die platen op de radio te krijgen. Dus laat mij maar weten welke platen mag volgens jou niet vergeten worden. Ik ben heel benieuwd naar jouw keuze. Niets is mij te gek. Kom erop. Je kan het gewoon naar me toe sturen via de Radio 10 app. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nederlandse vuurwerkverkopers krijgen veel minder compensatie voor het verbod op vuurwerk. En zouden jullie 100 jaar oud willen worden?
0: Oh.
1: Nou, denk er even over na. Zometeen in elk geval tips om de kans daarop flink te vergroten.
0: Dat is heel spannend.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Radio 10 Presents.

0: Dr. Oetker Pikken Merkens, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton Half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Beste!
2: Wat goed!
3: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Nu, later en altijd.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Are you drinking my Müller milk protein?
2: No.
3: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
4: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ja, goedenavond. Vanavond steeds meer opklaring. Het koelt af naar zo'n graad of 7. Morgen stapelwolken, maar ook flink wat zon en warm. 19 tot 22 graden. Lekker hoor. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van der Gier. Goedenavond.
7: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld nog op de A12 voor de IJsselbrug vanwege de werkzaamheden. 22 minuten file voor knooppunt Velperbroek. Op de A29 ook 20 minuten file richting Bergen-op-Zoom voor Numansdorp. En op de A58 zijn ze nog steeds bezig met onderzoek vanuit de politie tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West. En dat zorgt ervoor dat je een half uur later thuiskomt.
6: Oké, nou, zorg ervoor dat je veilig thuiskomt. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven gewoon lekker deze hele file bij je. Het gaat zo snel. Het is alweer 6:30. Hoogtijd voor het nieuws. Ja, Martijn staat alweer te... Trappelen van ongeduld. Goedenavond.
8: Ja, goedenavond Gijs. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Die krijgen 100 miljoen euro compensatie voor misgelopen inkomsten door het verbod op vuurwerk. Dat is ruim 8 keer minder dan waar de handelaren om hadden gevraagd. Den Bosch neemt nog even geen besluit over een gepland asielzoekerscentrum vlakbij de stad. De afgelopen weken is daar meerdere keren actie tegen gevoerd. De gemeente komt daarom nu eerst met een extra informatieavond. Wielrenster Anna van der Breggen is de nieuwe leidster in de Ronde van Spanje. Ze won op 1 na laatste etappe een loodzware bergrit. Op de slotklim reed ze weg van al haar concurrenten.
6: Ja, zij is goed, hè? Dat is echt... Als ze zo wegrijdt bij iedereen, dan is ze wel goed, ja.
8: Ja, ik heb geen verstand van sport, maar als je een loodzware bergrit wint... durf ik wel te zeggen dat je goed bent.
6: En ze staat bovenaan het klassement, toch? Nu, op dit moment.
8: Dat weet ik eigenlijk niet.
6: Oh, oké. Okay.
8: Als jij dat zegt, ga ik er meteen vanuit als kenner.
6: Volgens mij wel, ja.
8: En Gijs, de man achter deze stem is vandaag precies 100 jaar oud.
9: These dancing lights around me are produced by Farflies.
8: Ja, mooi dat je met een heze stem toch carrière kan maken. Sir David Attenborough. Ja.
6: Fantastische man.
8: Het is natuurlijk die Britse documentairemaker en tv-persoonlijkheid. De natuurseries Planet Earth, Blue Planet bijvoorbeeld. Nou, in het Verenigd Koninkrijk staan ze er uitgebreid bij stil. Speciale tv-programma's. Er is een wesp naar hem genoemd. Nou, er zijn al 40 dieren naar hem genoemd. Ja.
6: Oh.
8: Dus hij is niet echt van onder de indruk. Lego heeft trouwens de leeftijdsgrens voor hem veranderd op de doosjes. Er stond altijd van, nou ja, soms 4 tot 99. Mm. Ze hebben nu veranderd van 4 naar 100 plus.
6: Oh, wat slim. Ja, want David Attenborough die maakt af en toe bosjes en pauwen en dieren van Lego natuurlijk.
8: Ja, zouden jullie 100 jaar willen worden eigenlijk?
6: Nou, als het allemaal blijft werken, dan prima.
8: Ja, nou kijk, de kans dat de twee jonge mannen hier naast ons met vlasnorretje te gaan redden is natuurlijk veel groter. Want...
7: Ja, nou ja, en de kans dat we tot ons 100ste moeten blijven doorwerken. Denk ik
6: zeker,
7: ook.
6: Dat is ook heel groot.
8: Die is ook heel groot.
6: Ja, dat is heel groot.
8: Wat heeft de grootste invloed, denken jullie? De genen of hoe je leeft?
6: Ik denk de genen.
8: Dat dacht ik ook.
6: Ja, maar dat is toch hoe je leeft?
8: Het is maar voor 20% het geval.
6: Oh.
8: Dus als je ouders sterke genen hebben aan jou doorgegeven... de rest komt dus door hoe je leeft, zo'n 80%. Mm-hmm. Nou, niet roken helpt natuurlijk het meest... want dat is de snelste manier om je leven te verkorten. Als je 100 wil worden, zijn er 3 dingen die je ook kunt doen. Iemand enig idee?
6: Veel familie en vrienden.
8: Dat is een hele goeie.
6: Oh, okay.
8: Ja, met vrienden leef je aanzienlijk langer... 7 tot 9 uur per nacht slapen en...
6: Oh ja, dat is ook wel fijn.
8: Een beetje gekke tip. Leef zo saai mogelijk. Op tijd naar bed, niet te veel drinken, geen extreme dingen. Bijna iedereen van 100 en ouder heeft op deze manier geleefd.
6: Oké, nou dan word jij 200, hè?
8: Ja, hoor.
6: Saaie leven, toch? Goed, nou, dankjewel. Heb je nog meer tips of moeten we het hiermee doen? Moeten we hier het weekend mee in?
8: Ik denk dat wij hier het weekend mee moeten, Gijs. Sorry.
6: Ja, goed zo.

0: Bob is een graag geziene gast in studio's in Amerika. Met Bruno Mars heeft hij al een nummer opgenomen. En ook met Jessie J, B.O.B. en Price Tag. En 2 weken geleden stond Jessie nog op het podium van Paradiso in Amsterdam. Dat was voor haar heel bijzonder. Er waren namelijk weinig telefoons te zien tijdens haar show. En ze noemden het een magisch optreden en voelde echt connectie met het publiek. En dat terwijl wij Nederlanders er toch ook een beetje onbekend staan dat we overal doorheen kletsen. Nou, wij hebben ons nu van onze beste kant laten zien.
1: Vergeet me niet.
0: En dat vond Jessie J, oftewel Jessie K. Ellen Cornish, vond dat geweldig. De Bee Gees hoorde je ook nog en You Win Again. Het is 12 minuten over 6:30. Er komen echt heel veel vergeven nietjes binnen. Ik kan niet zo goed kiezen, Martijn. Je moet me een beetje gaan helpen. Ik heb bijvoorbeeld iets van René Vroger en Donnie heb ik binnengekregen. Zullen we dat doen?
2: Nou ja, dat zijn we eruit toch?
0: Ja, maar vergeven nietjes is altijd heel credible, toch?
3: Ja, hallo. En we zijn het station met de grootste hits. Aller tijden.
0: Ja, dus, ja. Dit is ook zo'n groot hit. Alle tijden, ja.
4: Luister dan, grap.
0: Ja, vind ik ook.
4: Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Ja, ja. Ja. En jij hebt een week lang La Vida Loca gelift.
1: Ja, toch? Zeker. Ja. En ik heb ook zo'n lookalike gezien.
0: Ja, heb je zo'n lookalike
1: ja,
0: gezien?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, serieus? Ja, hoe was dat dan?
1: Ja, we deden een
0: maar dat was ook een spelletje, was dat?
1: Nee, zeker niet. Nee. We zaten in zo'n soort van kano. Dan zo'n tocht door de mangrove op Bonaire.
0: Ja.
1: Dat is echt fantastisch. En onze gids leek op Ricky Martin.
0: Oh, zeg. Ja. Ja, nou, ja. Misschien was dat wel Ricky Martin.
1: Nee, hij heette Blue.
0: Ricky Martin Blue.
1: Maar iemand in onze groep die zei van... Hé, Ricky Martin, wat gaan we allemaal doen? Dus viel die even stil. Ricky Martin.
0: Ja, zie je. Maar als hij stil valt, als het er niet is, dan hoeft hij niet stil te vallen.
1: Nee, maar hij vond het een beetje... vreemde vergelijking, omdat hij nog nooit zo was genoemd.
0: Oh, oké. Nou, in ieder geval fijn dat je bij Helhuis terug bent. Straks na 7 uur hoor je hem hier op het grote Radio 10.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
0: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango? Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
17: Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
22: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
24: Radio 10. Kans maken op een unieke Radio 10 prijs? Ja, dat kan zo dadelijk als je meespeelt met het a cappella dilemma. En een echte weekend floor filler van Incognito zit eraan te komen. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Aangeschoven is Martijn. Martijn, goedenavond.
25: Goedenavond, Dennis. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Die krijgen veel minder compensatie voor het komende verbod op vuurwerk dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Als laatste provincie is nu ook in Zuid-Holland een wolf gezien. 3 weken geleden in Barendrecht bij Rotterdam. Het was er maar eentje en er werd gezien op een industrieterrein. Experts zijn niet verbaasd dat de wolf ook in Zuid-Holland is binnengelopen. Ze noemden eerder al de Biesbos op de grens met Brabant als prima leefgebied. En het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En ja, daar past geen veiling bij, is het idee. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en ook als een gezonde snack. Het radioteam weer. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog steeds 14 graden. Morgen droog, geregeld zon, 18 tot 22 graden. Zondag ook op veel plaatsen droog, wel iets minder warm.
24: Ja, dat maakt toch niet uit, zit je toch binnen, toch?
25: Ja, toch?
24: Ik bedoel, het is moederdag, dus ja.
25: Oh ja. Shit.
24: Dat gezicht wat je erbij trekt, nou. Was het een mop. Nou, goed weekend, Martijn.
25: Dankjewel, hè.
24: Flitsmeister komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze. A2 Utrecht-Den Bosch voor Kerk Driel door een ongeval 50 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 11 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. Een ongevalsonderzoek is daar aan de gang. Je doet er 24 minuten langer over.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
19: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: Muziek van Toto, ja, doet het eigenlijk altijd goed, hè? En zeker in het weekend van 10. Jorde Pamela. Zo, weer terug van een beetje vakantie. En nou, ik val meteen met mijn neus in de boter, want het zal je niet ontgaan zijn de afgelopen dagen.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, we halen geld op voor inderdaad de Alpe d'Huez. Dit doen we in het bijzonder voor het team van Paul. Alpe d'Huez heet dat team. Paul die gaat samen met zijn twee kinderen en een aantal vrienden naar Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Dit omdat zijn vrouw Yvette aan deze ziekte overleed. Ja, tijdens de Alpe d'Huez op 4 juni is het precies een jaar geleden dat ze begraven werd. Dus nou, toch wel bijzonder die dag voor Paul. En tijdens haar ziekte...

0: met de hele situatie omgaat. Nou, in het volgende fragment vertelt Paul aan vrouwtje de Bot over de tijd dat Yvette ziek was.
1: Ik weet nog heel goed dat de huisarts, de letterlijke woorden van de huisarts zei van ja, ik wou dat je gerust kon stellen, maar dat kan ik niet. Ja, toen hadden we meteen wel een soort van, nou, het zou wel eens ernstig kunnen zijn, het gevoel. En ja, dat bleek ook in de ziekenhuisonderzoeken die daarna volgden, dat het gewoon kwaadaardig was. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat dat op die leeftijd op je pad komt.
2: Wat doe je dan om alles uit het leven te halen op dat moment, als je zo'n diagnose hebt gehoord?
1: Zoals Yvette het altijd zei, we gaan heel veel stipjes op de horizon zetten. Mm. Als we dan weer eens, als we in operatie gepland stonden, zeggen, nou weet je, dat is even een rottijd waar we met elkaar doorheen moeten. Maar we zetten een stipje op de horizon. En ook al is het een bezoekje in Efteling of een tripje met onze camper weg. We gaan een stipje op de horizon zetten om weer, ja, zeker ook voor de kids, hè, om gewoon weer, ja, leuke momenten in het vooruitzicht te hebben.
0: Ja, tijdens de Alpe d'Huez is Paul één van de 5000 deelnemers die fietsen, hardlopen of wandelen door de Franse Alpen. De route is pittig, 14,5 kilometer lang. En hij heeft een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. Dus ja, je moet echt aan de bak. Nou, onze vrouwtje en Hannelore die gaan meelopen met het team Alpe d'Huez. En jij kan ook bijdragen. Ja, door te doneren. En dat kan via radioteam.nl/doneer. Daar kan je bieden op unieke items via een veiling. Nou ja, of gewoon zelf een donatie doen. Het is aan jou de keus. En ja, hartstikke

alleen hier te verdienen. Ga jij voor de groene topper drinkfles met Radio 10 logo of voor de paraplu? Ook met Radio 10 op druk. Nou, speel gezellig mee met dit spel, het a cappella dilemma. Ik laat je een hele bekende hit horen, alleen de instrumenten zijn weggehaald. Kortom, je moet het doen met alleen de vocalen. Luister.

0: hit uit 1978, maar welke?
1: We can go dancing, we can go walking.
0: Nou, zeg het maar, van welke hit uit de jaren 70 hoorde jij zojuist alleen de vocalen? Dit kan een dilemma voor je worden, hè? Ja, vooral als je dat liedje niet herkent. Nu alle instrumenten zijn weggehaald. Dus ja, ik ben benieuwd met welke antwoord jij komt. Titel of artiest stuur je met de gratis Radio 10-app richting de studio. Word je zo dadelijk gebeld en kom je in de uitzending, ja, dan mag je het juiste antwoord geven. En verdien je ook nog een leuke prijs. Dit is...

Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: stack zilver, oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Hoi!
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Amster!
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu 70 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh, fijn.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt de rennen naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Dennis Verheugd. Goedenavond. Zo meteen hoor je hier de

0: Vond drukke werkweken achter de rug?
1: Ja, ik heb 2 dagen vrij gehad. Ik ga de nachtfiets weer in. Dus ik zit op de zorg. En ik heb nu 6 nachten, dus...
0: Dus het weekend valt eigenlijk altijd door de week voor jou?
1: Ja, ik ga vrijdag erin en dan kom ik er donderdagochtend uit. En dan heb ik 4 dagen vrij. En dan ga ik maandag, dinsdag heb ik avonddienst. Dan ben ik weer 2 dagen vrij en dan heb ik weer nachtdiensten. En dat roleert gewoon. Dus om het weekend ben ik vrij.
0: Nou, dit klinkt ook als een soort dilemma, Mark.
1: Ja, ik heb er zelf al gekozen. Het doet met liefde.
0: Dat is goed om te horen. En hopelijk is het antwoord ook goed om te horen. Want dit was de opgave van het muzikale dilemma. Hè?
2: We can go dancing, we can go walking.
0: Ja, Mark, een hit uit 1978.
1: Ja, mijn favoriete groep, hè, nog steeds.
0: Nou, zeg het dan maar.
1: Jeugd sentiment. Dat was ABBA met Take a Chance on Me.
0: Take a Chance on Me, ABBA, inderdaad. Het a cappella dilemma is opgelost. Gefeliciteerd, Mark.
1: Dankjewel.
0: Je mag kiezen of een paraplu of een groene dopper drinkfles. Beide met Radio 10 opdruk.
1: Geef de paraplu maar.
0: De paraplu, ja. Pas bij Nederland, hè?
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Nou, wordt dat geregeld, wordt opgestuurd naar je. En maak er een mooi weekend van. Althans, een mooi werkweekend, in jouw geval.
1: Jullie succes met jullie programma. En bedankt, hè.

vrijdagavond, Radio 10 met Coldplay en Talk. Daarover gesproken, in het volgende uur heb jij het voor te zeggen. Ja, want dan gaan we terug naar de jaren 80 en heb ik hits uit die tijd nodig. Dus geef me door, wat wil je zo dadelijk horen in de EDC Date? Waar heb je zin in op deze vrijdagavond?

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
19: Je weekend vieren met hits uit de jaren 80. Nou, laat vooral weten wat jij wil horen, hè, dit uur in de Edische Reet. De Radio 10 staat wagenwijd voor je open. Maar eerst het nieuws.
20: Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Het radioteam weer door Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land, maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden.
7: Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: Ja, nu is je kans om je favoriete jaren 80 track aan te vragen. Het hele uur draai ik op verzoek. Dus met welke ethische hit kan ik je verblijden? Of verblijd je mij en de luisteraars? Kan natuurlijk ook, hè? We gaan gewoon samen die vrijdagavond een beetje opleuken. Kom maar door via de app van 10. Stuur een tekstbericht of spreek wat in. Dan komt het hier als voice-appje binnen. Zo ook die van Leon.
1: Hey, Dennis Verheugd. Een hele goede avond.
0: Goedenavond.
1: De ethische hit op de vrijdagavond. Little Steven. Bittervloed. Dankjewel.
0: Ja, dat is een fijne om mee af te trappen, Leon. Jij ook bedankt, hè?
2: Domme, ik vind het wel net.

0: Tom uit Amersfoort.
1: 80's en 80's.
0: Hey Dennis, ik heb een rustig weekend voor de boeg. Beetje chillen, beetje muziek luisteren. Gooi er eens Baby Jane van Rod Stewart in. Nou, met deze gedaan, Tom. En geniet ook van je chillen weekend, hè. Maar het zal wel goed komen, heb ik het idee. Nou, wil jij nou net als Tom ook laten weten welke jaren 80 track je wil horen dit uur? Ja, dit is je kans, hè. Om dit uur bepaal jij wat er gedraaid wordt met als voorwaarde. Ja, dat het wel uit de jaren 80 moet komen. En dat het een hit moet zijn geweest. Hallo Ramona.
2: Hoi hoi. Ik vind Wild Boys van Duran Duran echt geweldig. Mijn vriend Marcel is soms ook een beetje een wilde jonge kerel. Maar juist daarom vind ik hem zo leuk. Ik wens jou nog een fijne uitzending verder. Doei.
0: Dankeschön. 80's at 8.

Deden ze deed met de broer van Sylvester Stallone. Jorda Frank Stallone. En Far From Over. Uit het jaar waarin Nederland massaal keek naar deze serie.

In rijke families, macht, intriges en natuurlijk Alexis. Gespeeld door Joan Collins, die overal olie op het vuur gooide. In 1983 een echte tv-hit. Nou, Far From Over was in dat jaar dan weer een echte radio-hit. En werd aangevraagd.

0: Maar eerst even naar Kees.
1: Hey Dennis, goedenavond. Zou jij misschien Orchestral Maneuvers in the Dark willen draaien met Locomotion? Lekker plaatje. Dennis, prettige avond. Doei doei.
2: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10 app. 80's en

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ogen.
0: Iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel...

0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas. 80's
13: at 8.
14: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
15: Hoi Dennis, goedenavond. Jos hier. Zou jij alsjeblieft When the Lady Smiles kunnen draaien? Ik heb even iets sterkers nodig voor de rit van vandaag. En ik hoop dat dat een goede hit is geweest in de 80e jaren. In memoriam van de beste Nederlandse rockband ever. Golden Earring. When

0: de vriendin. En zondag, natuurlijk even langs mijn moeder, hè, vanwege Moederdag, kun je Sweetest Taboo van Sade draaien. Dan kan het weekend niet meer stuk. Nou, jij vraagt, ik draai aan Doek. Ja, volgens mij is dat weer aardig gelukt.
1: 80's Dance Classic.
0: Met dit keer een liedje over een vrouw die verveeld met haar vriend op de bank zit. Ja, hij is het type van in ieder stadje een ander schatje. Maar zij, ja, is stapel verliefd op hem. Nou, een soort plaatje op de radio waarbij de discjockey zegt... Nou, eigenlijk komt het erop neer. Hij roept vrouwen op om erop uit te gaan. Als hun man slash vriend vervelend doet. Nou, en dat wil ze dus ook gaan doen. Het werd de grootste hit voor deze Amerikaanse groep. Ik heb het over In Deep, Last Night en DJ Saved My Life. Ja, de Nederlandse groep Sweetness. Die probeerde het succes hier in Nederland voor de neus van In Deep weg te kapen. Maar verder dan de tipparade kwam deze cover niet. Terwijl ja, het origineel van In Deep wel een grote hit werd. Inclusief het geluid van een wc die wordt doorgespoeld.

0: op te horen, hoor.
1: In 80s at 8.
0: Ja, Glory Days van Bruce Springsteen in de 80s at 8. En nou ja, zo is dit uurtje toch lekker gevuld geworden. Met al jullie verzoekplaten. Dank daarvoor. Mocht ik je ethische suggestie nou niet hebben gedraaid, morgenavond bij Gilles van Est opnieuw jouw kans om je favoriete ethische track aan te vragen. Want ook morgenavond, vanaf 8 uur, de ethische at 8 hier bij 10. Ik kan er nog eentje draaien en die komt van Vincent.
2: Hi Dennis, naast de mooie muziek die je op dit moment aan het draaien bent, zou ik toch wel graag Please Don't Make Me Cry for UB40 willen horen. Dankjewel, groetjes Vincent.
0: Ga ik regelen voor je, hoor. Veel plezier met Jan-Paul na 9 uur. Hij gaat de lekkerste top 4000 classics voor je draaien. Fijne

0: nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Even overlaten.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité Lax is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het Lax vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Afgelopen jaar 4 keer in de top 4000. Gavin DeGraw.
1: Top 4000 Classics.
0: Follow Through hoorde je op Radio 10. Ja, een liedje dat Gavin zelf schreef en opnam. Mocht je het graag een keer live willen horen. Nou, dat kan, hè, want in oktober komt hij namelijk naar ons land. Hij treedt onder andere op in Tivoli Vredenburg in Utrecht, in de 013 in Tilburg en Doornroosje in Nijmegen. Hey, een hele goede avond. Jan-Paul hier met een verse portie grootste klassiekers aller tijden. Heel veel moois uit de top 4000 komt vanavond langs. Met zometeen een meisjesnaam die de afgelopen jaar gemiddeld zo'n 200 keer per jaar werd gegeven aan pasgeboren meisjes hier in Nederland. Welke naam het is en over wie het gaat, dat vertel ik je dadelijk. Maar eerst even een liedje dat ooit door Johnny Nash is gezongen. Johnny Nash, nee, ik verspreek me niet. Dat is iemand anders dan Johnny Cash. Dat is weer een andere top 4000 grootheid. Nee, dit is zijn versie. Van Johnny Nash. Nou, je herkent het waarschijnlijk wel, hè? Steer it up. Ja, hij kreeg toestemming van Bob Marley om dit te coveren. Want ze schreef het liedje in de tijd dat ze elkaar net leerden kennen. De versie van Bob zou uiteindelijk toch wel echt de grote hit worden. Ook meteen zijn eerste grote hit in het buitenland die hij zelf had geschreven. Afgelopen jaar op 1269. Steer it up in de top 4000 Classics.

maar zo'n 200 ter wereld hier in Nederland. Ambers, ja, of Ambers. Misschien wel dankzij dit liedje, want het was een groot hit voor Amber in Nederland. Je hoorde This Is Your Night in de top 4000 classics van Radio 10. Trouwens, ze heette zelf geen Amber, hè? In haar paspoort staat Marie-Claire Kremers. Maar goed, dat pekt misschien net of wat minder lekker op een cd-hoesje. Zometeen hoor je de zanger die af en toe een traantje zal laten om het feit dat social media platform Twitter, ook wel X tegenwoordig genoemd, langzaam de afgrond inglijdt. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Maar laten we eerst even teruggaan naar een film die in Amerika in 1325 bioscopen tegelijk in première ging. Die $28 miljoen kostte, maar ruim $300 miljoen opleverde. En het was de film waarin sterren Dolph Lundgren en Sylvester Stallone zo heftig vochten dat Sylvester Stallone een tijdje naar het ziekenhuis moest, omdat hij zo'n heftige opdoffer kreeg tijdens de opnames. De soundtrack van Rocky IV hoor je nu, Survivor en Burning Heart, in de top 4000 classics van Radio 10.

0: De nummer 3694 uit de top 4000. James Blunt hoorde je en Stay the Night. Ja, en de man die af en toe toch wel wakker zal liggen van het feit dat Twitter of X tegenwoordig langzaam down the drain gaat, zoals ze daar zeggen. Want hij staat erom bekend dat hij zichzelf met regelmaat op de hak neemt op dat platform. Dat kon ook prima op een platform zoals Twitter. Hij schreef ooit een keertje: als je dacht dat 2016 een slecht jaar was, ik breng in 2017 een nieuw album uit. Zo kondigde hij zijn nieuw album aan. Nou, dan heb je wel humor, toch? James Blunt dus bij Radio 10. Zometeen Just The Way You Are. Maar goed, van Bruno Mars, Billy Joel of Barry White? Dat is de vraag, je hoort het zo.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Daar heb je Huub, van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
17: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.
17: Op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelings

0: dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: 1067 in de grootste hitlijst alle tijden afgelopen jaar. The Adventures of Stevie V en Dirty Cash.
1: Top 4000.
0: Classics. Ja, hoe zit jij erin qua cash? Gebruik je dat nog eigenlijk? Heb je altijd wat flap in je broekzak? Of gebruik je gewoon de telefoon tegenwoordig? Dat is net zo makkelijk. Ja, nog maar 1 op de 5 betalingen in Nederland vindt cash plaats. En de pinpas die is inmiddels zelfs ingehaald door contactloos betalen met die telefoon. Ja. Nou ja, goed, behalve de dirty cash, het zwarte geld. Dat zal toch altijd wel contant blijven, lijkt mij zo. Ja, dat te bedenken dat pinnen gewoon pas in de jaren 90 algemeen gebruikt werd, hè? Ja, the times are changing. En precies daarover hoor je zo meteen direct. Ja, en als we het dan toch over de tijd hebben, dan pakken we meteen ook even Cyndi Lauper erbij. Die komt altijd wel voorbij als we het over de top 4000 hebben. Dan kun je je klok op gelijk zetten. Ze schreef dit liedje samen met de frontman van de Hooters, die je weer kent, van die andere top 4000 classic, hè? Satellite.

Ja, de hoogste notering voor Direct in de afgelopen editie van de Top 4000 was Soldier On, hè, stond op nummer 18. Maar deze, Times Are Changing, die vonden we op 1039. Het scheelt zo'n 1000 plekken in de lijst. Het was ook meteen het eerste liedje dat ze uitbrachten na het vertrek van Tim Akkerman en meteen ook met de nieuwe zanger Marcel Veenendaal. Ja, en die vonden ze dankzij een zoektocht op televisie. En waar hebben we dat vaker gezien? Ja, juist K3, ik hoor je al denken. Maar goed, die dames die hebben de lijst niet gehaald. Tot op heden is Direct nog steeds de allerlaatste band die ooit in de Kuip in Rotterdam optrad. Maar ze blijven in Rotterdam, want dit jaar staan ze in november in Ahoy aan ze optreden. En daar stond K3 dan weer wel eerder dit jaar. Dus op die manier is toch het cirkeltje weer rond. Het is Radio 10 waar je naar luistert, de Top 4000 Classics. En vrouwen zijn vaak de inspiratie geweest voor echte classics. Niet zonder uitzondering wel eens dames die, met een rode lamp in de vensterbank zaten. Hè? Dat is hierbij niet het geval met het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Tenminste, als we Stevie Wonder moeten geloven. Al moet worden gezegd, het verhaal achter het liedje zou nu niet meer geschreven kunnen worden. En waarom? Ja, dat heeft te maken met dat het liedje gaat over een dame die hij tegenkwam in een platenzaak. En laten we eerlijk wezen, die zijn inmiddels net zo uitgestorven als dinosaurussen. Al moet ik wel eerlijk toegeven, de tweedehandszaakjes zijn een goede vervanging voor platen. Stevie Wonder die draagt het liedje op aan de dame die hij ontmoette in die platenzaak. En wat weten we van haar? Ja, ze komt uit Puerto Rico. Ja, en of er ooit meer is gebeurd dan samen liedjes luisteren, dat weten we niet. Maar dit liedje kwam er dus wel, dankzij haar. Don't you worry about a thing.

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren,
0: dat gaan we vieren. Aldi.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Leven zonder bril.nl.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes. 3 weken lang. 1 roze droom. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt-het-vuur is, voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen en verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl die de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Ja, als je dacht dat Ace of Base alleen een hit had met All That She Wants... nou, zeker niet hoor. Ze stonden afgelopen jaar 4 keer in de top 4000. En deze die hoorde je op 2442. Don't Turn Around. Uit Zweden komen ze. Ja, daar hebben we natuurlijk nog eentje van, hè, in de top 4000. Iets met een A en een B en een B en een A.
1: Top
0: ja.
1: 4000 Classics.
0: Ja, dan weet je het wel. Hey, een hele goede avond. Fijn dat je ook op deze vrijdagavond Radio 10 hebt gevonden. Sit back and relax, zou ik zeggen. Want ik heb nog 2 uur lang het allermooiste uit de top 4000 voor je. De krenten uit de pappen. De diamanten op het horloge. De kers op de taart, zullen we maar zeggen. Goed, dan nu een man van wie onlangs een gitaar onder de hamer ging. Figuurlijk natuurlijk, het zou letterlijk een beetje zonde zijn. Maar het is de gitaar die ter veiling werd aangeboden door het beroemde veilinghuis Sotheby's. En het startbedrag dat lag op meer dan €500.000. En de uiteindelijke winnaar heeft zich niet bekendgemaakt, maar experts die verwachten dat het ding zo'n bijna 2 miljoen heeft opgebracht. Zo. Moet je even nagaan, hè? Dat is best wel veel. Dat is een gitaar van David Gilmour van Pink Floyd ging ooit voor $14 miljoen van de hand. Ja. Nou, in dit geval heb ik het over Elvis the King en zijn beroemde Hagstrom Viking gitaar. Je hoort hem nu, Burning Love, in de top 4000 Classics.

Sander. Zanger Ryan Tedder en zijn mannen One Republic hoorde je. Counting Stars in de top 4000 classics. Nou, mocht je vanavond geen ander gezelschap hebben dan de radio en denken van, joh, ik heb niks te doen, ik ga wel sterren tellen. Dat kan. Op een donkere, heldere nacht kun je met het blote oog in totaal 6000 tot 10.000 sterren zien. Nou ja, heb je 1 seconde per ster nodig, dan ben je ongeveer 1,5 tot 3 jaar daarmee bezig. Goede bezigheidstherapie. Zometeen hoor je een band die hoopte dat ze konden vliegen. Nou, wie het zijn, dat hoor je dadelijk. Maar eerst even lekker dansen zo aan het begin van je weekend. Liedjes met dat weekendgevoel. Afgelopen jaar op 33.25. And the beat goes on. Je hoort ze nu bij Radio 10. Hier zijn de Whispers.

Afgelopen jaar waren ze nog te zien op Bospoppen in Weert. In ieder geval de overgebleven bandleden. Roxette, 9 keer staan ze in de top 4000. Je hoorde I Wish I Could Fly. Zometeen hoor je de man die met zijn heese stemgeluid... toch wel veel te danken heeft aan een enorme aanval van kinkhoest in zijn jeugd. Ja, hoe dat zit en wie het is...

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

Wonderful World was dat. Een van zijn 3 top 4000 noteringen afgelopen jaar. Zometeen hoor je een band vol met familieleden. En het is niet de Jackson 5. Ook niet de Kelly Family. Ook niet de gebroeders Hanson. Wie wel, dat hoor je dadelijk. Maar eerst even de band die dit jaar een 50-jarig jubileum viert. Moet je nagaan, 50 jaar geleden. Toen die band werd opgericht, toen bestond de mobiele telefoon nog niet. We waren nog geen Europees kampioen voetbal geweest. En je had nog niet uren van je tijd zitten te verspillen aan spelletjes zoals Angry Birds. Maar wat een tijd. Wat een heerlijke tijd. Ik heb het over de band Foreigner. En om het te vieren komen ze ook naar Nederland. In juni staan ze in Emmen en ook in Tilburg voor een 50-jarig jubileum. Foreigner, hier is C.

0: licht heze stem, omdat je misschien wel aan een kleine whisky zit of zo. Maar deze James Morrison, die heeft die stem van nature.
1: Top 4000 Classics.
0: En dat komt omdat hij een flinke kinkhoest had als baby. En dat heeft zijn stembanden aangetast. Ja, maak van je nadeel je voordeel, is toch wat hij heeft gedacht waarschijnlijk. En het leverde hem in ieder geval een mooie carrière op. Een mooie zangcarrière.

tijdens de kerstdagen misschien juist even los van elkaar komt. In plaats van dat ze het met elkaar gaan vieren. Want ze zijn familie. En ze zien elkaar dus eigenlijk al het hele jaar. Hè? Want ze treden elke keer maar weer op, hè, met z'n allen. George Shepard en zijn zussen Emma en Amy. Die gemakshalve hun band naar zichzelf hebben vernoemd. Shepard dus. En ze komen uit Australië. Ja, daar hebben we wel meer grootheden van vandaan, hè, in de top 4000. Kylie Minogue bijvoorbeeld, INXS, Sia, komt ook uit Australië. AC/DC en natuurlijk de mannen die zo'n beetje het Australische volkslied hebben geschreven. Man at Work. Allemaal terug te vinden in die top 4000. Je hoort het, alles staat erin in de grootste hitlijst aller tijden. Met nu de dame waar nou er toch misschien wel een hoop mannen jaloers op zijn. Want ze heeft in haar villa in New Jersey een echte, nou ja, man cave. Of woman cave moet ik het noemen. Want er zit namelijk een bioscoopkamer in, een barretje, discolampen, enorme banken waar je lekker op kan liggen met heel veel dekens en kussens. En zo'n echte authentieke jukebox, die heeft ze daar ook neergezet. Nou, ik gooi even een muntje in de jukebox die hier in de studio staat. En daar rolt de nummer 3334 uit, de afgelopen editie van de Top 4000. Gloria Gaynor, want daar heb ik het over. Never Can Say.

0: helder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Radio

0: Lidl.nl. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Het ANP nieuws van 11 uur.
8: De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
11: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win!

bestonden namelijk uit 9 leden. Ja, en dan moet je nog de jongens en de meiden van de techniek en het management allemaal meetellen. Die moeten ook allemaal mee natuurlijk. Ja, de doorloop in de band was overigens nog wel hoger dan in een gemiddeld voetbalteam. Want heel wat leden hebben de band versleten. Eén van hen, Gwen Dickey, was een aantal jaren terug nog te gast bij onze eigen Ladies of Soul op het podium. Hè, met Treintje Oosterhuis en Candy Dulfer. Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore in de top 4000 classics bij Radio 10 op deze vrijdagavond. De klok tikt richting middernacht. En dat betekent nog alle tijd voor heel veel moois uit die grootste hitlijst aller tijden. Zometeen de dame die onlangs nog op een gala een pruik droeg vanaf bijna 1,5 meter hoog. Ja. Nou, dat klinkt gek, maar goed, wie het is, dat hoor je dadelijk. En ja, ik kijk even in je agenda. Heb je wat te doen op 23 mei? Staat er al wat? Nee, nog niks. Nou, dan zou je een leuk avondje kunnen gaan beleven in de AFAS Live in Amsterdam. Want dan treden namelijk de Gypsy Kings op. Ze komen hier naar ons land toe om hun 35-jarig jubileum van de hit Baila Mee te vieren. En het leuke is, de originele leadzanger Nicholas Reyes, die is er aan al die jaren gewoon nog steeds bij. Hè? Dat is ook wel weer uniek. En ik heb even gespiekt voor je, er zijn nog wat kaartjes. Nou ja, en omdat Baila Mee dan sowieso wel wordt gespeeld, ja, ga ik gewoon even een andere draaien van de heren. Hun hoogste van 4 noteringen afgelopen jaar in de top 4000... Volare stond op 23.15 in de lijst.

vaak ter hand lijkt te nemen. Regelmatig komt ze in het nieuws door allerlei opmerkelijke video's op social media. En nog niet zo lang geleden door haar kledingstijl. En in dit geval niet omdat ze amper iets aan had, want dat wil ook nog wel eens voorkomen. Maar het ging nu vooral om haar pruik. Want tijdens het Met Gala ging ze namelijk gekleed in een soort van heksstijl. Inclusief pruik met een hoge hoed. En daarop een soort van miniatuurschip. Ja, dat was bijna 1,5 meter lang. Heel gek, je verzint het niet. Nou, je hoort daar met Open Your Heart, een van haar 34 noteringen in de top 4000 afgelopen jaar. En daar neem ik mijn hoed dan wel weer voor af. Dat doet ze goed. Zometeen schroeven we de discobal in het plafond met de Tramps. Disco Inferno komt eraan. En eerst een top 4000 notering die oorspronkelijk geschreven werd door Lionel Richie. Deze. Opgenomen door zijn band The Commodores. Heerlijk dit ook hoor. Ja, de Amerikaanse band Faith No More die deed er in de jaren 90 gewoon ding mee. En dat werd bij ons in Europa toch ook een enorme hit. En dat terwijl het repertoire van deze band echt een stukken heftiger en harder was. Want ze waren natuurlijk een rock metal band. Easy hoor je nu in de top 4000 classics op deze vrijdagavond.

0: hoogste van 5 noteringen voor de Tramps in de top 4000 afgelopen jaar. Disco Inferno stond op 11.37. En je hoorde ze in de top 4000 classics op de vrijdagavond. Zometeen muziek uit Noorwegen. Ja, en het is niet Aha. En ook niet Kygo. Maar ja, wie dan wel? Dat hoor je dadelijk.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Even overlaat. Psst,
3: ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
3: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
2: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd

0: Ja, terwijl uit Zweden net zoveel muzikale hits komen als Billy Boekenkasten, blijft Noorwegen eigenlijk wel een beetje achter, hè?
1: Top 4000 Classics.
0: Want ja, als ik even door de lijst kijk en we pakken gewoon die grootste hitlijst alle tijden er even bij en gaan zoeken naar Noorse acts, dan komen we, ja goed, natuurlijk AHA tegen. De DJ Kygo, die komt ook uit Noorwegen, staat er 3 keer in, maar daarna ja, houdt het al vrij snel op. Maar gelukkig doen Nico Sariba en Vincent Derry ook een duit in het Noorse zakje, want ook zij hebben hun geboortegrond daar en je hoorde ze dus net met hun top 4000 hit Am I Wrong. Zometeen de zanger die claimde dat hij tijdens zijn hoogtijdagen met meer dan 3000 vrouwen het bed zou hebben gedeeld. Nou, Jeroen Pauw, move over. Wie het is, dat hoor je dadelijk. Maar eerst de band die hun vriendschap op de middelbare school uitbouwde tot een muzikale carrière. En het begon allemaal in, waar anders, Detroit. Toch wel een van de bakermatten van de soulmuziek. Ja goed, en van Detroit lijkt het een klein stapje naar Eindhoven en Utrecht. Want dat is precies waar deze band... in

0: Simply Red in de top 4000 Classics en Home. Ja, met als zanger natuurlijk de onmiskenbare Mick Hucknall, die in een interview beweerde dat hij tijdens de hoogtijdagen van de band het bed deelde met meer dan 3000 vrouwen.
1: Zo is het.
0: Dat hij nog de kracht had om te zingen, zou je denken. Maar goed, dan komt onze eigen Jeroen Pauw er nog slecht vanaf, hè? Met slechts 200 vrouwen, zoals hij beweert. Nou, tegenwoordig gaat het hart van Mick Hucknall vooral snel kloppen van, dankzij voetbal. Want hij is echt groot fan van Manchester United. En het zijn goede tijden voor die club, hè? Ik bedoel, er was veel sportieve ellende. Maar nu lijken ze zich eindelijk weer te kwalificeren voor Champions League voetbal. Zondag spelen ze tegen Nottingham Forest. En nou, daar zal Mike Hucknall ongetwijfeld bij zijn of voor de televisie zitten. Dat kan natuurlijk, hè. Hey, het is bijna 12 uur. Zometeen non-stop de grootste hits aller tijden. Geniet van je weekend. En ik spreek je heel graag weer maandagochtend in de ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje. Heb ik nog deze voor je van Dusty Springfield. Fijne

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Hi, dag.
9: Hoi, hallo.
10: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
19: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: uur.
1: De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen.

In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen.

Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen.